meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied.

0: meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse

0: op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake.

0: van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar dat water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
6: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
5: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
7: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
5: En de estafettemannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op Heller en Heller.

0: Dat was natuurlijk echt een hoogtepunt. En lekker warm gehad in de Dordogne, 40 plus.
1: Zo, dat kun je wel lekker warm noemen. Ja, was het nog lekker of lag je ergens te puffen?
0: Nee, we hebben één dag gehad van 42 graden. Jee, toen zaten we met 5 personen bij 1 ventilator met de deuren dicht. Dus dat was echt niet leuk.
1: Nee, precies. Nee. Nou ja, fijn dat je weer bent. Ja. En hier heb je weer regen.
0: Hè? Ook leuk.
1: Gewoon kun je gewoon weer aan wennen. Ja, jongens, want het is regen vanochtend. Dat is lang geleden, maar we hebben weer wat. En het blijft de komende uren ook nog wel even regenen. Hoor je straks meer over. En het zit er niet alleen op voor jou, de vakantie. Voor alle basisschoolkinderen zit het erop. De scholen gaan weer beginnen. En dus ook de campagne van Veilig Verkeer Nederland wordt weer uit de kast gehaald. Maar hoeveel zin heeft dat om dezelfde campagne ieder jaar opnieuw te gebruiken? Gaan we het zo over hebben. En boeren en brandweer gaan samenwerken in de strijd tegen natuurbranden. Je hoort straks hoe ze dat gaan doen. Verder een gelukkige Katja Stam na het winnen van de EK-titel beachvolleybal samen met Raisa Schoon. Ze had er al van gedroomd. En de burgemeester van de Wolde vertelt over de opvang van vluchtelingen in Zuidwolde. En hoe was de week van onze pelgrim Barry Gepken? Ook diep in Frankrijk, dus hij zal het ook warm hebben gehad. Nou, je hoort hem straks uitgebreid bij ons. Tot 9 uur zijn we bij je.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy. 7:09 is het. Ja, weer vroeg opstaan. Broodtrommeltjes moeten weer gevuld worden. De fiets weer op. En die relaxte ochtenden die zijn weer voorbij. Want scholen die zijn weer begonnen. Die gaan weer beginnen. Zometeen rond de klok van 8:30. En dat is straks te merken op de weg ook. Het is natuurlijk echt wel drukker als die kinderen allemaal weer naar school gaan. Dat horen we ook van Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Drenthe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En daarom hangen overal weer spandoeken om ons daarvoor te waarschuwen. En ik zeg weer, want die campagne kennen we natuurlijk al jaren en jaren. Hebben die spandoeken dan nog zin? Vallen ze ons dan nog op?
1: Nou, ik denk het wel. Want als iedereen zich herinnert, dan hingen jaren geleden die spandoeken meestal bij de invalswegen van dorpen of steden. Soms ook bij de ingangsweg van een wijk. Maar in 2022 heeft het district Drenthe besloten om

0: alle scholen in Drenthe te voorzien van 1 of 2 spandoeken. In de gemeente Borgen-Odoorn zijn ook een aantal scholen met sandwichborden, zodat in de omgeving van iedere school al die spandoeken hangen. Want als je anders een wijk of een stad of een dorp binnenreed, dan ben je al lang weer vergeten dat die spandoeken ringen als je in de buurt van een school komt.
1: Waarom zijn die überhaupt alle zo scholen belangrijk, die spandoeken?
0: Omdat toch, zeker automobilisten, rijden toch wat harder. En in de omgeving van scholen zijn gewoon veel kinderen. Jongere kinderen kunnen gewoon snelheid niet inschatten. De leerlingen die nu vandaag naar de middelbare school gaan en ook volgende week, die rijden voor het eerst vaak lange stukken op een fiets. Jongere kinderen kunnen die snelheid niet inschatten van die auto. En het is dus gewoon heel belangrijk dat die automobilist rekening houdt met een andere verkeersdeelnemer.
1: En dan is het ook nog weer donkerder dan de afgelopen dagen. Het is regenachtig. Nou, dat is extra opletten geblazen, lijkt me zo.
0: Nou, ik denk extra veel auto's op de weg. Hè, waar waarschijnlijk vandaag anders kinderen misschien ook nog wel lopend naar school gebracht werden, die worden nu natuurlijk met een auto gebracht.
1: Ja. Maar ziet u ook dat het aantal ongevallen stijgt zo direct na de vakantie?
0: Ja, er zijn geen recente cijfers van, maar het is wel gebleken uit eerdere onderzoeken dat zeker in de maand september de ongevalcijfers stijgen en zeker in de leeftijdscategorie van 11, 12 jaar en ouder.
1: Ja, bij veel mensen is de wekker net gegaan. Die gaan even lekker douchen, die gaan ontbijten en die gaan straks de weg op. Wat raadt u ze aan?
0: Let goed op het verkeer. Kijk goed om je heen. Rij rustig en houd rekening met elkaar.
1: Yvonne Baas.
0: We zijn allemaal jong geweest.
1: Zo is het maar net. Ja, dat weten we nog wel. Nog net even voor die auto langs, terwijl het bijna niet meer kon. Schrik zit me nog in de benen. Maar hoe dan ook, Yvonne Baas van de Drentse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Dank u wel.

0: Beatles en Daytripper. En daarvoor Daniel Lohuus, een prachtig mooie dag.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 17 augustus, herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. Nou, we beginnen in 1945, als Sukarno de Vrije Republiek Indonesië uitroept.
3: Head of the Indonesian movement is the self-styled president, Dr. Sukarno, seen here with his cabinet.
0: De zelfbenoemde leider van de republiek is dus Sukarno. Kort geleden, 3 jaar geleden, erkent Nederland dat Indonesië onafhankelijk werd. En in 1982 maken we op 17 augustus kennis met de cd.
4: Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de Compact Disc, de cd. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan één kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler. Het digitale geluid is van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
0: Ja, een heel ander geluid komt een jaartje later vanuit een huis in het Belgische Blankenbergen. En dit geluid kan ik verzesvoudigen, want er is een zesling geboren op 17 augustus 1983. Zijn jarig dus vandaag, 43 geworden. En van België naar Amerika, want daar geeft Amerikaanse president Bill Clinton in 1998 toe dat hij een relatie had met stagiaire Monica Lewinsky.
5: Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
0: Op 17 augustus 2001 lopen 15 Leidse studenten brandwonden op. En dat gebeurt allemaal tijdens een hete kolenact van Chakaguru Emil Ratelband. En tot slot naar een drama in 2017 in Barcelona. Want laat in de middag, je weet dat ongetwijfeld nog wel, rijdt een witte bestelbus in op voetgangers op de Ramblas. En deze Nederlandse jongen is getuige.
6: Ik was op dat moment totaal in shock. Zeker omdat het zeg maar bleef uitbreiden. Er was heel erg veel onduidelijkheid over. En ik heb meteen gecheckt, omdat er heel veel vrienden van me zijn hier nu. Of die allemaal oké zijn. En tot nu toe weet ik dat ze allemaal oké zijn, gelukkig.
0: Het geldt lang niet voor iedereen. Er vallen 16 doden en meer dan 100 gewonden. Terreurorganisatie Islamitische Staat eist de verantwoordelijkheid op. En van dit drama in Barcelona en de mensen die wat te vieren hebben vandaag de dag, want die zijn er ook, de jarigen.
7: Congratulations and celebrations.
0: Acteur Robert De Niro is 83 jaar geleden geboren. En zijn Nederlandse collega acteur Bartel Braat, beter bekend als Jeff in Goede Tijden, Slechte Tijden, is 76 geworden. Op mijn eigen verjaardagskalender staat de verjaardag van mijn man, dus feest thuis, dat is ook gezellig. Oud-tennisser Jim Courier is 56 geworden. En ook Belinda Carlisle is jarig vandaag. Zij is 68 en zij trakteert.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Half acht is het. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita Slip. Marita, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De A28 bij Hooghalen was gisteravond tijdelijk dicht vanwege een autobrand. Het voertuig brandde volledig uit langs de snelweg in de richting van Assen naar Bijlen. Ook delen van de berm langs de A28 vatten vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon de auto niet meer redden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 4:30 middags. De organisatie van het Boerenrockfestival in Drouwenemond gaat uit van een nieuw bezoekersrecord. Organisator René Boyten rekent op 63.000 mensen. En dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar. Hij kijkt terug op een geslaagde editie. Een flinke smet was een ongeluk op vrijdag toen een jonge bezoeker zwaar gewond raakte bij een stunt op de camping. Volgens geruchten zou de man zijn overleden, maar Boyten spreekt dat tegen. Hij zei: "Ik roep iedereen op om bij de feiten te blijven." En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze het goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
8: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan ook nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
7: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Vorig jaar stond Stam bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel. Gaan we naar het weer. In ieder geval weer regendruppels op de voorruit van de auto. Hans Nienhuis, goedemorgen.
9: Mooi Judith, goedemorgen.
4: Is het ook regen van betekenis, zoals jullie dat zo mooi omschrijven?
9: Ja, dat, wanneer je het echt betekenis noemt, dat is natuurlijk wat arbitrair. Maar neerslag die een aantal millimeters aanbrengt. Dus dat het er ook echt wel nat van wordt. En dat het buiten niet een beetje vochtig is, maar echt wel regent. Ja, dat is neerslag van betekenis. Maar van betekenis voor de droge landbouw en natuur. Ja, daar mag je toch echt wel denken aan, hou je vast, een millimetertje of 100.
4: Zo.
9: Maar dat valt er dus niet.
4: Nee, wat
9: dat
4: wel?
9: Dat moet je ook niet in 1 dag hebben, want dan spoelt het er ook net zo hard weer af.
4: Precies.
9: Dat zul je dus in een maand tijd moeten gaan doen. Maar dat zit er niet in vandaag. Een handvol, daar hou ik het ongeveer op. Dus dan moet je denken aan 1 mm of 3 tot maximaal 6.
4: Ja, en tot ergens in de middag, namiddag?
9: Ja, dat neerslaggebied hangt nu pal boven ons. En over 1 uur of 2 eigenlijk al, dan begint het vanuit Friesland alweer droog te worden. En ja, dat was het dan grotendeels alweer. Al ontwikkelen zich wel weer wat losse, buiige neerslaggebieden. Niet heel fanatiek of zulks wat. Ik verwacht daar geen grote hoeveelheden van. Maar het is dus nog niet helemaal droog als hij zo meteen is weggetrokken. Maar wel meestal. De zon die komt er dan enigszins doorheen. Blijft wel meest bewolkt. Maar wat ook opvalt is dat het vandaag best wel koeltjes is. Maximale temperatuur 20 tot, als het helemaal mee zit, in het zuidwesten van Drenthe 21 graden. En dat is het dan wel. Vanavond en vannacht koel weer met een graad of 10. En eigenlijk de komende 5 of 6 dagen is de maximumtemperatuur 20 tot 21 graden. Het blijft een beetje rond deze waardes hangen. De wind hier draait naar het zuidwesten. En eigenlijk zien we alleen morgen een echte variatie. Morgen dan trekt er een oude storing over ons heen. Dan gaat het wat langer regenen en ik verwacht dan ook wat meer regen dan wat er nu valt. Het zou best kunnen als het mee zit, deze keer noem ik het zo, dat er morgen op de meeste plekken wel een millimeter of 10 kan gaan vallen. Nou ja, de lucht is natuurlijk nog. Yes, ja, de lucht is nu vrij vochtig, maar de grond is nog vrij droog. Dus het kan het allemaal makkelijk hebben. Maar dat neerslagachtige weerbeeld blijft ook de dagen daarna bij ons. Maar het gaat wel van karakter veranderen. Morgen dan is het een oude storing. Die brengt wat. Bij tijden wat fellere regen, een beetje buiig ook. En de dagen daarna zijn het echte buien die het gaan doen. Woensdag en donderdag buiige neerslag dus. Vooral in de middag ontwikkelt zich dat, want het leeft een beetje op de dagelijkse gang. En we zien een mix van zon en bewolking. Tussen die buien door is er dus wel degelijk zonneschijn dan. Temperatuur die herstelt iets. Het is een graad of 21 op woensdag en donderdag. Maar daarna richting het weekend, dan wordt het geleidelijk aan wel weer wat droger. Die mix van zon en bewolking die blijft. En ook die gematigde temperatuur die blijft. Dus voorlopig is er geen enkele kijk meer op 25 plus of laat staan op 30. We kunnen deze week gewoon vrij gematigd een beetje vocht ontvangen.
4: Hans, dankjewel en tot 8:30.
9: Tot 8:30.
4: En zo al de burgemeester van de Wolde Nieuwenhuizen over de opvang van vluchtelingen in Zuidwolde.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Goedemorgen Drenthe.

0: The Pretenders, and Don't Get Me Wrong. In Zuidwolde zijn afgelopen nacht vluchtelingen opgevangen in een noodopvang. Het gaat om mensen voor wie geen slaapplek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nou, hoe dat afgelopen nacht is gegaan, hoor je van de burgemeester van de Wolde, Inge Nieuwenhuizen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar eens even, hoeveel vluchtelingen hebben afgelopen nacht bij u geslapen in Zuidwolde?
1: Vannacht hebben 22 mensen in Zuidwolde geslapen.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar slapen die?
1: Oh, die slapen. We hebben een tent opgezet bij de Levenveensweg in Zuidwolde. Dat hebben we 2 jaar geleden ook gedaan. En daar is een tent opgezet met stapelbedden. Er staan 50 stapelbedden in. Er kunnen maximaal 100 mensen 's nachts slapen. Die komen 's avonds laat uit Ter Apel. Meestal rond 10 uur, 11 uur, 12 uur. En kunnen daar douchen, kunnen daar slapen. En vervolgens gaan ze de volgende ochtend vroeg weer terug naar Ter Apel om hun aanmelding verder in werking te zetten.
0: Ja. U zei het al, we hebben dat eerder gedaan. Waarom doet de gemeente de Wolde dat opnieuw?
1: Ja, wij doen dat eigenlijk opnieuw omdat, nou, allereerst vraagt het ministerie om hulp hierbij. Belangrijk is ook natuurlijk dat we onze gemeente Westerwolde willen helpen. En natuurlijk het allerbelangrijkste is dat we een humaan land zijn en dat er geen mensen in het gras slapen hier.
0: Ja. Hoe is de afgelopen nacht verlopen met die 22 mensen?
1: Ja, rustig. Rustig. Wat mijn laatste informatie heb ik net gekregen, is dat het een rustige nacht is geweest. En mensen zijn aangekomen en vanmorgen zijn ze weer vertrokken.
0: En geen lekkere tenten, want we hebben weer eens regen, hè?
1: Ja, we hebben weer eens regen. Dus het was zelfs een beetje frisjes, hoorde ik zeggen in de tent. Dus daar wordt vandaag nog even extra naar gekeken.
0: U zei eerder, het is wel een korte termijn oplossing. Waarin zit volgens u de lange termijn oplossing?
1: Ja, ik heb het inderdaad zelfs een schijnoplossing genoemd. Nou, de lange termijn oplossing zit natuurlijk uiteindelijk dat de spreidingswet echt wordt opgevolgd door alle gemeentes. En dat we gaan zorgen dat mensen daadwerkelijk uitstromen uit Ter Apel. Dat er plek komt, zodat mensen ook het aanmeldcentrum in kunnen. En de andere oplossing is natuurlijk waar ook heel hard aan wordt gewerkt, volgens mij door het Rijk, is om de instroom omlaag te brengen. Ja. Dus die combinatie.
0: De opvang duurt tot 30 september, heb ik begrepen. Gaat de gemeente dan opnieuw bijspringen?
1: We hebben afgesproken dat we nu deze periode opvangen. Ook om wat rust op dit dossier te brengen, omdat iedere keer wisseling van gemeentes was. Sporthallen hier, sporthallen daar. En we hadden zoiets van, nou, laten we kijken naar een iets langere termijn tot 1 oktober. Zodat er vanuit het Rijk ook hard gewerkt kan worden aan de implementatie van de spreidingswet.
0: Dank, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de gemeente De Wolde.

0: Simon Webb en No Worries. In overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met mooi sportnieuws. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent dolblije vrouwen natuurlijk, onder wie Femke Broeders-Pol, die zich tegenwoordig specialiseert op de 800 meter.
1: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-landje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En niet alleen de vrouwen hebben een medaille gescoord. De vrouwen goud, maar de mannen hebben er ook één, hè? Maar geen gouden.
2: Nee, een bronzen medaille. En daar zijn ze hartstikke blij mee, want dat is een primeur voor ze.
0: En het was ook net nipte hoor, dat ze die bronzen plak geloof voor de Belgen haalden. Dus ja, hartstikke mooie resultaten in ieder geval voor die twee ploegen. Nu we het toch over België hebben, dan even naar die grote brand in de Ardennen. Daar is al heel wat verloren gegaan, hè, aan natuur.
2: Ja, 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent daar nu, dan zou je denken, goed nieuws, maar dat helpt nog niet echt, zegt deze verslaggever.
3: Daarvan zeggen ze al, dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Enorme brand daar in België. Hebben we al enig idee hoe die brand is ontstaan?
2: Nee, dat is nog steeds niet bekend. Het Belgische Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar. Ja, vooralsnog wordt er rekening gehouden met de onopzettelijke brandstichting. Maar ja, het OM benadrukt, hè, we moeten eerst blussen en dan pas dan gaat dat onderzoek eens een keer van start.
0: Premier Jette die hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet heeft met Prinsjesdag. In ieder geval de plannen die het kabinet dan wil presenteren op de derde dinsdag van september. Maar daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden. Met wie gaat u vooral onderhandelen?
2: Nou, vooral met Ja 21 en PRO. Want premier Jette die staat open ook nog voor andere ideeën.
4: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
0: Ja, het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. En tijdens de algemene beschouwing kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. Triest nieuws komt er uit de Amerikaanse filmwereld. Hè?
2: Ja, een Amerikaanse actrice is overleden. Hayden Panettiere, een hele bekende actrice. Speelde in heel veel populaire series. Onder andere in de serie Heroes. Daar speelde ze Claire Bennett. Ze is op 36-jarige leeftijd overleden. Ja, dat is helemaal bevestigd aan ABC News. Over de doodsoorzaak van het overlijden van Hayden Panettiere is nog niks bekendgemaakt. Ze was trouwens ook heel erg veel te zien in films als Scream, Scream 4, Scream 5. Allemaal films waar zij in te zien was.
0: Triest.
2: Ja.
0: Dan al heel iets anders. Barbecuen, want dat blijken we met enige regelmaat te doen. Hoe vaak barbecue jij? Heb je het onlangs al gedaan?
2: Ik heb het gisteravond nog gedaan. Ja, even om de vakantie af te sluiten met de kinderen. Maar dat doen we niet heel, heel vaak. Maar uit onderzoek, nieuw onderzoek, blijkt dat Nederlanders 1 op de 3 Nederlanders 2 keer per maand barbecue. Nou, wij niet. Nee. Weet niet hoe jij daarin.
0: Nou, 2 keer per jaar nog niet eens.
2: Nee, dat is ongeveer ook hoe vaak wij het doen. Maar goed, vooral jongere Nederlanders die barbecue regelmatig. Onder dertigers is het flink populair. 43%. 60-plussers doen het vaak minder. Hè? Die doen het maar 16% is het, zeg maar, bij de 60-plussers. Dus een stuk lager. Ja, ook de gezinssituatie speelt natuurlijk een rol. Hè? Met kinderen wordt er gewoon eerder gebarbecued. En het leuke is wel, vond ik heel grappig, voornamelijk de man die staat dan achter de grill.
0: Die wil gewoon niet sociaal doen.
2: Nee, die wil gewoon het vlees omdraaien en met rust gelaten worden. En vrouwen die doen dan vaker de boodschappen en die snijden alles en die zetten de boel klaar. En dat is eigenlijk bij ons ook
0: altijd zo. Die hebben het ook wel op voor de kop staan voordat de hele barbecue begint. Nou, het werk dat je vooraf moet doen. Nou, hoe dan ook. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio ben je altijd goed hier, hè? Dus lekker blijven luisteren. Tot 9 uur naar Goedemorgen Drenthe. Fijn dat je erbij bent. Dit is Jennifer Page.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
17: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
16: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
18: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
16: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
20: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
21: In Hoogeveen.
22: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
23: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
15: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
15: Met Judith Regendorp.
25: Heel goedemorgen Drenthe. Op maandag 17 augustus, de dag waarop de scholen weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland heeft daarom de campagne weer uit de kast getrokken. En we gaan zo even naar meester Luc, 22 lentes jong.

weer vreselijk warm gehad in het zuiden van Frankrijk. Ik ben heel benieuwd of u nog iets heeft meegekregen van de zonsverduistering ook daar. Nou, horen we straks allemaal van Barry Gepke, die dus onderweg is te voet van Erika naar Fatima in Portugal. Het weer hier dan, nou, tot halverwege de middag regen. Dat is weer even wat anders. Daarna weer wat zon. Er staat vandaag een matige wind uit het noordwesten. En de temperatuur? Maximaal 20 graden vandaag.

0: Julie Lennon. And too late for goodbyes.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En zo is het me net. En Aldert staat in een basisschool in Pelo. Dat is een wijk in Assen. Bij een ja, kersverse nieuwbakken jonge meester. Aldert, een heel goede morgen.
3: Ja, Judith, goedemorgen. Ja, voor het eerst in de school, hè, na de vakantie. Dat geldt natuurlijk inderdaad voor heel veel kinderen. Maar ook voor heel veel leerkrachten. En zeker ook voor Luc. En Luc hier naast mij is misschien op dit moment wel net zo zenuwachtig als sommige kinderen die als voor het eerst in de school. Maar Luc, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Want het is ook zo. Je bent best een beetje nerveus,
4: ja,
3: toch?
4: Ja, zeker. Ja. Het is toch weer eerste schooldag. Hè. Het is toch weer nieuw begin.
3: Ja, dus ja voor jullie helemaal natuurlijk.
4: Ja, voor ons ook. Ja, als leerkracht ook. Je weet, jij weet ook niet wat je te wachten staat dit jaar.
3: Ja, maar ik zeg maar, je bent 22 jaar. En je hebt deze klas, groep 6, waar hier nou staat. Nou nog lege klas. Die heb je voor het eerst zelfstandig.
4: Ja, voor het eerst zelfstandig inderdaad. Een jaar hiervoor wel met duo-collega's, maar nu echt helemaal alleen.
3: Ja. Ja, maar goed, je bent niet heel nij op deze school. Want je hebt ook als klein jochie, was je voor het eerst kwam je al op deze school. Hè? Niet in dezelfde klas al?
4: Ik heb volgens mij ook in dit lokaal ooit
3: gezeten. Dit lokaal, ja.
4: Ook nog, ja. Maar dat is ook al wel even geleden.
3: Was je toen ook huilen toen je voor het eerst naar school ging?
4: Ah, ja, in groep 1, ja. Toen wel een beetje, hoor. Ja, toch wel.
3: Ja, en hoe voelt het nou een beetje hetzelfde weer nou?
4: Nou, ik hoef niet te huilen. Nee, dat niet. Maar ik ben wel nerveus, ja.
3: Ja. Want het is best bijzonder natuurlijk. Hè? 22 lente is jong en dan al zelfstandig voor de klas.
4: Ja, klopt. Ja, ik ben op mijn 20ste ben ik afgestudeerd. En dat is inderdaad vrij jong voor een leerkracht. En direct aan het werk gegaan.
3: Ja. Ja, en graag denk ik dat ze zegt,

0: Deze school van, ja jongens, kom bij ons werken, want we hebben tekort aan leerkrachten. Is dat hier ook zo?
1: Nou, wij merken het vooral in de invallers, die vaak wel lastig te regelen zijn. En vooral in de bovenbouw is dat het probleem.
0: Ja, ja.
1: In de onderbouw valt dat vaak nog mee, maar ja, bovenbouw is vaak het grootste probleem met invallen.
0: En dan heb je ook nog vaak juffen in plaats van meesters. Hè? Trekt dat weer wat aan, het aantal meesters?
1: Ja, ik ben hier komen werken een paar jaar geleden. Toen was ik de enige meester. En intussen ben ik één van drie gelukkig. Dus we hebben er wel wat bij gekregen. En dat is wel heel prettig.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat ja. Merk je wel, dat verschil.
0: Ja. Dus dan, zoals gezegd, Luc, voor het eerst... Ja, ik zie nogal wat naambodies op deze tafels. Hoeveel kinderen hebben jullie in andere juden straks?
1: 20.
0: 20 maar liefst?
1: Ja. 20 ja. Stuks. Valt op zich mee. Ik heb wel groter gehad.
0: Ja, oh, je bent al meer gewend dus.
1: Ja, dat wel. Ja. Dat wel, ja.
0: Maar goed, nou dus helemaal zelfstandig. Maar je bent wel dezelfde kinderen die als je vinger ook al min of meer hard hebt, toch?
1: Ja, klopt, klopt. Ik heb wel wat wijzigingen. Klas is niet helemaal hetzelfde als eerst, maar ja, ook dat is weer leuk. Het is ook weer nieuw, hè?
0: Ja. Ja, en nou dan, Luc, want ik zeg, dan komen straks de kinderen binnen en dan moet je helemaal zelfstandig doen. Hoe gaat zo'n dag eruit zien vandaag?
1: Nou, ik begin straks met de kinderen weer laten wennen aan elkaars namen. Want ook voor die kinderen, die zijn er 6 weken uit geweest. En sommigen hebben elkaar ook echt 6 weken niet gezien. Dus dat is wel even weer wennen. En dan gaan we het over de vakantie hebben, maar ook over, ja, hoe gaat het nou eigenlijk hier in de klas? Wat is anders dan vorig jaar en waar moet je weer aan wennen?
0: Ja. En wat is je doel? Want die kinderen moeten natuurlijk. Dit is groep 6. Dit. Groep 6 die heeft een bepaalde kennis op dit moment. Maar aan het eind van het jaar moet ze een bepaalde basiskennis weer naar richting groep 7 hebben. En wat is dan je doelstelling? Ik heb ook begrepen. Het wordt een beetje aantrekken, hè? De eisen. Met andere woorden, er wordt wat meer lezen en schrijven, dan met wat meer aan gebeuren.
1: Ja, klopt. Ik merk ook wel, het lezen is. Vergt inderdaad nog wel wat aandacht. Dus dat is wel iets waar ik dit jaar veel op ga hameren.
0: Ja.
1: Want dat is bij een aantal kinderen wel nodig. Dus ja, daar moet ik wel aandacht aan besteden. Want ja, ja. Het gebeurt niet vanzelf.
0: Nee. Nou, dan ben ik leerkracht voor te
1: staan. Ja, precies. Ja, daarom, ja.
0: En je hebt een heel jaar.
1: Daarom. Maar dat is zo om, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat snel.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vandaag eerst een klein beetje feestvieren nog.
1: Ja, eerst een beetje rustig gaan beginnen.
0: Langzaam op gang komen.
1: Ja. En dan gaan we er wel weer in. Rollen we er zo in.
0: Nee, goed, je hebt natuurlijk wel het voordeel van je bent al beter aan die kinderen bent en die kinderen zijn dan beter aan je bent.
1: Ja, klopt. Dat is wel een voordeel. Dat start wel lekker dit jaar. Klopt. Ja.
0: En je ambitie dan nog, Luc? Want deze groep 6. Word je dan uiteindelijk groep 8? Of pak je het ook vanaf groep 1 op? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Zou kunnen. Ik heb diploma ervoor, maar groep 1, 2 is nou niet helemaal waar ik. Is niet helemaal waar ik mij fijn voel.
0: Nee.
1: In de bovenbouw ben ik toch wat. Ja. Sta ik toch liever.
0: Ja, precies. Ja. Dan kun je de kinderen echt wat bijbrengen, zeg maar.
1: Ja, precies. Dan kun je ook een normaal goed gesprek voeren.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook wel fijn.
0: Ja, ja, ja. Spannende tijden inderdaad, Judith. Voor alle kinderen die weer naar school gaan. Zeker voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan. En voor deze meester Luc toch een klein beetje spannend omdat hij nou voor het eerst zelfstandig op zijn 22 jaar nog maar voor de klas staan mag. Ik word meester. Hoe schrijf je word?
1: Ik word dus WORD.
0: Oké, okay. Dat komt wel goed. Je hebt die leerkracht hier naast. Dat komt allemaal goed, Judith.
2: Dat denk ik ook. Nou, heel veel succes en vooral ontzettend veel plezier.

0: en The Worker op Radio Drenthe. Boeren en brandweer gaan samenwerken in de strijd tegen natuurbranden. Daarover gaan we het hebben. Gabi de Ruiter van LTO Noord. Een heel goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Wat kunnen boeren doen bij het voorkomen of bestrijden van natuurbranden?
1: Nou, zij kunnen sowieso hun eigen erf bekijken. Vooral de boeren die bij een natuurgebied in de buurt zitten. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een strook aanleggen waarbij niet hoog ontvlambare vegetatie of een stukje aarde is. Dus mocht er een bosbrand zijn en hun agrarische erf ligt er vlakbij, dat daar eigenlijk een stopstrook omheen zit, zodat het niet overslaat naar hun eigen erf.
0: We hebben de brandweer menigmaal afgelopen zomer over gehoord, over die stoplijnen die ze dan aanbrengen.
1: Ja,
0: maar dan
1: inderdaad.
0: Is er al brand en dan gaan ze die lijnen aanbrengen. En nu wil je ze eigenlijk een stap voor zijn. Of wil je de brand eigenlijk een stap voor zijn, begrijp ik.
1: Ja, want die bosbranden, ja, daar komen we niet zomaar 1, 2, 3 vanaf door de klimaatverandering. Dus de brandweer vreest ook dat dit volgend jaar zomer ook weer gaat spelen. Ja, en dan is het mooi als we eigenlijk meer bewustwording bij de agrarische sector ook brengen. En ook de samenwerking gaan opzoeken met de brandweer. Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
0: Hoe staan de boeren daarin om te hulp te schieten? Bijvoorbeeld bij dat land en zo'n stopstrook maken?
1: Ja, daar staan we eigenlijk aan de start. Dus we hebben in Nederland wel een bosbrandweer in Ommen. Dus daar is al een samenwerking ontstaan. Dat bestaat eigenlijk daar al 25 jaar. Alleen tot op heden is daar nog niet superveel inzet geweest, omdat daar geen bosbranden waren. Maar wij gaan in het najaar, dan beginnen altijd de LTO-afdelingsbijeenkomsten weer. En dan gaan we ook met de lokale besturen in gesprek en voorlichting geven aan de boeren zelf. Van hoe kan je brandveiligheid op je eigen erf verbeteren. En zeker als je bij een natuurgebied ziet. Maar we gaan ook onderzoeken met de lokale brandweer. Van waar kunnen we elkaar vinden en helpen. En hoe kunnen we afspraken vast gaan leggen?
0: Bijvoorbeeld in materieel kunnen jullie helpen? Want u zei net al, als we door die bossen moeten als brandweer, dan is dat wel lastig met die grote wagens. Dan zouden boeren kunnen helpen met hun materieel, moet ik het zo zien?
1: Ja, er was toevallig vanmorgen, zag ik, gisteravond een klein stukje op het journaal, nu ook met de bosbranden in België. Dat daar ook de lokale boeren helpen met, in de dichte bebossing daar water verspreiden. Maar ook bomen weghalen, waardoor ook zo'n stoplijn ontstaat. En we hebben daar ook gewoon, of de brandweer heeft daar ook veel hulp nodig. Want op een gegeven moment houdt het ook op met de capaciteit. En dan is het mooi als wij als agrarische sector daarin kunnen helpen.
0: Maar je kunt niet zomaar als een dolle tekeer gaan. Daar moet iets van structuur en coördinatie zijn. Hoe gaat u dat voor elkaar boksen samen met de brandweer?
1: Ja, dat gaat vooral over goed het gesprek ingaan. Kennis, ervaring met elkaar delen. Wat is er voor nodig? En ook de boeren die daaraan bij willen dragen. Ja. Misschien willen ze wel bij de vrijwillige brandweer.
0: Ja, want ze moeten ook gaan oefenen, letterlijk in de praktijk, zeg maar, als het ware.
1: Ja, dat is wel het idee zoals we daar nu tegenaan kijken. Je kan niet zomaar de brandweer gaan helpen, want het is behoorlijk gevaarlijk werk. En je wil ook vooral de brandweer niet in de weg gaan lopen. Daar moeten we gewoon de samenwerking in op gaan zoeken en een werkgroep gaan formeren en daar hele goede en duidelijke afspraken in maken. En misschien wel een keer met elkaar gaan oefenen.
0: En de tijd dringt, hè? Want u zei het net al, we krijgen straks weer een zomer en dat zou maar zo weer eens een droge zomer kunnen worden. Dus je wil dat
1: inderdaad
0: wel voor volgend zomer klaar hebben, toch?
1: Dus dan hebben we mooie doelen voor komende maanden.
0: Werk aan de winkel, Gabi Ruiter van de LTO Noord. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

Taylor Swift was dat. En I knew it. I knew you. Het is 9:05. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn er tot 9:00. Onder andere natuurlijk met nieuws uit de regio. Onder meer over laagvliegende helikopters hier bij ons in Drenthe. Je hoort straks wat die hier doen. Maar eerst Lionel Richie en Running with the Night.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
2: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: 8:30 is het. Het laatste nieuws. Je krijgt het vanochtend van Marita.
7: Goedemorgen. Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
8: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
7: En vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. De scholen in Drenthe zijn vandaag weer begonnen. Volgens Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland een belangrijk moment om even bij stil te staan en campagne te voeren. Uit ongevallencijfers blijkt namelijk dat als de scholen beginnen er meer ongelukken gebeuren.
9: Jongere kinderen kunnen gewoon snelheid niet inschatten. De leerlingen die nu vandaag naar de middelbare school gaan en ook volgende week, die rijden voor het eerst vaak lange stukken op een fiets. Zij kennen, jongere kinderen kunnen die snelheid niet inschatten van die auto. Het is dus gewoon heel belangrijk dat die automobilist rekening houdt met een andere verkeersdeelnemer.
7: Het is dus vanaf vandaag weer drukker op de weg en daarom zijn in heel Drenthe weer de spandoeken te zien boven de weg om automobilisten bewust te maken van fietsende scholieren. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9 uur 's ochtends en 4:30 's middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze het goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
10: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan ook nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
7: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Vorig jaar stond Stam bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Zo is het. Marita, dankjewel. Moet je de eerste schooldag weer heen? Heb je direct een regenpak nodig? Hans Nienhuis, goedemorgen.
11: Mooi hier dit. Toon is gezet. Goedemorgen.
6: Ja, inderdaad. Ken jij dat nog van vroeger, zomaar zeggen?
11: Ja, dat was altijd. Zo'n regenpak was een beetje dubbelop. Want aan de ene kant bleef je droog van de regen, maar je kwam er net zo bezweet weer onderuit. Dus ja, vanaf een kilometer of 10 of verder fietsen, hoeveel zin had zo'n ding?
6: Ja, en het lag ook aan je leeftijd. Want op een gegeven moment vond je het ook niet zo charmant meer dan we met een natte spijkerbroek in de klas. Hè?
11: Nee, dat was ook wel een factor. Maar ik was een heel klein schriel kereltje, dus het pak was 3 keer zo groot als waar ik in kon. Dus dat klapperde achter je aan in de wind. Nee, ik heb er niet lang in gereden.
6: Nee, maar houden ze het zo ook op de terugweg van school naar huis?
11: Nou, dat lijkt erop dat dat opknapt. Want als je nou op de radarbeelden kijkt, dan zie je eigenlijk al dat de neerslag waar we nu mee te maken hebben langzamerhand de provincie al begint te verlaten. En dat zit best wel wat vaart in eigenlijk. De neerslag sommen tot nu toe, ja, omdat het nu nog loopt, is het natuurlijk een lopende situatie halverwege. Rode Noord had om 8 uur bijvoorbeeld 3 mm, Vries 4. Nou, Dievenbrug en Wapse 8 en Nieuwbuinen zowat 11 mm. Maar ja, dat is halverwege de neerslagsituatie. Dus waarschijnlijk wordt er straks wel recht getrokken. En dan blijkt dat ook het oosten net zoveel neerslag zal hebben ontvangen als het westen van Drenthe. Maar dat weten we pas morgen. En lang voordat het morgen is, houdt deze neerslag dus al op. Over 1 of 2 uren is het droog geworden in Drenthe. Nou ja, bijna. Er zitten nog een paar lichte buien, die komen ook nog over ons heen. Dus helemaal droog wordt het niet. Wel een mix van zon, bewolking en dus soms nog eens een lichte bui erbij. En de maximumtemperatuur vandaag, nou ja, als je nat geregend bent, je kunt niet opwarmen in de zon of zo, want die is er bijna niet en het is maar 1 graad of 20.
6: Ja, het is zeker wennen.
11: Klein voorproefje op de herfst, zou je zeggen.
6: Ja, inderdaad, want de rest van de week ziet hij er dan ook een beetje zo uit.
11: Ja, de Europese weerkaart is eigenlijk veranderd. We zien geen groot standvastig hoge drukgebied meer. Het Azorenhoog steekt ook niet meer zo uit als voorheen en er zit boven het continent ook geen hoge druk meer. Dus opeens hebben de westenwinden ons te pakken gekregen. Nou, dat zullen we weten ook op de thermometer. Want het is de hele week rond 20, 21 graden als maximumtemperatuur. En 's nachts een graad of 10 tot 11. Eigenlijk een heel vlak beeld, thermisch gezien. Maar het weerbeeld dat erbij hoort, varieert wat meer. Morgen komt er een storing onze kant op. Is al een beetje uitgebluste storing, maar er zit nog wel behoorlijk wat neerslag op. Ik verwacht dat we morgen tussen 5 en 10 mm regen krijgen. Dat gaat in de vorm van enigszins buiige neerslaggebieden. In de vroege ochtend is het nog droog. Daarna komen die gebieden binnengelopen en dan hebben we een bewolkte lucht. Met dus af en toe buiige neerslag. Sommige plekken krijgen meer dan andere. Ja, dat hoort er helemaal bij. En ook de dagen daarna, woensdag en donderdag, dan zien we allebei de dagen dat ze vooral in de middag de buiigheid wat opleeft. Dat kan af en toe een wat felder exemplaar zijn. Donderdag misschien zelfs een slag onweer. Heel plaatselijk natuurlijk, maar het zou best kunnen, want ze zijn er groot genoeg voor donderdag. Maar tussen die buien door komt ook de zon er nog wel even bij. Temperaturen dus heel vlak, zuidwestelijke winden, eigenlijk dagelijks kracht 3 ongeveer. En pas richting het weekend, dan lijkt de neerslag er weer wat uit te gaan. Kalmeert het weer enigszins, maar de temperatuur, ja, die blijft gematigd met 20 of 21 graden. Dus we zijn duidelijk in een ander regime terechtgekomen.
6: Maar nou weet ik dat jij zo'n ultraglazen bol hebt, hè? Als jij daarin kijkt, zie jij dan de zomer terugkeer?
11: Ik tik even heel voorzichtig op die glazen bol. En dan zien we wel dat over een dag of 9 of 10 dat de temperatuur, ja, nou, het houdt nog niet echt over, maar we gaan wel naar 2, 3, 24 graden toe. In dat geval, met ook wat meer zon. Maar die glazen bol heeft wel de neiging om toe te gloeien naar het klimaatnormaal. Wat is normaal voor deze tijd van het jaar? Ja, 3, 24 graden en wat meer zon dan deze week. Dus voor wat het waard is.
6: Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel aan Hans.
11: Fijne morgen.
6: Hoi. Ja, en straks Barry Gepken over zijn voettocht naar Portugal.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: heerlijk stel was dit samen op de bühne. Tina Turner en David Bowie en Tonight. Hij is inmiddels diep in Frankrijk. Barry Gepken, onze pelgrim die een voettocht maakt van Erika naar Fatima in Portugal. Zo'n 3500 kilometer te voet. En die Pyreneeën, die lonken. Of toch niet? Hoe moet ik dat zien? Barry Gepken, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Er is er gaan en vraag langs in moment hoor. Want ik zit bij een drukkere staten die aan de rivier. Ik loop door prachtige bergengebieden. En ik ga nu inderdaad nog dik 200 kilometer en ik ben in Lourdes. En daar begint de Pyreneeën daarna. Dus het lakt enorm. Maar dit is ook een prachtig mooi gebied, moet ik zeggen, waar ik nu zit. Dus het is genieten al een paar weken. En ik heb ook echt zin om die Pyreneeën te beklimmen.
0: Waar heb je overnacht vannacht?
1: Ja, vannacht heb ik gewoon naast een kerkje weer op een grasveldje. Er was een waterkraantje. En stroom heb ik hier net weer bij de bakken van. Dus een kop koffie en zo gaat het steeds. Hè. Dan kan ik de accu weer laden. En dan, een broodje en klaar.
0: Zo start je elke ochtend wel op, hè? Ergens op zoek naar een bakketje in welk gehucht je ook bent. Om daar een kop koffie te nemen. En zo de dag te beginnen.
1: Hè? Ja, maar dat is niet overal. Hoor. Soms moet je gewoon eerst even, dat moet met een klein voorraadje wat ik altijd wel bij me heb. En dan moet je doorlopen. Soms is het wel 5, soms is het wel 10. Soms is het echt pech en dan moet je de hele dag niks. Maar over het algemeen, dat is wel. En ik zit nu weer op zo'n tour waar ook weer Santiago-gangers zijn. Dus dat is meer luxe voor mij. En dat is op zich wel even lekker. Dus je hebt gewoon om de zoveel heb je toch een waterkraantje. Of heb je wel een in elk geurtje is er weer een bakketje of zo. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, het is wel drukker, commerciëler natuurlijk weer direct. En maar je loopt ook wat met andere mensen, is ook wel een weer leuk. Ja.
0: Ja, met andere mensen die je niet kent. Want vorige week liep je met Erik. Nou, die ken je vanuit Drenthe, hè? Maar op een gegeven moment scheiden jullie wegen weer. Ben jij weer alleen verder gegaan. En toen hadden we afgelopen week natuurlijk de zonsverduistering. Wat heb jij daar in Frankrijk van meegekregen?
1: Ja, fantastisch. Want dat was ook wel leuk. Ik had een dame ontmoet. Dat was net direct naar Parijs. En die liep eerder ook al een kindstuk. En die zei, in mijn vakantie wil ik graag alleen meelopen. Dus die kwam op de trein. Die had een brilletje van mij meegenomen. Toen hebben wij... ze was nog maar net al. We zaten in het park naar die verduistering te kijken. Hè, naar de zonsverduistering. Dat was heel mooi. En toen zijn we bovenop naar de berg geklommen. Waar ook nog een helemaal fantastisch de sterrenval was. Dus, maar we hebben ze niet allemaal gezien. Maar ik heb wel 20 gezien. En toen viel ik gewoon in slaap. Want het was best wel moe. Ja, je klimt nog boven op zo'n berg met een liggie. 2 kilometer mooie. Maar daar heb ik ook gewoon slaap zonder tent. Het was zo warm die nacht. Dus het was wel fantastisch. Ja.
0: Ben je wel eens bang? Want je slaapt toch maar zomaar ergens. Terwijl je niet weet wat voor dieren daar rondlopen. Wat voor mensen daar rondlopen.
1: Nee. Nee, heb ik nooit. Nee, dat is heel gek. Maar ik heb het grootste vertrouwen in de mensheid en de natuur. Kijk, die mensen, die onderhand, je voelt dat wel. Je leeft veel meer op je intuïtie. Hè? En dieren, die zijn meer bang voor jou dan andersom. Ja, ik vind het allemaal goed. Waar het goed voelt, is klaar. En dan zet ik een tent op normaal. Maar zo warm, dan lig je gewoon buiten. En dat is ook prima.
0: Ja, heel veel mensen hebben jou ook met open armen ontvangen. En dat betekent dat jij ook heel veel gehaakte hartjes hebt uitgedeeld. Want voor de mensen die dat niet weten, die heb je meegenomen vanuit Erika. Allemaal kleine gehaakte hartjes. Om te geven aan mensen die letterlijk hun armen, hun deuren voor jou openen. Hè? Heb je enig idee hoeveel van die hartjes jij inmiddels hebt uitgereikt?
1: Nou, ik zal je zeggen, bij mij in de Tuusfront ben ze al wel weer aan het haken. Dat is fantastisch. En die werden dan weer meegenomen door mijn zoons. Want ik was er door. Dat betekent wel heel waar. Maar ik geef ze echt niet aan iedereen hoor. Dat is echt waar ik een gevoel bij heb op mensen die echt heel goed zijn. Weet je wel, er zit gewoon verschil in. En die geef je gewoon het gevoel een hartje. Want die zijn ook zo hartelijk. En die hartje die ging ook nog een keer naar een hartonderzoek instituut. Dus dat brengt allemaal heel veel mooie dingen. Mijn moeder is overleden aan een hartinfarct. Dus er zijn heel veel dingen verweven ook in zo'n hartje.
0: Ja.
1: En maar het is fantastisch hoe hartelijk mensen inderdaad altijd maar weer zijn. En dat vind ik fantastisch.
0: Verwacht jij ook dat je een aantal van hen op de stoep hebt staan straks als je terug bent in Erika?
1: Nou, ik hoop het echt. Dat zeg ik altijd. Je bent altijd welkom. Want ik vind het zo mooi dat je overal zomaar bij mensen soms ja, van klein tot, ja, hele, ja, kleine dingen tot grote dingen, dan hoop ik echt dat ze ook bij mij komen. En ik, ja, ik heb ook vanuit die andere reizen, ook mensen die ons weer bezocht hebben, ja, ik heb de plek staat voor. En, ja. En ik, ja, je geeft heel veel, kijk, uit zo'n reis neem je heel veel weer mee terug naar huis. En ja, ik wil wel een soort missiepost beginnen bij wijze van spreken voor pelgrimeren, want het is fantastisch om te doen. En ook de mensheid is onderweg zo goed, de hele wereld is goed. Alleen, ja, je moet de mensen wel even ja, bereiken.
0: Ja, je bent al ver over de helft. Zijn de zolen al versleten, Barry?
1: Ja, man. Ik ben, ik heb wel nieuw besteld. Want dit is een die 2000 kilometer en ze zijn af. Die Mindels, ze zijn prachtige schoenen. Maar ik heb inmiddels al via de bekende...
0: Nou ja, Piep. Precies.
1: Ik zal, maar die heeft mij alweer... Die sturen ze op naar Lourdes. En ik laat die oom bij Maria achter, denk ik. Want ze met, ja, ik ben ze al aan het lijmen. Nou ja, van binnen zijn ze al helemaal kapot aan het gaan.
0: Ja, ja.
1: Dus... Ik ben de weg naar Nijen toe, ja.
0: Nou ja, je moet de Pyreneeën door. Dat zijn heel veel hoogtemeters. Hoe ver je daar naartoe komt deze week... dat gaan we volgende week maandag allemaal horen. Er start weer een vrachtwagen. Tijd om afscheid te nemen. Toi, toi, toi. Zet hem op in de komende week, Barry.
1: Ja, dat gaan we doen. Nou, jullie ook... Veel plezier in Drenthe.
0: Dankjewel. Dag Barry. Ja. Barry die op dit moment ergens tussen Toulouse en wat zal ik zeggen, Po loopt. Ja, iets hoger loopt hij nog. Maar op weg dus naar de Pyreneeën. Barry Gepken uit Erika.

0: Rick en Simon en de dag dat alles beter is.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend met Yvonne Maas van Veilig Verkeer Nederland. De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat het drukker op de weg is. En Maas drukt de automobilisten op het hart om vooral goed op te letten, omdat scholieren nu volop onderweg zijn en jouw snelheid wat minder goed kunnen inschatten misschien als volwassenen. Daarna hadden we contact met burgemeester Inge Nieuwenhuis van de gemeente De Wolde. Daar hebben in Zuidwolde afgelopen nacht 22 asielzoekers onderdak gehad. En die kunnen daar ook terecht. De komende tijd tot 1 oktober biedt de gemeente De Wolde onderdak aan om Ter Apel te ontlasten. En de brandweer en boeren gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen natuurbranden. Daar hadden we het over met Gabi de Ruiter van LTO Noord. Boeren, zegt ze, kunnen veel betekenen voor de brandweer. Ze beschikken vaak over voertuigen, materieel. Die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En ze kunnen zogeheten stoplijnen als het ware maken op hun eigen erf. En zojuist hadden we contact met pelgrim Barry Gebken, onderweg van Erika naar Fatima in Portugal. 3500 kilometer te voet. Nou, Barry is inmiddels dus in Zuid-Frankrijk, heeft de zonsverduistering prachtig meegemaakt en zit inmiddels bij een lokale bakker om daar een heerlijk bakje koffie te nuttigen. En dan gaat hij vandaag weer op pad. En wat deze week hem biedt, dat horen wij allemaal volgende week maandag van.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim en Heel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Hallo, fijn dat je er weer bent.
2: Ja, man.
0: Lekker weekend gehad?
2: Jij ook. Ja, lekker.
0: Mooi zo.
2: Gisteren naar de film geweest.
0: The Odyssey. Dat dacht ik al.
2: Ja, ik ben nog een beetje doof. We staan te praten vandaag.
0: Dat gaat best wel de hart aan toe in zo'n bioscoop.
2: Nou, we gaan het er straks over hebben, want ik vind daar wel wat van.
0: Jij vindt daar wel wat van?
2: Wat zeg je?
0: Ja.
2: Oh ja, dat.
0: Oh ja. Nee, maar echt joh, je kan wel tinnitus. Ja, je hebt dat tinnitus.
2: Ik heb tinnitus, dus dat maakt niet uit. Nee, dat kan er nog wel bij. Ja.
0: Nee, liever niet.
2: Dus nou, daar gaan we het over hebben. Marita is er weer, dus we gaan even een lekker vakantiekeuveltje doen. We gaan het hebben over waarom wij zo weinig Duitsers in Nederland zien. En nou, verder, ja, gewoon leuk.
0: Dat lijkt mij ook. Zometeen na 9 koffie en keuvelen met Wim en Marita. Dank voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag toe en heel graag tot morgen.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
4: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
6: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
4: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
14: Reis slim met Golden eSIM.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
17: en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Muziek van het Klein Orkest met Koos Werkeloos.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze maandag de 17 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Abel blikken wij terug op de Drentse duizends. En in onze schatkist deze week hebben we bijzondere samenwerkingen. We beginnen met Herman Brood en Van Dikhout. Straks hoor je Anita Meijer met die Alternative Way. Maar eerst een andere bijzondere samenwerking. Namelijk die tussen Mooie Wark en Siep van de Ploeg. Dit zijn de jongens uit het noorden.

0: uiteindelijk gewoon als een duet op papier moeten staan. En nu staat alleen Anita Meijer, maar natuurlijk ook in samenwerking met Hans Vermeulen. The Alternative Way.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En wekelijks verbinden wij daar een thema aan. En deze week doen we dat met nummers uit de Drentse Doezend die ook op nummer 1 in de top 40 hebben gestaan. We trappen af vandaag met Abel en Onderweg in de Drentse Doezend. Eind vorig jaar nummer 260. Het jaar daarvoor op 261. Redelijk stabiel dus. En in de top 40 stond hij op nummer 1 in het jaar 2000.

lancering gaat binnenkort de theaters in en de zaaltjes in Nederland. En dat met The Story of the Time Bandits. Dit waren ze met Live It Up. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier in Drenthe. En natuurlijk ook nog de leukste muziek in Koffie en Keuvel met een uurtje Nederpop. Dit is Bluff en Zaterdag.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op een erf. De scholen in Drenthe zijn weer begonnen. Veilig Verkeer Nederland roept automobilisten op goed op te letten, want uit onderzoek blijkt dat er meer ongelukken gebeuren bij de start van de scholen. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Reiser Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte zij het goud. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als die nuis dan met het weer.
7: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!

0: NL.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga

0: kaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Peter Koelewijn, je wordt autopapa.
1: De schatkist van Nederland.
0: Misschien dat er een nieuwe versie kan komen, je wordt ouder opa, want dat is inmiddels volgens mij misschien al wel een stapje verder. Goed, het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. Nou, vorige week kwam in het kader van Zweelpop Herman Brood voorbij, de allereerste artiest op Zweelpop. En ook van Dickhout hebben we gehoord. Nou, beide hebben ook ooit samengewerkt. En dat wel voor Herman Broods album 50, de soundtrack. Op het album staan een samenwerking met onder andere Een Treintje Oosterhuis, Linda, Roos en Jessica, jawel, en ook André Hazes. Nou, de single Pijn was het eindresultaat van de samenwerking tussen Herman Broods en Van Dickhout. En Karam, kortom, daarom de hele week muzikale samenwerkingen in het uurtje Nederpop.

0: Het zal in de tijd een mooie schrijfsessie geweest zijn tussen de heren van de Golden Earrings.
1: Hoe gaan we dit nummer noemen? Nou, doe maar dong dong, dikkie dikkie dong.
0: Nou, waarvan acte. Dat allemaal in het uurtje Nederpop hier op Radio Rente. Nou hadden we eerst al bluff met zaterdag. Beetje voorbarig. En nu ook al proosten. Het is nog geen 10 uur. Dit is Guus Meeuwis.

Geen groots met een zachte G-concerten meer voor Guus Meeuwis. Hij gaat trouwens wel weer de grote zaal in. Op volgend jaar april staat hij in Ahoy. Ik heb slecht nieuws voor je, uitverkocht. En op 24 oktober aanstaande in Martini Plaza in Groningen. En ook daarvoor geldt geen kaarten meer te koop. Litouwers is dit op Radio Drenthe. En I can see clearly now.

recente single voor de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Kwam vorige week uit. Het is alweer bijna 10 uur. Het einde van het eerste uur koffie en keulen met de leukste nederpop. Tot slot, Boudewijn de Groot en een meisje van 16.

0: wel willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Twente.
16: Koffie en Keuvel met Wim.

0: gaat een leuk bruggetje maken naar Honey, Honey, Honey. Maar...
1: Die ga ik nu nog maken.
0: Oh, doe maar.
1: Ja, leuk bruggetje, hè? Ja. Ik denk, oh, Honey, Honey, dat slaat wel op jou.
0: Oh, sorry, ik maai zo het gras voor je voeten vandaan. Sorry, ja, hoor.
1: Zullen we even ruilen dat ik daar even ga zitten? Ja.
0: Even terugspoelen.
1: Nee. Ik zeg dit tegen jou, ik ben blij dat je weer bent. Ja. Nou, wacht eerst 12 uur maar eens af.
0: Ja, ja, ja, ik wou zeggen, we beginnen nog maar net. Ho maar heen.
1: Is de strijd alweer aan de gang?
0: Nee, toch.
1: We hebben het heerlijk altijd. Ik vind het leuk om met jou lekker te keuvelen, te kleppen en een beetje lekker te stoken en te doen.
0: Dat vind ik ook leuk, dus, altijd.
1: Och,
0: nee. Je hebt het gemist en ik vind het fijn dat ik er weer ben en dat we dat weer lekker kunnen doen.
1: Mooi zo. En vraag me om 12 uur nog een keer hoe het precies zit.
0: Goed zo. Huilen!
1: Oh, dat denk ik wel, ja. Gillen naar buiten. Ja. Eerst even luisteren naar Rolling Stones. Dat is de nieuwe single Jealous Lover.

0: Susanna Vega. En dat met Marlene on the Wall.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, maar niet, normaal gesproken was dit het moment suprême om de tombola aan te slingeren.
2: Ja, maar ik heb gehoord dat de hoofdprijs al uit is.
0: Ja, die is al lang weg. Sterker nog, er zitten nog een paar restjes in. Restantjes en dan is het echt gebeurd. Mm-hmm. Dus we hebben volgens mij 5 of 6 weken dat gespeeld. Ongelooflijk.
2: Dat denk ik wel. En nu is het dus klaar. Ja, en alles komt een keer een eind ook aan de tombola.
0: Moet afkikken.
2: Ach, wat een ellende.
0: Echt afkikken, ja.
2: Maar we komen natuurlijk wel weer terug met leuke nieuwe prijzen, hè?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. En de restant heb ik wel een ideetje voor. Misschien dat we op 31 augustus de zomer af kunnen sluiten met nog een dagje tombola aan. Dan het restje even wegwerken. Dat dacht ik in één keer van het weekend aan.
2: Oh, gaan we uitwerken?
0: Het weekend ook wel eens aan het werk soms. Ja. Dan denk ik dan even na. En is het niet op de dag?
2: Malen. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Wel een goed idee.
0: Ik zal de dames er ook even bij betrekken. Ah. Leuk idee, ja.
2: Wordt vervolgd.
0: Hey, hoe was jouw weekend? Leuk?
2: Prima.
0: Lekker gebarbecued, hoor ik.
2: Gisteravond lekker gebarbecued met het gezin.
0: Ach.
2: Even de vakantie afgesloten met de kinderen. Hè, want die moeten vandaag ook weer er gewoon aan geloven. Dus prima.
0: Het was alweer druk op de snelweg vanochtend. Ik kwam met Groningen dan. Dan merk je meteen weer dat de vakantie voorbij is. En alle bedrijfsautootjes die haal je weer links en rechts in.
2: Dus, nou, dat vooral. Ik zat om 17:15 ben ik gaan rijden. En toen dacht ik, nou, kom vast geen kip tegen. Nou, het was echt wel druk al. Ja, voor dat tijdstip.
0: En er viel allemaal spul uit de lucht. Zag je dat vanochtend?
2: Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik dacht, wat een bijzonder natuurfenomeen.
0: Jongen, ik wou net mijn gras maaien vandaag. Maar dat kan er weer niet. Ja.
2: Oh, jammer. Weken de tijd voor gehad, Wim Boer.
0: Ja, ik heb gisteren ook gebarbecued. We zijn eerst naar de film geweest. Ja? Daarna barbecue. En mijn vriendin die had nog ergens 5 jaar geleden zo'n klein ding gekocht in de winkel. Die
2: zo'n barbecue.
0: In de hoeken aan moest steken en die dan. Nou, na een kwartiertje dan is het klaar om te gebruiken. Je kunt er één keer een lapje vlees opleggen en dan is het ook eindoefening.
2: En het ligt nu in de container, denk ik.
0: Ja, dat is eindoefening.
2: Nou, je hebt niet een barbecue.
0: Ik heb zelf wel een barbecue thuis, wel zo'n grote. Dus echt zo'n hele grote, met zo'n klep erop.
2: Oh.
0: Die heb ik al 2 keer gebruikt in 3 jaar tijd. Dus ik iets vaker barbecuen. Ja.
2: Voor de show, ja, oké.
0: Okay. Ik ben gisteren naar de Odyssey geweest.
2: De film The Odyssey?
0: Ja, was toch inderdaad wel een ding. Ook met, hoe heet die, over die atoombom, Oppenheimer.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook zo'n film. Ja, dat misschien ook wel met Barbie in de tijd.
2: Ja, Barbie was ook zo'n epische film wel.
0: Dat moet je toch, je moet niks, maar het is wel leuk om daarheen te gaan. Nou, gisteren in Groningen in Pathé heen geweest. In die luie stoelen heb je daar. Daar heb je een knopje op en dan gaat je benen die gaan omhoog. Zzzzt. Nou, ik kwam er na 3 uur kwam er bijna niet meer uit. Dus dat is wel een beetje een nadeel.
2: Val je dan niet in slaap?
0: Nee, dat valt op zich wel mee. Oh. Want je hebt namelijk geen tijd om daar in slaap te vallen. Want je wordt horendol van het geluid. Het is hard.
2: Die film?
0: De film. Het geluid erbij en het trilt aan alle kanten.
2: Echt?
0: Ja, misschien dat het aan mij lag of zo. Maar er zitten ongelooflijk veel spannende suspense momenten in. Met monsters en dan gaat het geluid in één keer. Ding! Nou, dan.
2: Is die film ook zo bedoeld? Dat doen ze expres, dat het zeg maar echt gewoon hard, flink hard, die filmknop gaat gewoon open bij de
0: film.
2: Ze
0: hebben bij heel veel bioscopen het geluid al naar beneden gezet.
2: En nog is het hard.
0: Je schrik je dood. Dus ze adviseerden dan inderdaad ook om oordopjes mee te nemen. Nou, de klachten zijn bezoekers, die zitten met de vingers in de oren. Nou, ik had iemand naast me zitten, mijn Ega, die zat op een gegeven moment zo. En dan ook nog 2 handen tekort, omdat het ook nog eng is.
2: Oh, dus ze had echt de vingers in de oren, maar ze moest de handen eigenlijk gebruiken om voor de ogen te hebben?
0: De duim in de oren, dan de vingers voor het gezicht. Zo'n beetje.
2: Oh.
0: Maar sommige kijkers die verlieten de zaal vanwege fysieke pijn en angst voor gehoorschade.
2: Maar dat kan toch niet? Dat is toch niet de bedoeling van een film?
0: Ja.
2: Dat je al van huis moet met oordopjes op zak.
0: Klopt, inderdaad. Nou, de ketens die spelen nu de film wat zachter in dit geval. Nou, oordopjes die kun je bij Pathé bijvoorbeeld gratis dan op gaan halen. En je kunt dat ook doorgeven aan in de zaal als het geluid te hard staat.
2: En dan doen ze het zachter?
0: Het is wel een beetje lastig als een film bezig is en zegt, hey, kan die niet zachter?
2: Ja, plus jij vindt het dan misschien te hard in jouw buurt. Buurman zegt, nee, ik wil gewoon dat het zo blijft.
0: Want dat is het. Heel veel mensen die vinden juist die ervaring van het harde geluid en het trillen van die bas, dat vinden zij de ultieme bioscoopbeleving.
2: Maar jij hebt tinnitus.
0: Ja.
2: Het lijkt mij heel heftig als je dan ook nog eens een keer bij zo'n film zit wat heel hard is voor jouw tinnitus.
0: Ja, klopt. Dat is vervelend.
2: Ja.
0: Dus daar moet je rekening mee houden. Dus eigenlijk zou ik ook standaard dus oordopjes in moeten doen.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is natuurlijk gewoon gek.
0: Eigenlijk wel.
2: Eigenlijk moet je gewoon die film zachter laten spelen, toch?
0: Ja, klopt. Ja. En als je dan iets wilt, dan zet je maar een koptelefoontje op waar je hem harder kunt zetten. Dus dat is ook
2: wel
0: een idee.
2: Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Dus niet naar de Odyssey als je niet met gehoorschade eruit wil komen.
0: Niet gaan doen, maar wel een fantastische film.
2: Ja, goed.
0: Ja, zegt echt.
2: Wel genoten.
0: Ik heb wel genoten. 3 uur lang.
2: Och.
0: Echt, alsjeblieft.
2: Eentjes in de lucht. Lekker.
0: Zullen we muziek draaien?
2: Ja, leuk.
0: Doen we dat.

Elvis Presley op Radio Drenthe. En You're the Devil in Disguise. Ze zitten er helemaal klaar voor, Marita, om straks het nieuws uit Drenthe met jullie te delen. Eerst is a Crowded House en Weather With You.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is Karaban, 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
5: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
4: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. De scholen in Drenthe zijn vandaag weer begonnen. Volgens Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland een belangrijk moment om even bij stil te staan en campagne te voeren. Uit ongevallencijfers blijkt namelijk dat als de scholen beginnen er meer ongelukken gebeuren.
6: Jongere kinderen kunnen gewoon snelheid niet inschatten. De leerlingen die nu vandaag naar de middelbare school gaan en ook volgende week, die rijden voor het eerst vaak lange stukken op een fiets. Zij kennen, jongere kinderen kunnen die snelheid niet inschatten van die auto. Het is dus gewoon heel belangrijk dat die automobilist rekening houdt met een andere verkeersdeelnemer.
4: Het is dus vanaf vandaag weer drukker op de weg en daarom zijn in heel Drenthe weer de spandoeken te zien boven de weg om automobilisten bewust te maken van fietsende scholieren. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9 uur 's ochtends en 4:30 's middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze het goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
7: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden hem gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
4: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Vorig jaar stond Stam trouwens bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. Als nieuws dan met het weer.
8: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: werkte samen met de Groten der Aarde, met de Beatles en ook met de Stones. En zo nu nog een keer solo hitje. En ook in dit geval samen met Sarita. Billy Preston was dit en It Will Come in Time.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En de dag minuten over half elf. Aldert is vandaag voor ons op Chuck. En natuurlijk, Trent is sowieso altijd mooi. Maar in deze periode, waar jij nu start, is wel heel erg mooi. Want dit valt mij een beetje in bleu. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Aldert. Ja, Wim, dat zult zo moeten wezen. En dat is ook ongetwijfeld zo. De plekken zat in Drenthe waar de heide volop in bluis ziet. En hier op het Tiekenveld ook. Maar Freek, goedemorgen. Wees toch niet bij de heide?
4: Nee, we zitten op een stukje waar wat minder heide is. Ja. Dat klopt. Ja. Ja, dat tref je weer niet.
3: Ja, nee, wat dat betreft is dat een paar honderd, nou zeg ik een 100 meter van de schaapskooi af in het Tiekenveld. En we bent hier, Freek is hier de schaapherder. Of de scheper, zeg je dat nog, Freek of niet?
4: Ja, dat is Drenthe, hè, scheper. Ja. Ja, dat zou jij doen.
3: Ja, wat er nog zegt hier?
4: Ja, we gebruiken het nog steeds.
3: Ja. De scheper.
4: Ja.
3: Scheper van dienst. En Freek, hoe lang al?
4: Ik dacht nog zo'n beetje 23 jaar.
3: Zo? Ja. Ja. En al op hier dezelfde kudde?
4: Ja, altijd hier.
3: Ja. Oké. Okay. Hey jongen, we starten hier voor het wolvenraster. Ja, want de kudde die loopt hier achter, hier in het Tiekenveld. Ik vroeg je net al, hoeveel kilometer wolvenraster heb je hier?
4: Nou, daar wou ik wel geen antwoord op geven. Nee, first of all.
3: Heel veel.
4: Ja, nee, maar goed, dat is op het moment redelijk niet anders. Nee, dit werkt mooi en.
3: En die halde wolven op afstand op dit moment?
4: Dit is een goed antwoord erop. Ja, absoluut. Ja.
3: Reden, Freek, dat hier staat, is de heidedagen. Die als afgelopen zaterdag van start gewoon ben, die een week duurt. Hier in heel Drenthe, hè?
4: Heel Drenthe bij elke schaapskooi. Ja. Nou, alle 10 kooien doen daarin mee. Het is een beetje een nieuw concept, zeg maar. En we hopen ook dat een leuke traditie wordt. Elke derde week van augustus, elk jaar.
3: Wat houdt de heidedagen precies in?
4: Nou ja, dit is een beetje een voorbeeld van, ik dacht provincie Gelderland, die had een heideweek. En we hadden zoiets van, nou laten we dat dan ook maar eens een beetje kopiëren, zeg maar, als het ware.
3: Ja.
4: Het wordt steeds lastiger om activiteiten ook met publiek te organiseren. En dit is dan wel iets, derde week van augustus, heide bloeit vaak.
3: Ja.
4: Ja, wat mooier is het om het publiek dan op deze manier in de treinen te krijgen, zeg maar.
3: Ja.
4: We hebben zo hartstikke mooie treinen in Drenthe. Drenthe, kurres, herders, is onlosmakelijk met Drenthe verbonden.
3: Nee.
4: En daar mogen we best wel trots op wezen.
3: Ja,
4: het is cultureel erfgoed.
3: Nou, dan denk ik bij mezelf, ja jongen, de vakantie bent voorbij, de kinderen zijn weer naar school en dan begin je dan een keer met die heidedagen. Is dat niet wat later?
4: Nou, dat denken we niet, want het is opgedeeld in drie vakantieperiodes. Dus er is hier best nog wel veel toeristen in.
3: Die ben je nog, midden in het westen en zo.
4: Ja, dit zal even tijd hebben om te moeten groeien, denk ik. En,
3: maar ja, wat holt er precies in? Want je hebt natuurlijk wel die lammigjesdagen heen, feuerrallies, en je hebt nog meer van die dagen heen. Daar kun je wolvult en je kunt van alles. Maar wat ga je dan deze week doen?
4: Nou ja, dat is heel divers. Als je naar Stichting Behoud Drenthe Schaapskuddes gaat, daar staat per kudde gewoon op wat er georganiseerd wordt. Per kudde, per locatie.
3: Ja.
4: Wij doen dan vanmiddag honden drijven. Omdat dat toch ook een onlosmakelijk deel is van die kuddes.
3: Ja. Wel niet mooi gezegd, hè?
4: Dat is mooi gezegd. Ja. En volgend jaar kan het gerust wezen dat we het anders doen. Maar dat is per kudde gewoon heel erg afhankelijk van wat je wil. We kunnen dat zelf invullen.
3: Hoef je dan maar één middag wat te organiseren en de andere kuddes weer een andere dag? Hoe werkt dat dan?
4: Ja, je mag ook wel meer. Wij hebben ook nog twee wandelingen. Er is volgens mij afgelopen weekend nog wandeling geweest. En er komt verderop in de week ook nog wandeling hier op Tijkenveld.
3: Ja.
4: Maar ook die kudde, heidebeheer, dat soort dingen pakken we daarin mee.
3: Ja.
4: Het is de uitgelezen kans om dit onder de aandacht te brengen. En ik denk dat we daar wel heel trots op mogen wezen dat we dit allemaal nog zo mooi voor elkaar hebben.
3: Ja.
4: In Drenthe.
3: Ja, want dan heb ik nog hier de postwijs dat het wat minder ging. En financieel ook vooral. Moeilijk. Ja. Hoe zit dat nou dan?
4: Nou, de Drenthe provincie heeft daar behoorlijk in opgeschaald. En daar zijn we ontzettend blij mee. En dit is ook een klein beetje natuurlijk een goodwill richting provincie. We waarderen dat dus.
3: Ja, want Drenthe en de heide en de schaap, die blijft natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
4: Ja, weet je, zonder schaapskudde geen heide. Zo simpel is het ook. En Drenthe, ja, laten we het eerlijk zijn. Drenthe en kurres, dat is toch en heide.
3: Ja.
4: Dat is één woord, toch?
3: Ja, en dat valt me toch. De heide hier een beetje tegen.
4: Ja, het is nou net plaatselijk even.
3: Ja.
4: We hadden ook wel een andere plek op kunnen zoeken.
3: Je weet, heide zijn erachter.
4: Zat heide.
3: Maar dat dream vanmiddag, wat gebeurt dat? Gebeurt dat hier bij de kooi?
4: Ja hoor, dat doen we gewoon plaatselijk bij de kooi. En wij willen graag laten zien hoe je zo'n jonge hond op poten zet. Want het lijkt allemaal heel mooi, maar er gaat een heel traject aan vooraf. En daar kunnen we dan best wel wat leuks over vertellen.
3: Ja. En je hebt zelf die beest nog geweldig aan de stuur met een klein fluitje. Een keer links, een keer rechts.
4: Ja, een fluitje gebruik ik vaak niet eens. Als ze snappen wat de bedoeling is, dan komt er eigenlijk geen commando meer aan te pas.
3: En dat is
4: best wel leuk om het publiek ook te laten, mee te nemen, zeg maar.
3: Dus behalve scheper ben je die honden trainer bij ook nog?
4: Ja, je moet kijken. Ik zeg altijd, een goede hond doet het uit zichzelf, maar het merendeel moet je aanleren.
3: Ja.
4: Dus ja.
3: Ja.
4: Dus daar gaat tijd in zitten.
3: Ja. Maar goed, Freek, ik zeg, dat gebeurt er vanmiddag hier op het Hiekenveld.
4: Ja.
3: En er zijn meer kutters in Drenthe en die hebben de hele week van allerlei activiteiten.
4: Ja.
3: Is er iets van een overkoepelende site of weet ik veel, ja, waar mensen terecht kunnen om zin te kijken van, ja, waar is wat?
4: Je kan gewoon de internet op en dan Stichting Behoud Drentse Schaapskutters. En daar staat een kopje onder met heidedagen. Kun je aanklikken, staat alles heel duidelijk op wat het per dag georganiseerd wordt.
3: Want het is voor het eerst, hè, dat dit doet met elkaar.
4: Ja, het zal ook een beetje een groeimoment moeten worden, zeg maar. Dus het kan best zijn dat we na van het jaar de dingen wat gaan bijstellen.
3: Ja.
4: Kijk, alles moet even...
3: Moet
4: even op gang komen. Ja.
3: Ja. Nou ja, eerst maar vanmiddag hier. Hoe laat begint ze dat hier vanmiddag?
4: Van 2 tot 4.
3: Van 2 tot 4?
4: Ja.
3: Ja, mensen, massaal naar het hikke veldje, man. Ja. Naar Schaapskooi, want er valt wat te beleven vanmiddag. Het is hier nou nog hartstikke rustig.
0: Mooi zo, Aldert. Hartstikke bedankt.
3: Ze bent aan de beurt. Ze moet uitlopen.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: jaren 70. Een aantal hitjes, waaronder deze If I Can't Have You. Yvonne Elleman.
1: Wie keuvelt hier?
0: Marita.
2: Tim.
0: De vakantie is voorbij. Voor jou sowieso.
2: Ja, zeker.
0: Voor mij. Ik ben al 5 weken aan het werk. Ik ben wel aan mijn volgende vakantie toe.
2: Ja, begint het alweer een beetje te kriebelen, Wim.
0: Nou, en ik hoorde je vanochtend ook alweer over de scholen zijn weer begonnen. Ja. En wat er leuk is, we gaan vanavond met ons zangclubje gaan weer aan de slag.
2: Oh, wat
0: voor
2: leuk.
0: Het eerst. Ja. We hebben 3 maanden hebben we stilgezeten. En wat gaan wij vanavond doen?
2: Is het weer zover?
0: We gaan kerstliedjes oefenen.
2: Ach, wat gezellig. Hè?
0: Ik heb er zo zin in. Oké, weg.
2: Niks leukers dan in midden in de zomer weer met je kerstrepertoire aan de gang te gaan, toch?
0: Het is wel zo. Gewoon in de korte broek en dan zing je... dat is...
2: Maar dat begint inderdaad ook allemaal weer. Ik heb hetzelfde. Ik ga vanavond met mijn meidenclub even een borreltje drinken in de stad. Ja. Gewoon om even bij te kletsen van hoe is ieders vakantie geweest. En dan morgenavond gaan wij weer voor het eerst.
0: Ja. Leuk, man.
2: Helemaal gezellig.
0: Ik heb er ook wel weer zin in, trouwens, hoor.
2: Ik ook. En ik heb ook een poosje niet gezongen, dus het wordt ook alweer tijd.
0: Nee. Hey, ik weet niet of jou opgevallen is in Nederland. Misschien niet, maar er zijn heel veel... Een aantal vakantiegangers uit bepaalde landen zijn er niet meer. En vooral Duitsers in Nederland.
2: Ja.
0: Het aantal Duitsers wat hier in Nederland op vakantie gaat... schijnt gehalveerd te zijn. In ieder geval op vakantieparken.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Waarom?
2: Nou ja, dat heeft alles te maken met, heel simpel... de btw-verhoging die natuurlijk doorgevoerd is dit jaar.
0: Oh, ja,
2: die belasting voor vakantieparken onder andere... ging van 9% naar 21%.
0: Ching.
2: Ja, daardoor is het inderdaad hartstikke duur geworden... om hier een vakantiehuisje te huren. Tenminste, dat vinden de Duitsers. En daarnaast is ook natuurlijk onze boodschapjes zijn een beetje duurder geworden. En in de horeca is ook natuurlijk de prijs omhoog gegaan.
0: Dat snap ik dan ook alweer.
2: Ja, dus er zijn best wel veel Duitsers die hebben gezegd... ja, ons niet bellen, wij gaan gewoon niet meer naar Nederland op vakantie.
0: Dat mag hem weer niet wieder.
2: Nee, en dat...
0: We blijven in de heimat.
2: Nou, dat denk ik niet. Okay. Dat ze gewoon ergens anders naartoe gaan. Want daarentegen was ik in Frankrijk.
0: Mm.
2: Ik heb nog nooit zoveel Duitsers gezien.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nou, ik was in Kroatië. Ook allemaal Duitsers.
2: Ja, nou, dat...
0: Bijna geen Nederlanders daar, maar er waren allemaal Duitsers.
2: Duitsers. Dus misschien dat ze nu gewoon veel naar dat soort landen gaan.
0: Maar het viel me ook op. Ik was wanneer was het? Vorig weekend? Nee, de weekend ervoor op de Schelling. 2 dagen. Al die vakantiehuisjes daar staan ook te koop.
2: Ja.
0: Wat voor Nederlanders heeft me iets met box 3 te maken. Ik zit niet zo in die wereld. Ik heb niet zoveel vakantiehuisjes. Maar dat schijnt ook nogal duur te zijn om een vakantiehuisje te hebben.
2: Ja, ik heb gehoord dat het niet zomaar meer loont om daar een huisje te hebben en dan bijvoorbeeld te verhuren. Hè. Eerder was dat natuurlijk een leuk melkkoetje. Erbij, hè? Dat je zegt, nou, lekker verhuren en een beetje geld verdienen. Dat schijnt allemaal niet zo lucratief meer te zijn.
0: Ja,
2: en daarom verkopen mensen. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik best wel veel vakantieparken... nog wel gedeeltelijk leeg heb zien staan. Dat niet alle huisjes verhuurd zijn. Ja.
0: Ik kwam vroeger, opa spreekt, wel eens op Renesse in Zeeland. En in de winter was het daar uitgestorven. En in de zomer allemaal Duits.
2: Allemaal.
0: Want al die Duitsers hebben daar een huisje gekocht. Klopt. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja.
2: Nou, misschien als iemand in Renesse nu zit en die luistert.
0: 0592 33 11 88. Ja. Kom maar door. Bel eens trouwens nu.

0: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerry Maas.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rij slim met Golden Easin.
15: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

succesvolle album Song from the Big Chair. De heren van Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Nog een uurtje Koffie en Keuvel met straks nog een paar leuke agendatips voor je. En nog wat leuke dingetjes met Marie te bespreken. En de leukste muziek komt voorbij. Raccoon samen met Velja, Daffodils.

0: Electric Light Orchestra. En dat met Shine a Little Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: En je zegt naar Marita, die muziek blijft altijd leuk, hè, Ilo?
2: Dit vind ik echt zo'n fantastisch nummer. Ook al hoor ik hem 100 keer, het blijft gewoon goed.
0: Maar het is ook die Jeff Lynne, die heeft ook heel veel van andere mensen geproduceerd. Je hoort altijd dat het zijn muziek is. En dat is best knap.
2: Ja, echt heel knap. Ja, hij heeft echt zijn stempel opgedrukt. Maar hij maakt gewoon steen goede nummers.
0: Ja, mooi.
2: Echt.
0: Hey, Electric, dat doet mij ook even denken aan ons volgende onderwerpje. Hey, bruggetje is weer gemaakt. Er is een eerste elektrische Ferrari is geveild.
2: Een elektrische Ferrari?
0: Ik vind niet dat een Ferrari elektrisch moet zijn.
2: Aan de andere
0: niet
2: kant.
0: Volledig. Er mag wel een hulpmotortje bij in zitten of zo. Maar er moet gewoon broezen met zo'n ding.
2: Maar aan de andere kant gaan ze gewoon met hun tijd mee.
0: Dat wel, ja. Maar het schijnt ook dat ze hebben een elektrische Ferrari ontworpen die ook niks van een Ferrari weg heeft. Ik heb de foto's even gezien, maar
2: lijkt er niet op.
0: Het lijkt er niet op. Hij heeft wel een auto, hij heeft wel 4 wielen in het stuur.
2: Gaat hij dan ook wel hard?
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Want een Ferrari, dat is in mijn optiek. Ja, ik ben een vrouw, ik snap niet zo heel erg veel van auto's. Daar hoeft trouwens geen vrouw voor te zijn. Nee. Maar ik heb niet zoveel met auto's.
0: Nee, hè?
2: Nee, ik vind het wel mooi en ik weet wat voor kleur het heeft en zo. En ongeveer wat voor model. Maar ik denk dan wel, een Ferrari, die gaan loei hard.
0: Dat is zo. Ik weet nog wel een leuk verhaal. Ik weet niet of het mijn vriendin het leuk vindt dat hij het vertelt. Maar die heeft ooit haar auto, een Renault, naar de garage gebracht. En die kwam de auto op. Ik kom die Opel weer ophalen. De hele garage in paniek, want er was geen Opel. Bedoelt u die Renault, mevrouw? Ja, okay, sorry.
2: Zo erg is het nog niet bij mij.
0: Ja, ze luistert volgens mij niet, dus dat scheelt.
2: En anders krijg je zo wel een appje.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Slaap jij vannacht maar op de bank, schat. Ja. Maar $40 miljoen heeft dat ding opgebracht.
2: Dat
0: is een hoop geld, hè?
2: Heb ik niet in een laadje liggen.
0: Nee, niet echt. Ik heb het sowieso niet voor een auto over, hoor. Dus, maar de opbrengst die gaat wel naar een goed doel. Namelijk de educatieve programma's van Ferrari zelf. Oké.
2: Okay. Ah, dus wij van WC Eend. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Hey, en als we toch bij elektrisch blijven. De politie van Enschede, je had gisteren ook even wat druk. Die hebben namelijk, ik kende die dingen niet, een skinny bike van de weg gehaald. Weet je wat dat is, een skinny bike?
2: Ja, het is een soort fatbike, maar dan met dunnere bandjes. En dan mag je hem skinny bike noemen, maar ze gaan net zo hard.
0: Oké. Okay. Ja,
2: het is eigenlijk een creatieve manier om een fatbike-verbod heen te kunnen. Want in Enschede hebben ze een volledig fatbike-verbod. Dus daar mag je niet op een fatbike het centrum in.
0: Oké, dus niet met die brede bandjes, maar dan wel met een dunnetje. Ja. Dat mag dan wel weer.
2: Ja, want het verbod is alleen voor fatbikes en niet voor skinnybikes.
0: Natuurlijk, ik snap best wel dat het lastig is om die dingen te verbieden. Maar het is toch gewoon wegwezen met die handel?
2: Ja, goed. Er is nog niet, daar zijn verschillende regels over. Maar er zijn natuurlijk best wel wat gemeentes die daar nog niet aandurven om die dingen te verbieden. Maar Enschede is dan toevallig wel een van de gemeentes die dan wel een fatbike-verbod heeft.
0: En leveranciers spelen daar ook weer handig op in. En vooral die inderdaad in China, met die hele grote fabrieken. En die gaan dan gewoon een iets afwijkender model gaan ze dus exporteren, wat dan wel weer mag.
2: En dat is dus dit ook.
0: Waar de wetgeving nog niet op geanticipeerd is.
2: Klopt.
0: En dan vervolgens, dat duurt dan weer een jaar ongeveer, want zo gaan ze vanuit. En dan krijg je straks weer een ander ding.
2: Maar ik begrijp dat er gisteravond eentje van de weg gehaald is daar in Enschede. Zo'n skinny bike, die ging wel heel hard, hè?
0: Die ging wel heel hard, inderdaad. 120 km per uur kon de ding halen.
2: Hoe zit je daar dan op? Want je hebt daar geen helm voor nodig. Dan zit je toch met gevaar voor je leven op.
0: Ja, en voor een andere uiteindelijk. Maar je wordt er knettergek.
2: En met klapperende wangen. Want in de wind, als je 120 gaat, dan klappert die wangen, denk ik.
0: Maar als ik met de fiets van een viaduct af ga, dan word ik al angstig, zeg maar.
2: Echt, ongelooflijk.
0: Echt.
2: Maar hoe kan dat ding dan 120 kilometer gaan? Dus opgevoerd, daar is iets mee gedaan. Want die dingen gaan natuurlijk geen 120.
0: Nee, en tegenwoordig daar kun je weer een of andere software-update of zo kun je er weer aan hangen. Nou, dat ding had ook geen ketting. Dus dan kon die getrapt worden. Dus technisch gezien is er dan ook geen fiets.
2: Oh, maar
0: het
2: is een motor.
0: Dus maar wel gewoon een gashendel. Maar het is gewoon puur elektrisch.
2: Ja, het is allemaal elektrisch.
0: 120 kilometer per uur.
2: Hard, hoor.
0: Alsjeblieft. Goed zo. Nou, lekker snel in ieder geval. Net als die Ferrari. Dat bracht ons tot het volgende liedje. Om daar nog maar een klein beetje aan te koppelen. Komt wel goed, hè?
2: Zeker.
0: Dat dacht ik. Tracy Chapman is dit. En Fast Car. Of Skinny Bike. Mag ook.

Tracy Chapman en Fast Car. Brak natuurlijk ooit door toen ze in een vol Wembley stond en daar de geluidsinstallatie het begaf. En vervolgens met een gitaartje, weet je, het podium wordt weggedrukt en ga jij dit liedje maar eventjes doen. En dat pakte ongelooflijk goed van haar uit. Dat samen met haar Fast Car. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Eerst is hier Billy Joel en The River of Dreams.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Het is precies 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
9: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
8: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 16:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
10: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan ook nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
8: En door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Dat is toch mooi.
7: Ik denk dat die ook op het bucketlijstje staan.
8: Ik weet het wel zeker. Nou, daar gaat ze ook gewoon naartoe. Dat is toch knap.
7: Prachtig.
8: Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Dankjewel, Marita. Even kijken wat Hans op zijn bucketlijstje heeft staan.
11: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
12: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.

0: Samuel Welt een echte liefde is te koop.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, je hoort natuurlijk vanochtend, de scholen zijn weer begonnen. Dus het wordt allemaal weer een klein beetje rustiger. Maar er wordt natuurlijk nog wel heel veel georganiseerd in Drenthe. Zo bijvoorbeeld ook vanavond in de Koepelkerk in Veenhuizen. Daar kun je dan terecht voor een orgconcert met Henk Verhoef. Begin vanavond om 8 uur wordt georganiseerd door de Culturele Raad NORG. Dat was natuurlijk op een prachtig mooie plek met Henk Verhoef. Die studeerde in Amsterdam, Amersfoort en in Parijs, jawel. Nou, inmiddels een internationale carrière als concertorganist. Geeft masterclasses bijvoorbeeld op het gebied van interpretatie en improvisatie. En is regelmatig ook een keer jurylid bij internationale concoursen. Nou, dit kun je dus allemaal gaan zien vanavond dus in de Koepelkerk in Veenhuizen. Wat ik zei, begint om 8 uur onder andere werk van Jozef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en enkele delen uit de Zauberflöte daarvan. Nou, om 19:30 gaat de zaal openen en voor kaartverkoop kun je terecht op www.culturelenraadnorg.nl. En dan kun je vandaag, oh nee, sorry, maar morgen ook nog terecht voor de markt in Vledder. Elke dinsdag in de zomer doen ze dat. De zomermarkten die veel bezoekers trekken. En tijdens die markt kun je lekker 's middags en 's avonds langs een groot aantal kramen wandelen en genieten van een mooie sfeer in het centrum van het dorp. Er is ook een kinderrommelmarkt, die is erbij een vast onderdeel, waarbij kinderen hun eigen spulletjes verkopen. En dat maakt het gewoon een leuke markt voor iedereen. Begint morgenmiddag om 14:00 en het duurt tot 21:00. En dat is volgens mij de laatste. In Geest doen ze nog iets anders. Hebben ze nog 2 keer. Namelijk de 18e, is ook morgen. En ook nog een keer op 25 augustus. Daar hebben ze dan de mini-weekmarkt. En dat doen ze dan op de Oude Steeg. En dat tussen de huisnummers 26 en 32, waar je daar terecht kunt. Vanaf 10:00 ochtends tot 1:00 middags op die locatie. Een mooie, gemoedelijke sfeer voor zowel de toerist als ook voor de dorpsbewoner. Een echte aanrader. Beach Boys nu.

66 hadden ze het al lang in de gaten natuurlijk. Monday, I have Friday on my mind. Dit waren de Easy Beats op Radio Drenthe. Straks hoor je Teddy Swims en Bad Dreams. Maar eer deze zangeres uit Ter Apel. Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind.

Teddy Swims. En dat met zijn Bad Dreams. Daarmee is het 6:56 worden. Oftewel het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Straks natuurlijk na 12:00 nog Anouk en Marita. En René is vanmiddag ook weer present. En morgenochtend om 9:00 ben ik er weer voor een nieuwe aflevering. Tot slot Bruce Hornsby en The Range. The Way It Is. Nog een fijne dag. Hoi.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op Heller en Heller.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: 70 is, Maxime Nightingale. En af en toe kruipt ze ook echt het podium weer op, hoor. Right back where we started from was dit. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En Marietje, wat fijn dat je er bent.
3: Ja, lekker, hè? Ja.
0: En dat zei Wim natuurlijk ook. Ja. En dat zei Judith natuurlijk ook. Maar dat vind ik ook.
3: Nou, dank je wel.
0: Gezellig terug van weg geweest.
3: Absoluut.
0: En jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons bij natuurlijk elk uur rond half. Dus om 12:30 heb je zo meteen weer nieuws uit de provincie.

0: Hanna May, die natuurlijk razend populair is, een leuk zomerseizoen achter de rug heeft, maar zich al helemaal aan het opmaken is voor een nieuw muzikaal seizoen.
1: Wat is die groot geworden, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Echt fantastisch.
0: En als je dan leest wat ze gaat doen, ze gaat bijvoorbeeld in september meedoen met de streamers in de Ziggo Dome. Oh, staat ze gewoon in de Ziggo Dome. Ja. Ongelooflijk. En ze heeft haar eigen shows natuurlijk ook nog in AFAS. Dus ja, dat is echt heel knap.
1: Hoor je meer over zometeen van Marietje, maar je leest er ook meer over op onze site rtvdrenthe.nl en in de app natuurlijk ook, hè. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, de hulplijn kan er namelijk ingeschakeld worden. Elke werkdag, even rond 1 is die geopend. Kan je ook doen, hè? Stuur even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl of app ons even, dan plannen we even wat in. 0592-3311-88 is onze app en belnummer. Marietje, volgens mij zitten we in ieder geval vol tot en met woensdag, dacht ik uit mijn hoofd.
0: Ja, daarna hebben we gewoon nog lekker plek, donderdag nog.
1: Dus mocht je de hulplijn willen inschakelen, bel of app ons even. Zometeen doet Gijs dat na 1. En Gijs doet eigenlijk specifiek een oproep aan mensen die een rollator bezitten of in een rolstoel zitten. Want daar heeft hij een heel leuk project voor. Nou, het weer wordt natuurlijk ook besproken. Hans Nienhuis heb ik zo meteen aan de lijn. Even kijken hoeveel regen we daadwerkelijk nog gaan krijgen. Altijd is op check vandaag. Hij is nu onderweg naar Roden. En natuurlijk FC Emmen speelt vanavond de eerste uitwedstrijd. Hoor je ook zo meteen meer over hier op Radio Drenthe. Wie is de tegenstander? Wat gaat dat worden? Nou ja. En heel veel lekkere muziek. We beginnen met Isa Swart.

0: Madness op Radio Drenthe met Embarrassment. Vanavond moeten de mannen van FC Emmen weer aan de bak. Een uitwedstrijd tegen Jong Ajax staat op het programma. Matthijs Rinkema, sportcollega, is aangeschoven. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Tweede wedstrijd, hè, van de nieuwe competitie.
1: Ja, klopt. Nou, een mooi begin, hè.
0: Ja, wat hebben ze gedaan ook alweer tegen Roda?
1: 1-0, thuis.
0: Ja, thuis.
1: In een goed gevulde Oude Meerdijk. Waar men er eindelijk weer wat zin in had. Na natuurlijk een bizar verlopen vorig seizoen. 14e geworden, erg slecht. En nu weer met frisse moed. En de eerste 3 punten op zak. En ja, dat is mooi, want vorig jaar begonnen ze met 3 nederlagen. Dus deze hebben ze alvast maar binnen.
0: Dat is een lekker begin dan, hè?
1: Zeker.
0: Jij hebt de trainer Menno van Dam natuurlijk gesproken. Heeft hij een beetje vertrouwen in vanavond?
1: Jazeker, omdat hij ook zag dat er vorige week een ploeg stond die voor elkaar wou strijden. Voor iedere meter wel ging. Ja, en FC Emmen is gewoon zeer aardig begonnen aan het seizoen. Moet wel bij gezegd worden dat je tegen Jong Ajax ook altijd maar moet oppassen. Want je weet eigenlijk ook nooit wie er speelt van tevoren. Jong Ajax heeft nog wel eens de neiging, alle belofte teams trouwens die uitkomen in de keukenkampioendivisie, om opeens met een heel ander team te starten dan de week ervoor. Met het vertrouwen zit het goed. En ja, FC Emmen haalt vaak ook wel resultaten in Amsterdam bij de belofte teams. Vorig jaar ging het erg moeilijk, vorig seizoen. Maar werd het toch nog 0-1. Toen nog door Pascal Mulder, herinner ik mij. Met het vertrouwen zit het wel goed. Maar zoals gezegd, je moet maar zien wie er vanavond op het veld staan.
0: Ja, want het kan maar zo dat ze echt eerste elftal spelers erin zetten. Waarom?
1: Ja, dat gebeurt met enige regelmaat. Om spelers uit het eerste dan wat wedstrijdritme op te laten doen. Of om ze nu in deze transferperiode is nog bezig om ze nog even in de etalage te zetten. Eén ding scheelt. Het grote Ajax speelde gisteren al. En het grote Ajax komt ook komende donderdag weer in actie. Waardoor waarschijnlijk trainer Michel ook veel van zijn eigen jongens wel nodig zal hebben. Ik denk dat daardoor vanavond de kans niet heel groot is dat er echt veel eerste elftal spelers mee zullen doen bij Jong Ajax. En dat is dan weer in het voordeel van Emmen.
0: Ja, maar dat is nog koffie te kijken. Er is nog niks uitgelekt of bekend wat de opstelling zal zijn vanavond.
1: Nee, niet van Jong Ajax. Van FC Emmen weten we dat wel. Want dat is exact dezelfde opstelling als vorige week. Tenminste, dat zei Menno van Dam gisteren. Het is goed bevallen. Alleen Stan van Manen is geblesseerd geraakt. Nou, die stond waarschijnlijk ook niet in de basis als hij wel fit was. Emmen staat er goed op. En waarom zou je een winnend team veranderen? Hè? Ja. Dus Emmen met dezelfde elf als vorige week.
0: Heeft Jong Ajax al een wedstrijd gespeeld?
1: Ja, verloren op bezoek bij FC Dordrecht. Ze kwamen nog wel op 1-0 voorsprong. Ja, en zoals gezegd, kijk, Jong Ajax speelt ook niet echt om het resultaat. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar die spelen om de ontwikkeling. Dus die zullen zich ook niet blind staren op het feit dat zij 0 punten hebben gehaald. En FC Emmen, daar gaat het natuurlijk wel om de keiharde punten. Zeker na een seizoen als vorig jaar.
0: Wij moeten met 3 punten weer terug.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Hoe laat begint die wedstrijd vanavond?
1: De wedstrijd begint om 8 uur. Wij hebben een live blog op onze site. En we zijn er ook met radioverslagen. Dat begint om 7:30 in combinatie, of in samenwerking moet ik zeggen, met de collega's van Zo34.
0: Ja, jij gaat mee naar Amsterdam. Je volgt die wedstrijd. Wat gaat het worden?
1: Nou, dan gaan we gewoon voor 0-2, denk ik.
0: We gaan het zien en horen natuurlijk.
1: Absoluut,
0: vanavond.
1: Absoluut,
0: vanaf
1: zeker.
0: 7:30 schakel in. Matthijs, dankjewel.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Exact 1:30, hoe doen we dat toch, Marietje?
6: Knap.
5: Het laatste nieuws, jij praat ons bij.
7: Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
8: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
7: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 4:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
9: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden hem gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan ook nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
7: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd via onze website en ook in de app.
5: Marita, dankjewel. Hans, onze weerman van vandaag. Een hele goede middag.
10: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
5: Hoeveel is er al gevallen vanochtend, weet je dat?
10: Ik heb hier de neerslaggetallen wel doorgekregen. En dat is voor eigenlijk de hele provincie een handvol millimeters. Maar er is een abrupte afkapping om 8:00 geweest. Want toen was de neerslag nog bezig. Maar ja, daar krijg je de neerslaggetallen doorgemeld aan de waarnemers.
5: Ja.
10: Terwijl de neerslag zelf nog bezig is. Dus de echte getallen van de volledige neerslagsituatie, het hele front, ja, die heb ik eigenlijk pas morgenochtend voor handen. De standstill om 8:00, dat waren neerslagsommen van 1 mm of 6 tot 8 op de meeste plekken. Sommige plekken wat droger. Als ik ze er even gauw bij pak, voorbeeld Nieuwbuinen 10,8, Dievenbrug 8, Hollandse Veld 6, Coevorden 3 mm, die orde grootte. Een handvol.
5: Maar wel lekker.
10: Ja, we waren er wel een beetje aan toe, als ik eerlijk mag wezen. Dat zeg je zelden van regen in de zomer. Dan denk je van, nou, wordt het ooit nog eens droog? Dit jaar is het allemaal een beetje anders. Dit jaar is regen toch echt wel gewenst. En vanmorgen kletterde de regen op het dak op een gegeven moment. Ging eventjes best wel hard. Ik had medelijden met die scholieren die net op hun eerste schooldag meteen al kletsnat aankomen. Maar ja, dan kijk je naar de bosjes eromheen, langs de weg, naar het gras en dat soort dingen.
5: Ja,
10: het gaat zoals het gaan moet. En op zichzelf, ik denk niet dat er heel veel mensen echt problemen hebben nu met de regen.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Gaat er nog meer komen?
10: Ja, kijk, daar zit het andere probleem. Die regen is alweer weggetrokken. En het enige wat we deze middag nog aan neerslag krijgen, dat zijn een paar losse buien die helemaal niet zoveel zullen aanbrengen. Temperatuur is bescheiden, 19 tot maximaal 20 graden als het allemaal mee zit. Bijna geen zon. Als die er doorheen komt, is het een bleke opklaring. Maar ja, qua neerslag hoeven we dus ook niet veel meer te verwachten de rest van dit etmaal. Het is een beetje, ik zou het woord zouteloos niet mogen noemen, maar ik doe het toch stiekem wel. Het is van alles net niets vandaag. Dan kijken we hoe dit verder gaat. Dan zien we dat de noordwestelijke wind, die valt uiteindelijk weg. Maar vannacht nadert een nieuwe storing en de rest van de week is het wisselvallig weer. Dus er is wel degelijk kijk op nog meer neerslag. Morgen trekt een restant van een front over ons heen. Het is volledig bewolkt, de zon heeft geen kans. Temperatuur 20-21 graden. Wind zuidwest tot west naar richting. Maar die neerslag, kijk. Morgen dan is er buiige neerslag. Zo nu en dan is het even droog. En dan valt er weer een tijdje wat buiige regen. En ik denk dat er wel een handvol millimeter bij gaat komen. De ene run van de weermodellen is duidelijk wat natter dan de andere. Het is allemaal wat springerig. Maar ja, dat heb je met buiige neerslaggebieden. Gaat die net wel of net niet over het prikpunt waarvoor je de data bekijkt. Dus morgen een enigszins regenachtige dag met opnieuw een handvol millimeters. En ook woensdag en donderdag zien we dagen met regen. Dan is het echt buiige regen. Tussen de buien door schijnt de zon. Op woensdag is het meest bewolkt. Op donderdag heeft de zon meer ruimte. Beide dagen zien we maximum temperaturen heel gematigd. 20, 21 graden. Wind blijft zuidwest tot west van richting. En dus vooral in de middagen nog een beetje drijvend op de dagelijkse gang. Beetje op de zonnestraling. Ontwikkelen zich toch wat buien. En juist op donderdag kunnen die wat fanatieker zijn. Heel misschien dat er donderdag ergens een slag onweer wordt gehoord. Maar ik denk dat ze het net niet redden en dat het gewoon bij regenbuien gaat blijven. Uiteindelijk strelen we de glazen bol. En dan zien we richting volgend weekend dat de temperatuur eigenlijk niet verandert. Een graad of 20 tot 21 blijft het. Maar het wordt wel wat droger. Er komen dan dagen bij waarin er geen bui meer over ons heen trekt. En de zon die krijgt ook geleidelijk ietsje meer de ruimte. Ik zie geen 25 plus meer aankomen voorlopig. Ook geen grote hitte meer. Maar echt oplossen van de droogte met veel regen, dat zit er ook nog niet in.
5: Hè? Nou, Hans, we kunnen er niks aan doen. Maar dank voor dit moment. Doei doei. We gaan het over heel wat anders hebben. Want waarom staan er doeken met QR-codes langs de kant van de weg bij ons in de provincie? Dat hoor je zo meteen.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hey, ik kwam net de buren tegen.
14: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
13: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
14: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
13: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
14: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
13: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
15: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Anouk.

0: John Mayer op Radio Drenthe en Heartbreak Warfare.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, ik zei het al, is onderweg naar Roden. Want wat is daar te doen, Aldert?
3: Nou, ik ben al in Roden, kan ik je verzekeren, Nanook. Nou, aan de raam van Roden ben ik meer, aan de zuidkant. Want daar weet je misschien, daar zit de kinderboerderij. En natuurlijk, die kinderen, die dieren in die boerderij, die moet je goed achter slot en grendel zijn. Met grote hekken gebeurt dat. En dat is ideaal natuurlijk voor de plaatselijke fotoclub. Maar die hebben bedacht, we kunnen die hekken mooi gebruiken als een soort van etalage van onze foto's. En dat was fantastisch. Piet Bakker, mooi.
4: Mooi.
3: Toch?
4: Ja. We waren heel blij met deze hekken.
3: Ja. Ja, en kun je mooie grote foto's ophangen.
4: Ja, maar het is niet alleen deze plek. Hè. We hebben op 6 andere locaties in de gemeente Noorderveld hebben we nog grotere foto's hangen.
3: Ik wil zeggen, we zijn nog helemaal niet rond, West. En hoeveel foto's hangt hier weer dat zo in de kop?
4: Hier hangen er 30.
3: 30.
4: En dan op die andere locaties daar hangen er, nou bijvoorbeeld in Norg, daar hangen er 7.
3: Ja.
4: Voor de Brinkhof. Maar bij de molen Woldzicht in Rodewolde, daar staan er 3. In Pijzen op de Rotonde. Daar staan er 3. Weet je wat, zo is het dus. Dorpshuis in Pijzen, daar staan er weer 6.
3: Zo.
4: Dus, en die zijn nog groter dan deze.
3: De hele gemeente Noordenveld en dus?
4: Ja.
3: Ja. Ja. Ook namens de fotoclub Noordenveld?
4: Ja.
3: En al die foto's die behelst een bepaald thema. Want daar giet het een klein beetje om. Het is een fototentoonstelling met een thema. Wat voor thema houdt dan over?
4: Erfgoed van nu. Jullie weten waarschijnlijk wel dat de gemeente Noordenveld is culturele gemeente van Drenthe dit jaar.
3: Mm.
4: Die hebben de manifestatie Voeten in het Veld. En een van die thema's dat was Erfgoed van nu. Nou ja, wij zeiden als fotoclub, dat is een thema, daar kunnen wij wel wat mee. Dat
3: Erfgoed van nu?
4: Ja.
3: Nou, laten we er even veel bij pakken. Maar Kobi die houdt het helemaal niet introduceren. Kobi, je bent één van de fotografen?
5: Ja, ik ben ook lid van de fotoclub en inderdaad één van de fotografen.
3: Nou,
5: ja.
3: Welke heb je gemaakt bijvoorbeeld?
5: Nou, eentje verderop door hangt een foto van mijn buurman die door een oliebondbakken is.
3: Oliebondbakken. Dat is erg goed van nu eigenlijk.
5: Nou ja, dat is. Ja. Nou gebeurt dat nog. Over 30, 50 jaar misschien niet meer dat mensen dat toes doet.
3: Oh, wacht even, ik loop erin naartoe. Want dat is inderdaad wel heel mooi gezegd. Want ik zie natuurlijk allerlei foto's van allerlei hobbyachtige dingen. Knieperiesbakken niet te vergeten.
5: Knieperiesbakken, ja, is ook zoiets wat
3: hier.
5: Dat
3: is wel erg goed van toen, hè? En niet van nu.
5: Ja, maar nou gebeurt er ook nog wel heel veel.
3: Ja.
5: Maar ja, gut, of dat al zo duur blijft gewoon, is natuurlijk de vraag.
3: Ja.
5: Maar dit was dus oliebollenbakken. Thuis in de garage.
3: Ja.
5: In verband met de stank en zo.
3: Ja.
5: Dat mensen dat ook altijd niet meer in de keuken hebben. Hè?
3: Nee, precies.
5: Nee.
3: Maar was dat een opdracht ook zo van namens de fotoclub? Van jongens, maak eens foto's over erfgoed van nu?
5: Ja, nou dat was het eigenlijk. En dan kun je zelf eens even gewoon bedenken van wat vind je. En dan heb je op een clubavond natuurlijk, komt er ook wel allerlei ideeën.
3: Ja.
5: En één zegt dit, ander zegt dat. En dan gooi je ermee aan de slag.
3: Ja.
5: En elk die hier aan meedoen wil, die heeft zijn foto's aanleverd. En binnen de club was er een commissie. En die heeft door een selectie van Max.
3: Ja, ja.
5: Dat een beetje bij elkaar past. En ook de inrichting van deze boeken samenstelt.
3: Ja,
5: zo is het gewoon.
3: Zeg maar, Piet, is dan dat thema, is het de hele gemeente Noordenveld hetzelfde?
4: Nee, er zijn meerdere thema's.
3: Oké.
4: Ja. Zijn koren die zijn er mee bezig. Into Nature, dat is ook zo'n manifestatie. Die is al langer bezig, maar die past in feite ook binnen de Voeten in het Veld. Nee, zo zijn er meer thema's.
3: Maar goed, dan kom ik hier aanlopen over het grasveld en ik zie al die foto's. Dan moet ik maar even raden. Wat voor thema of jullie het over hebben? Of zie ik dat verkeerd?
4: Nou, kijk, daar hebben we ook over nagedacht.
3: Ja.
4: We zijn modern. Er zit onder in elk doek zit een QR-code.
3: Een QR-code.
4: Dus met je mobiel,
3: dan
4: ga je naar de QR-code.
3: Ja.
4: Dan krijg je een uitleg over het onderwerp.
3: Ja.
4: Dan staan er nog meer foto's. Want ja, er zijn zoveel foto's gemaakt, die kunnen we niet allemaal kwijt hier.
3: Nee.
4: Plus dat je de mogelijkheid hebt om te gaan stemmen. Zo van, ja, wij vinden nou wel dat dit erfgoed is wat mogelijk cultureel erfgoed is, maar vind jij dat ook?
3: Ja.
4: Dat willen we graag weten.
3: Maar goed, dan vragen ze dus mensen om te stemmen. En over 30 jaar, heb ik begrepen, Piet, over 30 jaar wordt dan bekendgemaakt welke foto dan min of meer winnen. Hè? Moet ik dat zo zien?
4: Nou, of dat winnen is, dat vind ik moeilijk. Kijk, ja, wat is nou meer waard? Hè? Dat is niet, het gaat er meer om het idee van, goh, wat de mensen toen vonden dat eventueel cultureel erfgoed zou worden.
3: Ja.
4: Is het dat ook echt geworden?
3: Ja.
4: En dus die meningen, je kunt via die QR-code kun je stemmen. Maar je kunt ook dat rode kistje daar zitten ook formuliertjes in. Die kun je invullen en in de brievenbus doen. Die verzamelen we. En dat geheel gaat in een tijdscapsule. Die komt in het gemeentearchief te liggen. En over 30 jaar gaan we kijken van, nou, klopt het nog wat ze gezegd hebben?
3: Serieus?
4: Ja.
3: Wat een idee. Kom maar, laat eens even naar die stembus toe lopen. Kan ik er bij trouwens? Of is dat gewoon, is het verzegeld? Die bus bedoel ik.
4: Ja, die bus, die, daar zit een briefje in. Maar die andere, die is open.
3: Ja.
4: Daar kun je een formuliertje uitpakken.
3: Ja, oké. Okay. Dus ja, dan kun je zelf in van. En dan stap je hem in die rode bus hier?
4: Nee, daar haal je hem uit en je stopt hem in de groene.
3: Oh. Ah,
4: je hebt toch thuis altijd ook zo'n groene bus gehad?
3: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay.
4: De post in.
3: Ja, dus wacht even. Gewoon hier, goed, van nu haal ik er even zo'n formulier uit.
4: Dat is de flyer.
3: Ja. Okay,
4: dit zijn de formuliertjes.
3: Ja.
4: Kijk, en dan kun je hem hier... Dan kun je gewoon invullen van wat, welke vind jij dat het wordt.
3: Ja.
4: En als je vindt, als je niet genoeg hebt aan deze, nou, dan pak je er nog één.
3: Oh, oké. Okay. Ja, en je komt dan in de groene bus. Ja. Ja. En die zegt, die komt pas over 30 jaar, komt de uitslag weer wat bekendmaken.
4: Dan moeten we, ja, dan gaan we in ieder geval kijken van wat...
5: Of wij dat nog
3: net mag. Nou ja, dat is de vraag. Ik zit hem te rekenen, Kobi, maar dan ben je wel altijd versleerd misschien.
5: Dan ben ik... dan vraag of ik er dan nog ben.
3: Maar goed, zo mooi is, stel je voor dat ook je foto's zo gekozen worden. Dan zijn er van de erfgoedfoto van toen.
5: Of er één overblijft, maar dat giet ook een beetje in mijn peiling. Hè? En ook een beetje mensen nou aan het denken te zetten van... God, wat vinden wij ook waardevol? Wat hopen wij nog te behouden? Ja. En wat zal het blijven?
3: Ja.
5: Kijk, hè, zoals met de post hebben wij natuurlijk wat minder invloed op. Ja, ook deels natuurlijk, maar met de gebroken, we hebben even verderop.
3: Over post gesproken, ja, die heb ik wel niet zien staan. Bestiede post überhaupt nog wel over 30 jaar?
5: Bestiede post dan nog, ja, zo is dat. Sinterklaas hangt toen eindelijk verderop.
3: Ja.
5: Hoe gaan we door met hem in de toekomst? Ja, ja. Zo zijn er zoveel meer dingen. We hebben,
3: de praalwagen.
5: Ja, van de Rode Markt hang hier een poor. Blijft dat ook doorgaan? Pasvuur. Wordt ook lastiger.
3: Alles sinds de muiden weer, Piet, om te kijken naar al die tentoonstellingen die dus op dit moment in de gemeente Noordenveld te bekijken bent.
4: Mm-hmm.
3: Gebruik de QR-code. Die rode brievenbus, daar kun je de formulieren nu halen. En die groene brievenbus, die er nou nog wel is, en misschien over 30 jaar niet meer, daar moest ze in.
4: Nou, dan krijgt hij... Ik denk dat die brievenbussen er nog wel zijn, maar dan krijgen ze waarschijnlijk een andere functie.
3: Ja.
4: Vogelnestjes, weet ik.
3: Hoe lang hangt dat spul hier?
4: Tot eind september, 27 september.
3: Oh, we hebben dus nog een dikke maand de gelegenheid.
4: Dan heb je nog de gelegenheid om, via de website, die QR-code, daar kom je op website en zo. Er staat ook een mooi kaartje. En dan kun je dus de erfgoedtour doen.
3: Ah.
4: Dus je kunt met de fiets of met de auto, dan kun je een mooi, via een kaartje wat er staat, kun je een routetje uitstippelen. En dan kun je gewoon op je gemak al die foto's gaan bekijken.
3: Kijk, nou, mag je naar vakantie, mag je me ook niet aanstellen. Wat een klein beetje hier vervelend op denken van, wat zal ik met mijn titis hè? Dan kom dan de gemeente Noordenveld en begin in ieder geval in mijn Roden. Dat is een hartstikke mooie plek om te beginnen. Om die kaartjes, die formuliertjes in te vullen, et cetera. Je hebt nog roemen maanden de gelegenheid, je bent van harte welkom.
0: Mooi zo. Dankjewel, Aandert, en tot later vanmiddag.

Robbie Robertson and the Miracles and Tears of a Clown. Na Enen, ik had het al gezegd, schakelt Gijs de hulplijn in van RTV Drenthe. En Gijs doet een oproep eigenlijk aan iedereen met een rollator of een rolstoel. Nou, hoor je zo meteen wel meer over. Hulplijn inschakelen kan elke werkdag. Stuur een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud.
12: waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.

0: muziek van Drentse Bodem, Time Bandit. And I'm specialized in you.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Marketing Drenthe zoekt fotomodellen. Een hele speciale fotomodellen. Gijs Klompaker heb ik daarvoor in de uitzending. Goedemiddag, Gijs.
3: Goedemiddag.
0: Vertel,
3: hallo.
0: Wat zoeken jullie?
3: Ja, wij zijn voor een inclusieve wielershoot op zoek eigenlijk nu nog vooral naar een model of twee modellen die op de duofiets vaak naar buiten gaan. Wij zouden heel graag daar nog een model aan ons modellengroepje toevoegen. Want we willen laten zien dat Drenthe heel inclusief is voor zowel wandelen als fietsen. Wat natuurlijk heel belangrijk is binnen onze provincie. En we willen dat ook goed uitstralen voor mensen met een beperking of mensen die even voor kort of langere tijd minder mobiel zijn. Is bewegen natuurlijk ook heel belangrijk. Dus vandaar dat we die foto's willen laten maken.
0: Maar waar worden die foto's voor gebruikt?
3: Eigenlijk vooral om te laten zien, bijvoorbeeld bij het routeaanbod, hè, dus bij familiepaden noemen ze dat dan, of wielvriendelijke paden, toegankelijke fietsroutes, daar hebben we natuurlijk ook beelden bij nodig. En we hebben eigenlijk niet veel beelden van, laat ik het zo formuleren, modellen die een beperking hebben. Dus veelal zie je bij ons gechargeerd gezegd het ANWB-stelletje voorbij komen. Maar met deze routes wil je natuurlijk ook heel duidelijk aangeven dat het juist ook is voor mensen met een beperking.
0: Ja, en is dat dan een online campagne of daadwerkelijk ook foto's buiten?
3: Het gaat met name voor foto's online en voor bij routes. Dus het kan zijn dat ze natuurlijk dan ook gedrukt worden in routeboekjes en dat soort dingen. En ook in advertenties voor magazines die daar extra aandacht aan geven.
0: Oké, en je zei net, je zoekt eigenlijk mensen die op een duofiets voor een camera durven te presenteren. Hoeveel mensen zoek je eigenlijk?
3: We wilden eigenlijk zoveel mogelijk verschillende facetten wel laten zien. Dus we zoeken nu nog twee mensen die in een duofiets zitten. We hebben reeds een model in een rolstoel en we hebben ook een handbiker. We willen daar gewoon even een zo breed mogelijk scala laten zien.
0: Ja.
3: We willen op 17 september willen we gaan de foto's willen we dan maken. Dus er is wel enige haast bij geboden. Dus iemand die nog graag mee wil doen, heel graag. We zoeken hem ongeveer in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar. Maar man, vrouw, maakt allemaal niet uit. Mochten mensen denken, dat is wat voor mij, dan mogen ze een mailtje naar mij sturen.
0: Oké, en moet je eigen fiets meenemen of heb jij dat?
3: Beide mag. Dus we kunnen een duofiets organiseren. Maar als je zegt, ik ga liever op mijn eigen, omdat die is helemaal afgesteld op mijn voorwaarden, dan kan het ook.
0: Oké, en 17 september zeg je zijn de opnames. Is dat ergens dichtbij? Ja, ergens in de provincie zal het überhaupt zijn.
3: Zeker. We zitten nu te kijken, omdat het zowel voor wielvriendelijke wandelpaden als toegankelijke fietspaden willen doen in een gebied waar beide goed vertegenwoordigd zijn, zullen we zeggen, zodat we niet heel Drenthe hoeven door te crossen voor die shoot.
0: Ja.
3: Dat vinden wij in de buurt van Rolde en bij Deursen.
0: Oh ja.
3: Als mensen in Assen en omgeving wonen, is het helemaal perfect. Want dan kan het zo in de achtertuin.
0: Dat snap ik. Hey, en staat er ook nog wat tegenover?
3: Zeker, ja, er is een vergoeding. Het is geen gigantische vergoeding, je kunt rekenen op zo'n €250.
0: Oké, dus lijkt je dit wat, hè? Als je hiernaar hebt geluisterd, leeftijdscategorie 40 tot 60, 70. Duofiets, vind je lekker gewoon, voel je vrij voor de camera. En 17 september heb je nog niks in de agenda, dan kan je opgeven. Door een mailtje te sturen naar marketingdrenthe.nl.
3: Ja, precies. Dat mag gewoon naar gijs.klompaker@marketingdrenthe.nl of naar info@marketingdrenthe.nl. Slotkotten. Gaan we even kijken of je mee kunt doen.
0: Ja.
3: Of je nog op tijd bent, dus wees er snel bij.
0: Ja.
3: Het gaat om het laatste plekje eigenlijk. Maar fijn dat we de mogelijkheid hebben om hier nog even die

0: oproep te doen.
1: Ach, hartstikke leuk. Hey, en moet je ook een foto meesturen in die mail, of maakt het niet uit?
0: Nou, doe maar, dan weten we een beetje. We hebben natuurlijk al een aantal modellen. Ja. Of het een beetje zo in de mix past, zo noemen wij dat dan maar. Dat is altijd fijn om te weten van... En wil je je eigen fiets nou gebruiken, maak ook een mooie foto van je eigen duurfiets.
1: Ja, helemaal goed. info@marketingdrenthe.nl. Doe dat zo snel mogelijk voor die fotoshoot van de 17e. Gijs, dankjewel. Veel plezier en succes.
0: Oké. Okay. Yes, dankjewel. Succes.

0: free.
1: 50 ways to leave your lover. Dat zijn er nogal wat.
2: De slingerplaat.
1: Paul Simon op Radio Drenthe. Marietje, we gaan op zoek naar nieuwe liedjes. Of in ieder geval liedjes die niet op de playlist staan.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. En we dachten aan bij de slingerplaat om eens die eerste schooldag in te duiken. Want dat is natuurlijk voor veel scholieren vandaag in Drenthe. Weer de eerste dag dat je naar school toe moet. Die man van mij, ik heb er nog eentje, die was vrij.
1: Ja.
3: Pas morgen. En één die haar boeken moest halen vandaag.
1: Oh ja, ik had ook Fientje inderdaad die haar boeken moet halen vanmiddag om 2:00.
3: Ja.
1: Dus die zal nu onderweg zijn, denk ik.
3: Nou ja, precies.
1: En die andere die heeft nog 2 weken.
3: Och, wat lekker. Ja. Oh, dat is ook wel heel lekker.
1: Ja, die begint gewoon pas in september weer. Wat een wilde gewoon.
3: Maar toen dachten wij, om het even muzikaal natuurlijk allemaal te omlijsten. Hé, het is een nieuw schooljaar. Ja. Voor sommigen ook nieuwe boeken, nieuwe klas, nieuwe school, nieuwe leraren, nieuwe fietsroute. Zeg het maar. Mm-hmm. Ja, het woordje nieuw is eigenlijk natuurlijk de overkoepelende term geworden. En daar zoeken we dus ook naar liedjes waarin het woordje nieuw voorkomt.
1: Ja, hoeft niet specifiek in de titel of bij de artiesten zijn of zo. Maar als het maar ergens bezongen wordt in het lied. En in welke taal, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar als het woordje nieuw maar erin voorkomt.
3: Ja.
1: Bezongen wordt. Als jij een leuk liedje weet, geef me door. 0592-3311-88. Wij hebben er 26 nodig om het rad te vullen. Het rad met het alfabet staat hier in het hoekje. En even voor tweeën, dan slepen we het rad hier dicht bij de microfoon. Ga jij er een beste draai aan geven. Want dan hebben we achter elke letter gewoon een liedje met het woord nieuw erin gezet.
3: Ja.
1: En daar waar die stopt bij welke letter, die gaan we dan helemaal draaien. Maar goed, we hebben 26 verschillende liedjes nodig. Dus als je eentje weet, laat het ons even weten. 0592-3311-88. En ik zie dat er al leuke appjes verschijnen. Van mensen met suggesties. En ik zie dat er ook al gebeld wordt. Zullen we eens even kijken wie ik aan de telefoon heb? We hebben een nieuw telefoonsysteem, dus het duurt soms een beetje langer voor het opkunnen.
3: Heel eerlijk, mijn eerste keer dat ik ermee werk sinds mijn vakantie. Dus het wordt even spannend.
1: Ja, ik hoop dat dit goed gaat. Goedemiddag met Anouk.
4: Goedemiddag Anouk, met Greet.
1: Oh, het is gelukt, Greet.
4: Hoi.
1: Hoi.
4: Hey. Hoi.
1: Heb jij nog schoolgaande kinderen, Greet?
4: Nee. Die tijd hebben we gehad. Nee. Maar ik heb wel een liedje, het is wel een heel lullig liedje.
1: Wat dan?
4: Het is wel een mooi, maar Happy New Year.
1: Ja hoor.
4: Nou, die vind ik eigenlijk wel toepasselijk.
1: Voor
4: alle nieuwe kinderen die naar school gaan. En iedereen die weer opnieuw gaat beginnen, een nieuw studiejaar.
1: Dat snap ik helemaal. Happy New Year van ABBA. Waar, welke letter zetten we erachter, Greet?
4: Nou, ABBA, doe maar A.
1: De A. Oké. Marietje, de A is vergeven.
3: Ik heb hem genoteerd.
1: Oké, helemaal goed.
4: Okay.
1: Dankjewel, mooie dag hè.
4: Doei.
1: 0592-3311-88. Geef me door, liedjes met het woord nieuw. Daar zoeken we naar vandaag.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
6: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
8: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
7: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 4:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
9: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nog wel wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
7: En door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor het Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Marita, dankjewel. Heb ik het weer nog via Hans Nienhuis?
10: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
6: Nieuw staat centraal vandaag. Weet jij een leuk liedje waar echt het woord nieuw in bezongen wordt? Geef hem door, 0592-33-1188.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace. Anouk in

0: KC en de Sunshine Band. En give it up.
1: De slingerplaat.
0: Wij geven nooit op, Marietje. We gaan door.
2: Altijd.
0: Tot het winterende einde. Het einde voor dit uur betekent nog een beetje een onverwacht einde. Want we hebben geen idee met welk liedje we eruit gaan. Wat de laatste plaat voor tweeën wordt. In ieder geval een liedje waarin het woordje nieuw bezongen wordt. Want daar hebben we voor gekozen. Omdat onze kinderen bijvoorbeeld, maar heel veel kinderen vandaag weer naar school gaan. Een nieuw schooljaar ingaan. Nieuw begin. Nieuwe boeken krijgen ze weer voor hun neus. Nieuw te kaften. Nieuwe klas.
2: Nieuwe leraren. Omgeving,
0: school soms ook wel.
2: Precies.
0: Dus wij dachten, we zetten het woord nieuw centraal. En toen belde Greet als eerste. En Greet gaf dit liedje door.
3: Happy New Year.
0: Het is ook een nieuw schooljaar natuurlijk, hè?
2: Al ga ik natuurlijk bij dit liedje wel meteen zoeken naar die fles champagne. Ik heb het idee, is dat 12 uur? Maar ik snap hem.
0: Ja, ik ook. Ja. En als je eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook een letter kiezen. Want we hebben 26 letters te vergeven. En toen zei Greet, doe maar de A van ABBA dan. Ja. Dus die staat er al op. En voor de rest gaan we nog even inventariseren en een schifting maken. Maar we willen even wat laten horen wat nog meer binnen is gekomen.
2: Ja.
0: Zullen we beginnen dan met die van Roel en Els?
2: En Ali.
0: Ali ook nog.
2: En inmiddels ook nog meerdere mensen zag ik al binnenkomen. Allemaal met hetzelfde nummer, namelijk New Kid in Town van de Eagles. John.

0: Ja, lekker zetten we erbij. Jelmer, kom met deze. Lekker, hè? Lekker. Paolo Nutini, helemaal goed. Bert Jans, die heeft een boekje waarin hij alles bijhoudt. En ook al zijn plaatjes bijhoudt. Nou, hij citeerde uit eigen werk, hoor. Ik kon een hele lijst noemen. En één daarvan, dat is deze van Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Mocht je nu luisteren en ook nog wel een liedje weten, geef maar door hoor. 0592 33 11 88. Annie kwam met deze. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come van Celine Dion. Mooi.
1: Ja.
0: Alina dan en ook Jan, die gaan voor een Fries nummer van de kast in Nijedij. Lang wie

0: Oh, zoveel suggesties. We kunnen echt niet alles laten horen. Maar we zien wel alles, hè?
1: Absoluut. We noteren alles en we zien alles. Ook die van Peter Bosma, want die belde er twee door. Hij zei, wat denk je van de New Order? Daar zit het dus in de naam van de band. Ja, hartstikke goed. Blue Monday. Maar ook in The Wish Stars en Brand New Day.
0: En ik had net Henk aan de lijn, Henk Schoenmaker. En Henk kwam met een nummer van Michael Bublé. It's a new

0: via Roel, zie ik, hè, op de app.
1: Ja, 0592 33 11 88. Je hebt nog 5 minuten ongeveer de tijd om je liedje door te geven. En dan sluiten we de lijnen, gaan we 26 liedjes uitzoeken. Of eigenlijk nog 25, hè, want die A die is al bezet. Dit is Stevie Wonder op Radio Drenthe.

0: uit Oorgewenen, Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht.
1: De slingerplaat.
0: Zijn nieuwste plaat. En Jeffrey, ja, ik zeg wel uit Hoogveen, maar is niet meer uit Hoogveen, hè?
2: Hij woont in Spanje tegenwoordig, hè? En dan heeft hij een kapperszaak, is hij daar begonnen met zijn man samen.
0: Ja.
2: Kappers aan de Costa.
0: Ja, in Benidorm is dat. En hij laat trouwens net weten, een paar dagen geleden, dat we zijn hele emigratie binnenkort op tv kunnen zien.
2: Ja, klopt. Ze zijn een jaar lang gevolgd door het programma Het Roer Om van SBS 6. En vanaf 14 september is dat elke week te volgen. Dus dan zie je hoe die emigratie is gegaan en hoe het dan nu gaat met ze.
0: Ja, want als je hem volgt ook via Facebook, dan, dan volg je bijna dagelijks zijn perikelen daar in Benidorm. En ook dat hij regelmatig nog weer terug is hier bij ons in de provincie voor optredens. Maar het hele proces is dus gevolgd door een cameraploeg. En te volgen vanaf 14 september op Net 5, Het Roer Om. Wij gaan eens even kijken. We hebben 26 liedjes uitgezocht. Dank daarvoor voor al die suggesties. Liedjes met het woord nieuw erin. En dat heeft te maken met dat het voor heel veel mensen vandaag toch wel een nieuw begin is. Ja. De scholen zijn weer begonnen. Dus ook leraren hebben weer een nieuwe klas, nieuwe collega's, heel veel nieuw in ieder geval. Dus zijn we verrast met heel veel nieuwe liedjes. Jij hebt het rad erbij gepakt. Ik heb het lijstje voor mijn neus. Dus wat mij betreft, draai je maar. Dan ga ik even kijken.
2: Het enige letter die bezet is, is die van Greet.
0: Ja.
2: Die had een letter mogen, die heeft de letter mogen kiezen, omdat ze de eerste was die belde.
0: Ja.
2: Dus de A is bezet, maar
0: voor
2: het
0: Abba.
2: Is niet de A, het is de F geworden. En dan ga ik even het lijstje erbij pakken en even kijken. Ik hoef niet zo ver te scrollen. Het is een suggestie van Henk Schoenmaker, Michael Bublé en Feeling Good.
0: Gaan we die draaien, dankjewel.
1: De slingerplaat.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Door al negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Drenthe.
5: Anouk in de middag met Anouk Middel.

Ik weet niet wat je nu aan het doen bent. Maar het zou handig zijn als je Radio Drenthe luistert om nu even naar je platenkast te gaan. Of even rommelen in de cd-kast. Want dat hebben we nodig. Tenminste, de

0: Miles Smith en Al Horn en Drive Safe. Ja, vandaag, misschien heb je het trouwens wel gehoord, hè, bij Judith, want die had het er ook over. Was een bijzondere dag in CD-land.
1: Ja, want vandaag in 1982 kwam het allereerste cd'tje uit van de hele wereld. Het lijkt alweer zo lang geleden, hè, 1982. Jeetje. Wat stond daar dan op? Nou, daar stonden op de eerste 14 walsen van Frédéric Chopin, gespeeld door pianist Claudio Arrau. Hoe klinkt dat? Dat klinkt zo.
0: Maar dit is het eerste gedrukte cd'tje ooit.
1: Ja, en dan 14 walsen van Chopin. Dus gewoon alleen maar klassieke stukken.
0: Prachtig.
1: Heel mooi. Ja, maar het zette ons een beetje aan het denken. Ja. Van, ja, iedereen weet nog wel misschien dat moment dat je je eerste singeltje kocht of kreeg. Of je eerste cd'tje. Ik weet het in ieder geval nog wel. Het was een singeltje. Het was dit liedje.
0: Was in
1: 1991, denk ik. En waarom? Ja, toen had je die film My Girl, die kwam uit, en daar zat dit liedje in. En dat vond ik zo leuk. En toen was die gewoon weer met de hoes van de film te koop in de platenzaak. Dus toen heb ik hem gekocht.
0: Maar als cd'tje of singeltje?
1: Een singeltje.
0: Was een singeltje.
1: Ja.
0: Ja, ik weet mijn eerste singeltje ook nog wel. Dat is deze. And when the rain begins to fall. Ja, dat blijf je bij.
1: Altijd.
0: Toch?
1: Ja. En je eerste cd, weet je dat ook nog?
0: Ik moet, als ik dit zeg, ik durf het bijna niet zo hard op te
1: doen.
0: Is het eerste wat ik denk, Knuffelrock? Volgens mij was Knuffelrock 1 of zo mijn eerste cd.
1: Dat was in die tijd, hè?
0: Ja,
1: ik had een verkeerde gekregen. Ik kreeg een cd op mijn verjaardag van mijn moeder. Super lief, was allemaal goed bedoeld. Alleen mijn moeder die wist niet zo goed waar ik van hield. Nee. En dat was ook te zien, want ik kreeg een cd van Wet, Wet, Wet.
0: Ja.
1: En daar had ik een bloedhekel aan.
0: Nee.
1: Maar toch, dankjewel. Oh, zo blij mee. Ja.
0: LP weet ik ook nog wel. Volgens mij was dat van Dirty Dancing.
1: Oh, van de film.
0: Ook van de film. Ja, filmmuziek. Oké, als jij nu luistert en je vindt het ook leuk om te delen, dan zoeken wij de muziek er wel even bij. Wat was dan jouw eerste singeltje, cd'tje, LP'tje of zo? Even terug in de tijd. Die van jou gaan dus van begin jaren 90, bijna half jaren 80. Nou, kom maar door. 0592 33 11 88.

0: All of My Heart. Ja, vandaag in 82 kwam het allereerste cd'tje uit van de hele wereld. En wij lieten net even een stuk horen van Chopin. En toen vroegen wij, wat was eigenlijk jouw eerste singeltje of cd'tje of LP die je kocht? En meteen werd ik gebeld door Helga. Helga, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt wel een heel bijzonder verhaal. Jij was groot fan van?
1: Pussycat.
0: Ja.
1: En in 1977, met mijn verjaardag, kreeg ik mijn eerste LP van Pussycat. My Broken Souvenirs.
0: Ja.
1: En toen later, toen op een gegeven moment toen de cd dus inderdaad kwam, toen heb ik heel wat LP's weggedaan. Onder andere die van Pussycat. En toch had ik iedere keer zoiets van, oh, als ik een keer weer die LP tegenkom. En toen van voorjaar, toen waren we bij Dorcas in Emmen, een tweedehandswinkel. En wat lag daar? Die LP van Pussycat. En toen heeft mijn man die gekocht.
0: Oh, dus nu heb je hem weer.
1: Ja, nu heb ik hem weer.
0: En dan kon je hem ook draaien dan? Heb je een LP-speler thuis?
1: Ja. Mijn man die speelt heel veel langspeelplaten.
0: Ja.
1: Die is helemaal gek van LP's op het ogenblik. Maar ik niet zo. Maar ik had toch wel iets met die LP.
0: Ach, wat mooi. Ja. Maar is dat ook de enige dan die je nog draait? Voor de rest is het gewoon digitaal allemaal? Of,
1: Nee, ik draai ook nog wel LP's. Ik heb nog wel wat. Onder andere ook Dirty Dancing en Grease. En,
0: ja.
1: Dus, en die worden nog wel eens gedraaid. En Nena heb ik nog. Dus,
0: Oh, lekker. Maar die van Pussycat heb je dus gewoon weer. Hè? Zo hoort het gewoon, Helga.
1: Ik sta voor in de bak.
0: Ja, mooi.
1: Die gaat nou niet meer weg.
0: Hey, en wat is je favoriete nummer dan van die LP?
1: Nou, My Broken Souvenirs.
0: Ja, gewoon titelsong.
1: Ja.
0: Nou, ga ik lekker draaien nu. Voor jou,
1: geweldig,
0: speciaal.
1: Ja.
0: Komt-ie aan. Doei.
1: Dank je. Hoi.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
4: Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
5: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
4: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn. Bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 4:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte zij goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
6: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
4: Ja, door het winnen van het EK heeft Nederland ook al een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Marita, dankjewel. Het weer krijg je van Hans Nienhuis.
7: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Peaceful Easy Feeling van de Eagles. Ah, zoveel leuke appjes krijgen we op onze vraag. Wat was eigenlijk jouw eerste singeltje of cd'tje of LP? En dat heeft met de dag van vandaag te maken. Toen in 1982 het allereerste cd'tje van de hele wereld werd gelanceerd. En daar stond op...
1: Nou...
0: Ik vind dit heerlijk. Ik ben helemaal weer geïnspireerd om dit straks weer aan te drukken thuis.
1: Oh, maar dit is ook heel erg ontspannend. Ik kan me trouwens herinneren dat wij deze cd'tjes volgens mij hadden. Mijn vader had ze allemaal.
0: Ja?
1: Ja, ook Vivaldi en zo. En weet je, dat soort cd'tjes. Ja.
0: Ja, fantastisch. Nou, heel veel appjes en belletjes kregen we ook binnen. We hebben het Helga gehoord. Die heel blij was dat ze haar eerste LP die ze kreeg in 1977 van Pussycat, toen ze hem weg had gedaan, weer terugvond in een platenzaak. En voor €1 of €1 toch nog gulden toch nog weer wist te kopen. Nou ja, we kregen ook een berichtje binnen van Geke.
1: Ja.
0: En wat was Geke haar eerste, wat was het, singeltje?
1: Ja, singeltje, grijs gedraaid, zegt ze, popcorn van Hot Butter.
0: Deze had ik niet in de collectie, jawel?
1: Nee. Maar deze vind ik wel heel erg leuk. Ja. En deze blijft ook hangen.
0: Ja,
1: dit zing je vanavond nog.
0: Agnes had er meerdere. Maar ze moest er eentje doorgeven. En dan koos ze dan voor deze. Maar...

0: ook zo mooi. En het eerste singeltje van Bert.
1: Ja, het eerste singeltje van Bert, dat is wel een beetje een aparte. Volgens mij, ja, correct me if I'm wrong, in het goed Rens. Een eendagsvlieg, Freddie James, Get Up and Boogie.
0: Zo lekker om dan toch nog even weer te horen, toch? Henny had ook een leuke herinnering aan haar eerste singeltje.
1: Ja, ze kreeg hem namelijk van haar vader. Die was naar een congres geweest in Amsterdam in 1962. En toen kwam hij thuis met een verrassing voor Henny. En dat was dan dit singeltje.
0: En die gaan we helemaal draaien. Dus spel.

Rob en Fanny was de ene laatste plaat. Ik heb nog eentje en dan is René er weer. René Steenbergen. Lekkere muziek, veel plezier erbij. Ik wens je een mooie dag nog en graag tot morgen.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen, wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3:00.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Herugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Radio Drenthe.
6: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Hij zag er aanvankelijk helemaal niks in, Tom Jones, om dit liedje op te nemen. Er was nog heel wat overtuigingskracht voor nodig van componist Burt Bacharach. Die zei, ja, maar ik heb echt een misthoorn van een stem nodig om dit liedje in te zingen. Nou, uiteindelijk zwichtte Tom Jones. Het werd een wereldhit. Ja, de rest is geschiedenis. Hè. What's New Pussycat?
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn we mooi op tijd met het dierennieuws vandaag, hè? Het was trouwens een liedje uit de film van Woody Allen. Comedy. Eerste comedyfilm van Woody Allen die hij schreef en waar hij ook de hoofdrol in speelde. En Tom Jones die verzorgde daarvoor dus de titelsong. Lekker begin van het 60s en 70s uurtje voor deze maandag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Leuk dat je weer van de partij bent. En wat staat je het komend uur weer te wachten? Nou ja, één ding is zeker. Alleen maar pareltjes uit de 60s en de 70s. Bijvoorbeeld deze van de Everly Brothers.

dat gaat allemaal voorbij komen hoor, tussen nu en 4 uur. Verder ook weer de jukebox die we aan het eind van dit uur de studio in gaan rijden. 3 grote hits uit de top 40 van exact 55 jaar geleden. En zometeen gaan de kluisdeuren van onze archieven weer eens eventjes helemaal open om te kijken wat er zoal gebeurd is in de wereld, in de geschiedenis, op de 17e augustus. En we hebben ook nog een beetje voorpret met de Drentse Duizend, want langzaam maar zeker komt die ook weer een beetje in zicht, hè? Beetje daar aan het eind

De legendarische Ray Charles en Hit the Road Jack. En daarvoor, ja, een beetje ondergewaardeerd, beetje vergeten liedje, beetje vergeten hit van The Jacksons en Show You the Way to Go. 14 minuten over drie is het. Het is de maandagmiddag, 17 augustus alweer op de kalender. De dag dat voor veel mensen het gewone leven weer een beetje begint, hè? Na de zomerperiode, na de vakantieperiode. Nou, hier bij RTV Drenthe merken we het ook. Het was meteen weer een stuk drukker in de parkeergarage vanochtend toen ik hier binnenkwam rijden. Was gelukkig nog één plekje. En je merkt het op de weg ook weer een beetje. Ja, dan zitten we zomaar weer al mooi een stukje in de tweede helft van het jaar. En die gaat altijd zo snel, vind ik. Maar het heeft ook weer zijn voordelen. Er komen ook weer mooie tijden aan. En zo heeft elk seizoen weer zijn voordelen. Goed, maar voorlopig nog 17 augustus op de kalender. Eens even kijken wat er zoal gebeurd is in de geschiedenis op die datum. Nou, zo is het op deze dag in 1960 dat de Beatles voor het eerst voet zetten op Nederlandse bodem. Ze zijn een dag daarvoor met de auto vanuit Liverpool vertrokken. Ze zijn onderweg naar Hamburg voor een serie optredens in de Indra Club. Nou, weg daar naartoe maken ze een tussenstop in Oosterbeek, dat is vlakbij Arnhem. En op de oorlogsbegraafplaats aan de Van Limburg-Stierenweg, daar zien de Beatles het monument met de woorden "Their name liveth forevermore", oftewel hun naam zal eeuwig voortleven. Nou, de Beatles hopen voor zichzelf op hetzelfde. Nou, dat is wel gelukt, hè? Ze vinden het een ideale plek om zichzelf te laten vereeuwigen, en dus wordt er een foto van gemaakt. En later gaan ze ook nog naar Arnhem, waar ze de platen- en muziekwinkel van de firma Bergman bezoeken. Nou, ze vreten daar meteen de koektrommel leeg die daar op de toonbank staat. En buiten gekomen blijkt John Lennon een mondharmonica te hebben gejat. En volgens de overlevering gebruikt hij dat instrument 2 jaar later tijdens de opname van Love Me Do.

dus, dat schijnt dus een Nederlandse mondharmonica te zijn. Dat lijkt me toch wel iets om trots op te zijn, met z'n allen. Dan naar deze dag in 1968. Dan komt de eerste single van Deep Purple binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat is deze.

Het liedje heet Hush, is geschreven door Joe South, die er een jaar eerder een klein hitje mee heeft. In deze versie van Deep Purple, nou, die heeft meer succes. In Amerika komt hij tot de vierde plaats. En in ons land komt hij ook uit, maar daar komt hij niet verder dan de tipparade. Ja, we blijven nog even op deze dag in 1968, want de band The Rascals, die komen dan op nummer 1 terecht in de Amerikaanse hitlijst met People Got To Be Free.

wordt een hele grote hit. 5 weken nummer 1 in Amerika. En dan naar Fleetwood Mac. Ja, ik zit even verkeerd te kijken. Nadat Peter Green Fleetwood Mac heeft verlaten, wordt Christine McVie op deze dag in 1970 zangeres bij de groep. Ze is getrouwd met John McVie. Dat is de bassist van Fleetwood Mac. En Christine is de zangeres van Chicken Shack geweest in die tijd daarvoor.

Blues heet dit. Dan maar deze dag in 1973. Dan komt er een liedje van de Rolling Stones uit. Dat zal uitgroeien tot een van hun allergrootste klassiekers ooit.

Angie komt van het album Goat's Head Soup, dat de Stones tussen november 72 en juli 73 hebben opgenomen. En Angie is geïnspireerd door de vrouw van David Bowie. Het liedje is in november 72 in de Dynamics Sound Studio op Jamaica opgenomen. En in september 73 komt Angie binnen in de Nederlandse top 40. En vanaf oktober 73 dan staat hij 4 weken lang nummer 1 in Nederland. Dan deze dag in 1974, dan is deze single van Peter Koelewijn en zijn Rockets een week lang zowel alarmschijf op Radio Veronica als de troetelschijf op Hilversum 3.

Ja, een week later komt de single binnen op nummer 24 in de top 40... en op 25 in de nationale hitparade. In het liedje geeft Peter Koelewijn zijn mening over het verdwijnen van de zeezenders Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee Internationaal op 31 augustus van dat jaar. In september bereikt Veronica Sorry de 8e plaats in de Nederlandse top 40. In de nationale hitparade blijft de single op nummer 11 steken. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1979. Dan gaat in Amerika de film The Life of Brian in première. Het is een film van het Britse comedygezelschap Monty Python. En het verhaal gaat over Brian. Een Joodse man die op dezelfde dag geboren wordt als Jezus Christus. En daarom wordt hij vaak voor de verlosser aangezien. Wat dan weer tot allerlei hilarische taferelen leidt. Nou, wel behoorlijk controversieel dus. Maar de bioscopen die zitten vol. En dit liedje van de soundtrack, dat wordt een klassieker.

Nou, ik ga er even weer een oude top 40 bij halen. En dat is de top 40-lijst van exact 55 jaar geleden, 17 augustus 1971. Drie liedjes uit die lijst op een rij met zometeen het zomerse Borrequito van Perret. Creedence Clearwater Revival zit er ook in, met een liedje van ze dat je niet zo heel vaak hoort, Sweet Hitchhiker. En eerst, ja, ook best wel weer zomers voor het Franse zomervakantiegevoel, zou je kunnen zeggen.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú, queriendo saber si la jugo, vos un requito como tú, entonces más que que tú y vos un requito como tú, queriendo saber si la jugo, vos un requito como tú, entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes la jugo, borrequito como tú. Y yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes la jugo, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borrequito como tú.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Anderhalf minuut over 3:30 is het alweer. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het was een bijzondere eerste schooldag voor de leerlingen van openbare basisschool De Dobbe in Gasselte. 6 jaar geleden telde de school nog 80 leerlingen en nu zijn dat er zo'n 150. In plaats van combinatieklassen hebben de meeste leerlingen vanaf dit schooljaar weer hun eigen groep. En Rick Bierling uit Hollandse Veld is voltigeur. Dat is iemand die acro- en turnoefeningen doet op de rug van een galopperend paard. Nou, Rick zegt ontzettend genoten te hebben van zijn debuut op het WK Voltige in Aken. Toch verliep zijn debuut niet helemaal als gepland. Belandde hij in het eindklassement op de 20e plaats. En op verschillende plaatsen in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Gaan we voor het weer naar wie anders dan Hans Dienhuis.
6: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou.

0: Legendarisch dit, hè? Sweet Caroline van Neil Diamond. Ook nog, nou, over legendarisch gesproken. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Gaat niet zo best met Rod Stewart trouwens. Heeft wat concerten moeten afblazen. Ja, dat is al vaker gebeurd de afgelopen tijd. Gaat niet helemaal zoals het moet. Nou, net hoorde je met Do You Think I'm Sexy. En ook nog de Everly Brothers en Temptation.
1: De Drentse Doezend. Geur en de Drenthe.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ach ja, het zijn louter klassiekers altijd, hè, in dit uurtje. Elke middag tussen 3 en 4 op Radio Drenthe. Uurtje dat bol staat van de jaren 60 en 70 klassiekers. En ja, klassiekers, die vind je ook in onze eindejaarslijst. De Drentse Doezend. En helemaal, nu de zomervakantie voor de meeste mensen weer een beetje voorbij is. De kinderen zijn weer naar school. Ja, dan zit je ongemerkt toch maar zo ineens al een klein eindje in de tweede helft van het jaar. En ja, ik vind altijd dat het dan supersnel gaat. Helemaal als je hier bij RTV Drenthe werkt, want stiekem zijn we hier achter de schermen alweer een beetje bezig met de eindejaarsperiode. En dat betekent natuurlijk ook de Drentse Doezend. En ja, daar hebben we eigenlijk het hele jaar al wel een beetje voorpret, schuine streep, napret van. Dat is maar net een beetje in welke periode je daarover nadenkt. Maar afgelopen zomer heerst dat sowieso al een beetje hier. Want op de zaterdagmiddag, deze week nog en volgende week zaterdag nog, doet Jeffrey Verdel, mijn sympathieke collega, die doet op zaterdagmiddag het programma Het Beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Want we hebben inmiddels al een mooi archief kunnen aanleggen. En daarin vallen soms leuke zaken op. Nou, daar zet Jeffrey dan een mooi spotlampje op. Die vertelt je daar wat dingen bij. En die laat de mooiste klassiekers uit die lijsten voorbij komen. En dat kan in dit uurtje natuurlijk ook prima. Pak ik gewoon een jaren 60 of in dit geval een jaren 70 klassieker erbij. En dat is een vaste waarde in onze lijst. Het begon in 2022 hartstikke mooi op 247. Voor The Year of the Cat van L. Stewart, want daar heb ik het over. Het jaar daarna gleed hij ruim 300 plaatsen onderuit. Ja, jammer, na 594. Het jaar daarna werd het nog gekker. Toen ging hij al richting de exit, 913. Maar de afgelopen editie klom hij toch weer een beetje bij en kwam hij terecht op 668. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat zullen we allemaal zien aan het einde van dit jaar. Dan wordt die lijst weer opgemaakt, hè? De definitieve Drentse Doezend over het jaar 2026. Die gaan we weer samenstellen aan de hand van jullie stemlijstjes. Daar gaan we ons in november weer volop mee bezighouden. Maar het zal toch wel zijn dat deze er weer in tevoorschijn komt. The Year of the Cat van L. Stewart.

zo'n lekkere, dromerige piano die erin zit. The Year of the Cat van Al Stewart. Vaste waarde in onze eindejaarslijst, de Drentse Doezen. Maar of dat dit jaar ook zo zal zijn, nou, dat horen we in de laatste week van het jaar. Hè? Want tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Nou, dat lijkt nog ver weg, maar let maar op hoe snel het zover is. Maar goed, daarover later meer. Eerst maar eens even naar de jukebox voor vandaag. En ja, ik probeer dat altijd zo actueel mogelijk te houden. Maar ja, als er echt dingen aan de hand zijn, dan wil ik er nog wel eens een klein beetje van afwijken. Een dagje in dit geval. Want gisteren was een legendarische dag in de muziekgeschiedenis. In het jaar 1977, 16 augustus van dat jaar, overleed de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Ja, nou, dat is de wereld niet ontgaan, zou je kunnen zeggen. Ik kom daar trouwens later vanmiddag, tussen 5 en 6, op terug. Niet zozeer, ja, ook wel op Elvis, maar sowieso op de augustusmaand 1977. Want dat doen we de hele maand, hè. Het uurtje tussen 5 en 6 pakken we een augustus uit het verleden bij de kop. En dat uurtje staat straks in het teken van het jaar 1977. Nou, gisteren was het dus de 16e en overleed Elvis Presley op 42-jarige leeftijd. Nou, dat is een goede aanleiding om twee klassiekers van hem te draaien in de jukebox. Zometeen, ja, je zou het bijna een soort van semi-officieel Amerikaans volkslied kunnen noemen. Hoor je If I Can Dream. En eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor Suspicious Minds.

0: warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leverenvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: snelle cabriolet langs de Amerikaanse West Coast rijdt. En zo klinkt het een beetje, deze van America and You Can Do Magic.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, en we blijven even in Amerika, maar wel met een Drentse link. Hoe zit dat nou? Nou, even uit het hoekje showbiz nieuws. En het is niet zomaar iets hoor. Ik vind het nogal wat. Onze vriend uit Emmen, Bouke. Ja, daar gaat het hartstikke goed mee. Daar vertel ik je natuurlijk niks nieuws mee. En er stond al een tijdje in de agenda dat Bouke volgend jaar augustus op gaat treden in het Westgate Hotel in Las Vegas. Dat is het vroegere Hilton Hotel, het legendarische hotel waar Elvis Presley altijd stond. Ja, dat maakt voor Bouke natuurlijk wel een heel mooi cirkeltje rond. En dan denk je, ja, Las Vegas, dan sta je daar tussen de Elton Johns en de Adels en de Celine Dion's van deze wereld. Zitten ze daar in Las Vegas wel op onze Bouke te wachten? Nou, blijkbaar wel, want dat eerste concert op 21 augustus 2027... dat is inmiddels uitverkocht. Oh. Nou, ik vind de prestatie. Sterker nog, er was nog zoveel vraag naar kaartjes dat er nu een tweede concert is bijgekomen. Wauw, dat doen ze de dag daarvoor. Op 20 augustus 2027. Bouke staat gewoon twee keer in Las Vegas. Ik vind het wel iets om als mede-Drent trots op te zijn, hoor. Ik vind het wel stoer. Nou, we gaan hem ongetwijfeld voor die tijd nog wel spreken daarover. Maar dat moet toch het avontuur van zijn leven worden dan. Hij is er al een keer geweest. Maar dat was dan voor een bezoekje. Maar nu mag hij er gewoon twee keer optreden. Op datzelfde podium waar zijn grote voorbeeld Elvis Presley in de jaren 70 stond. Ik vind het stoer. Ander nieuws dan. Vorige week werd er in België een goudschat gevonden. En dat is geen kattenpis, want de waarde van dat goud was 9 miljoen euro. Zo. Klein detail. De eigenaar van die schat, die was niet in beeld. Tot nu toe. Tenminste, dat weten we nog niet zeker. Want allerlei mogelijke eigenaars die melden zich bij de vleet. En eentje is wel heel creatief. Je hebt er hartstikke goede verhalen voor. Zo beweert deze man dat hij een reïncarnatie is van de oorspronkelijke eigenaar van die schat. Hij zou het goud destijds verstopt hebben en 60 jaar lang vergeten zijn waar.

0: toch wel wat van op, hè. Je leert er altijd wat. Ja, alhoewel, soms leer je misschien ook wel eens een heel klein beetje te veel.
1: Op die middelbare school, hè, waar ze mij daar wilden leren. Bij biologie, bijvoorbeeld. Hè, wilden ze mij gaan leren bij biologie hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Ik kom daar nooit. Bij geschiedenis dat de Grallamantiërs 6000 voor Christus Grallamatië veroverde onder leiding van Frank. Eigenlijk moet je zo in de geschiedenisles zitten, hè? Je moet pal voor die leraar gaan zitten, hè? Neem recht in zijn gezicht gaan kijken. En dan moet je bij alles wat die leraar zegt, zo zeggen. Echt waar? Serieus, joh? Meen je nou? Zo! En dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man, boeiend. Boeiend. Ik hang aan je lippen. Ga door. Ga door. Boeiend. Boeiend. Ja, boeiend. Doorgaan. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Interessant. Boeiend. Boeiend. Hé, hey, hoe heet het allemaal? Boek? Welk boek? Altijd in de buurt.
2: Studio Steenbergen.

0: gouden liedje van Joni Mitchell. Jaren geleden opnieuw op de plaats gezet door de Counting Crows. Samen met Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi.
1: Op Jack.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, voor een sportieve op Jack bijdrage haalde, begreep ik.
3: Ja, maar wat mijn handen in de buzzer, nee. Hè? Tenminste, wat mij betreft dan. Maar inderdaad, ja. Ja, ho, er zijn wat grenzen, hè, aan de sportiviteit. Hoewel, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb jaren tennis. Ja, serieus, met mijn buurman. Soms, we kunnen er allebei geen hold van, maar we waren best mooi aan elkaar wel. Dus dat scheelt nog wel weer. Nee, over tennis, want daar houdt het inderdaad over. Hier vlakbij, bij de studio, wat zal het wezen? 150, 200 meter. Ja, op de Hertenkamp.
0: De Hertenkamp,
3: daar ben ik nou. En helemaal Bosloper, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, mooi.
4: Ja, leuk dat jullie er zijn.
3: Ja, ja. Nou, dankjewel, ja. Ja. Ja, want hier is het toernooi, hè, dat zaterdag al begon. De grote Hertenkamp Open.
4: Ja, ja, ja, het duurt 9 dagen. Ja. Hè, dus zaterdag begonnen en komend weekend ook nog. Bouwt rustig op. En ja, einde laatste weekend wordt het wel druk.
3: Heb ik
4: ja.
3: Nou goed begrepen, Remmel, dat in totaal meer dan 600 deelnemers hier
4: meer dan, ja, mee doet? Ja, ja, ja, meer dan 600. Het is echt wel een groot toernooi. Ik denk wel samen met Rode het grootste toernooi van Drenthe.
3: Ja.
4: En ja, bijna 650 man.
3: Ook met klinkende namen zo?
4: Klinkende namen, ja. In het padel lopen we wat toppers rond. Staan top 100 van Nederland.
3: Ja.
4: En ook in het tennis heren enkel 2. Is gewoon een hoog niveau. Ook ja. Daar top 100 van Nederland. Dus okay. Ja, regionaal talent, zal ik maar zeggen. Ja.
3: Maar goed, die komt natuurlijk niet van Dreugenworst in Bosbloem. Met andere woorden, dat kost wel geld, wat maar zeggen.
4: Ja, nou, er is ook wel redelijk wat prijzengeld. We betalen goed, zeg maar. Ja, maar daar komt men niet voor, denk ik, hoor.
3: Toch niet?
4: Nee. We staan goed bekend. Het is wel gezellig hier.
3: Ja, ja.
4: Ja, we regelen wel oké, okay, denk ik.
3: Ja, maar ja. Hoe doe je dat? Want het is toch gewoon een afvalrace. Je verliest een potje en dan is het meteen weer weg.
4: Nou, we proberen zoveel mogelijk in pools te spelen. Dat je in ieder geval 2 wedstrijdjes speelt. Anders vind ik het wel ongezellig.
3: Ja.
4: Maar ik moet zeggen, dit jaar hebben we in sommige schema's toch ook een afvalschema moeten hanteren. En dat betekent dat je de verliezer van de eerste wedstrijd echt meteen uit het toernooi ligt.
3: Ja.
4: Vindt iedereen jammer. Wij ook wel een beetje. Maar dat komt gewoon omdat we zoveel deelnemers hebben en keuzes hebben moeten maken.
3: Ja.
4: En dus we niet altijd in pools kunnen spelen.
3: Maar waarom lag dan zoveel toe?
4: Nou, dat is inderdaad een goeie. Wij maken van tevoren berekeningen hoeveel we ongeveer kunnen hanteren. Maar mensen mogen ook hun beschikbaarheid opgeven. En op basis daarvan plannen wij. En ze hebben dat voorweekend, het eerste weekend, heel veel als niet beschikbaar opgegeven. Waardoor wij heel rustig zitten in het voorweekend.
3: Ja.
4: En nu eigenlijk plek tekort komen door de week.
3: Ja, ja.
4: Dus dat is eigenlijk een beetje de crux hier. Dus dat is een goede les voor volgend jaar. Misschien iets minder. Of 2 padelbanen erbij. Want we zijn al heel lang bezig om 2 padelbanen er met name bij te
3: krijgen. Is dat echt een plan? Ja.
4: Tennis hebben we genoeg. We hebben 8 tennisbanen. Dus dat gaat hartstikke mooi. Maar padel komen gewoon tekort.
3: Ja.
4: We hebben hier op de Hertenkamp evenveel padelleden als tennisleden.
3: Is dat nog ruimte voor? Wat moet hier komen dan?
4: Ja, dan moeten we in de hoek van het park maken we gewoon een echt padel.
3: Er moet heel veel bomen naar kap worden daarachter.
4: Nee, joh, dat gaan we niet doen.
3: Oh.
4: Nee, dat gaan we niet. Nee, het gaat wel ten koste van een tennisbaan. Maar ja.
3: Oké. Okay. Ja. Ja, precies. Maar goed, de nadruk wordt dus eigenlijk per dag wordt het een beetje opbouwen, het toernooi.
4: Ja, het wordt wel steeds drukker. In het, en in het weekend, het laatste weekend, dan komen ook echt alle goede spelers in actie. Precies. Met name in het padel. Dus ja.
3: Kwaliteit blijft vanzelf over natuurlijk.
4: Uiteindelijk wel, in alle categorieën. Ja, ja, ja.
3: Ja, maar hoeveel categorieën ben je? Hoeveel winnaars hebben jullie uiteindelijk?
4: Nou, we hebben 40 categorieën. Dus laten we zeggen 20 in het padel en 20. Ja. Dus je kunt enkele in je eentje, hè, maar ook dubbelen of gemengd dubbelen. Dus je kunt van hele goede spelers tot wat meer recreatieniveau. Iedereen kan hier terecht.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja.
3: Ja. Hoe maak je dan het schema van? Schier ondoenlijk, lijkt mij.
4: Nou, nee, we hebben een programmaatje hoor. Dus dat komt zo goed. Ja.
3: Een Excel-sheetje verder maken.
4: Ja, nou zoiets. Ja. Ja, ja.
3: Ik loop even naar deze meneer toe, want hier is namelijk een piepkleine publieke tribune. Ja, ik weet niet, is dat een dag meneer? Je bent zelf geen tennisser, begrijp ik?
5: Nee hoor, nee? Ik padel een beetje. Voor
3: toch wel? Ja. En aan dit toernooi?
5: Jawel, ik ben dan weer uitgeschakeld.
3: Ach, het is alweer voorbij.
5: Mijn schoonzoon ben ik nu aan het kijken.
3: Oké, okay, die is nou bezig. Ja. En hoe giet met hem nou op dit moment?
6: Volgens mij is het nu
3: 3-3. 3-3?
5: 5-4.
3: Oh, goede berichten, toch?
5: Oh, voor jullie.
3: Of voor jullie. Hebben we nou dan pauze?
6: Ja, even tussen de games door even een pauze.
3: Oh, dat mag gewoon.
6: Even wat water drinken. Ja.
3: Oh ja.
6: Het is
3: maar ook, hè?
6: Het is warm weer.
3: Ja, ja, ja. Ja. Maar het giet goed, begrijp ik. Giet lekker.
6: Wij staan voor, dus dan gaat het goed.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. En hol vol, hè?
6: Zeker.
3: Tot aan het weekend?
6: Gaan we doen.
3: Ja,
6: zeker.
3: Nou, dat ben je echt. Ja, Remmel, nog even, want het giet er echt bij. Het is eigenlijk goed beschouwd. Ontzettend rustig hier.
4: Ja, we zijn eigenlijk nog niet begonnen. Normaal beginnen we met padel om 5 uur en tennis om 5:30. Maar het is zo druk dat we maar om 4 uur zijn begonnen.
3: Oh, je bent naar voren nou.
4: Ja, dit is naar voren gehaald. Dus het is nu hartstikke rustig.
3: Ja, ja.
4: En er gebeurt met tennis nog niks. En nee, dus straks wordt het wat drukker. Ja, ja. Ja, dan staat alles vol, het hele park. Ja,
3: ja. Ja. Ja, en volgens jou gewoon om 12 uur begonnen, zeg maar.
4: In het weekend zijn we heel vroeg begonnen. Maar wat het ook is, dit jaar vallen we buiten de zomervakantie. Ja. Alle andere jaren, we hebben een vaste toernooiweek. Alle andere jaren zitten we in de zomervakantie. En nu zitten we in één keer de eerste week na de zomervakantie. Ja. Wat betekent dat we dus wat later moeten starten door de week.
3: Ja, dat weer.
4: Het is gewoon weer een werkweek en een schoolweek.
3: Ja, dus, nog een half week ervoor en volgend jaar.
4: Nou, het zou mooi zijn. Ja.
3: Ja. Je bent toch toernooidirecteur? Die kunnen
4: op sommige dingen heb je invloed en sommige dingen niet.
3: Okay. Ja. Maar eerst maar eens weer dit toernooi. Ja,
4: precies.
3: Maar dus elke avond vanaf 6 uur dan in principe?
4: Zoiets.
3: Ja, want de publieke tribune die is groter daar. Die maakt wel vol natuurlijk.
4: Maar die komt wel vol hoor.
3: Ja,
4: zeker.
3: Hoe niet zorg ik over te maken?
4: Nee, dat maakt wel ons.
3: En dan in het weekend misschien nog iets van live radio, televisie. Ja, het is toch wel een toernooi van...
4: Nou, als jullie langs willen komen...
3: Dan moeten wij dat daar weer.
4: Dan vind ik dat prima.
3: Nou, we zitten er met de baas over. Ik weet niet, dat mag geen geld kosten, dat mag alles. Maar ik weet het niet. Nou ja, iets zeg maar dat het niet gebeurt. Maar hoe nog wel, je bent van harte welkom. Wil je niet zien, kom kijken hier bij tennis, hier bij de Hettenkamp in Naassen. Je bent van harte welkom. Soms en vooral zeker aankomend weekend.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
7: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Bijna 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een bijzondere eerste schooldag voor de leerlingen van openbare basisschool De Dobbe in Gasselte. 6 jaar geleden telde de school nog 80 leerlingen, maar nu zijn dat er zo'n 150. In plaats van combinatieklassen hebben de meeste leerlingen vanaf dit schooljaar weer hun eigen groep. Rick Bierling uit Hollandse Veld, hij is voltigeur. Dat is iemand die acro- en turnoefeningen doet op de rug van een galopperend paard. Nou, Rick zegt ontzettend genoten te hebben van zijn debuut op het WK Voltige in Aken. Toch verliep dat debuut niet helemaal zoals gepland. En Rick belandde in het eindklassement op de 20e plaats. En beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk won gisteren goud bij het EK Beachvolleybal in Polen en kijkt uiterst tevreden terug op het toernooi. Katja zegt tegen RTV Drenthe vooral blij te zijn dat ze ondanks de druk haar eigen spel kon blijven spelen. En met de winst van dit EK stellen Stam en haar compagnon Raisa Schoon een Olympisch ticket voor Nederland veilig. Mooie berichten. Nog meer berichten vind je in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
8: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, €0,99.

mensen. We weten het allemaal. De liefde kan een slagveld zijn. Pat Benatar, Love is a Battlefield. Daarvoor nog Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Dat brengt de tijd op exact 11 minuten over 4:30. En dat is een prachtige tijd voor een interactief moment, zoals dat dan officieel heet. Ja, je weet altijd pas echt dat de zomerperiode voorbij is als ons zomerspel Tientje of Tombola weer in de stalling is verdwenen. Nou ja, dat is sinds afgelopen weekend gebeurd. Afgelopen zaterdag hebben we de laatste rondjes gespeeld met die legendarische ballenmachine. Dus dat is voor nu weer even klaar. Aan de ene kant kun je zeggen dat is jammer. Aan de andere kant kun je ook zeggen ja, maar dan krijgen we er ook weer een ander spelletje voor terug. En zo is het. Op veler verzoek terug van weg geweest het spelletje Remember the Music. Ja, een beetje, ik leg het nog maar even weer een keer uit, want het is een tijd geleden dat we het gedaan hebben. Het is een gezelschapsspel. Het lijkt een beetje op Hitster. Het lijkt een beetje op Mens erger je niet. Het lijkt een beetje op Triviant. En dan niet die dodelijk saaie Triviant versie die tegenwoordig weer op tv is. Nee, het ouderwetse Triviant, met een zandlopertje en met pionnetjes en met een speelbord. En je kent het allemaal wel. Nou, dit gaat dan dus allemaal over de muziekgeschiedenis. Een speelbord, je pionnetje is dan een vinylplaatje en daarmee moet je zo snel mogelijk naar het einde zien te komen. En je kunt dan dus stapjes winnen met het beantwoorden van bepaalde muzikale vragen. En daarvoor zitten er heel veel kaartjes in dat spel waarop bepaalde hints staan. En een QR-code waarmee je een klein fragmentje van een bekend liedje van de gevraagde artiest kunt laten horen. Dus dat is superleuk. En ik heb er zo'n kaartje uitgehaald. Ik ga de hints voorlezen die op dat kaartje staan. En ik laat je dat muzikale fragmentje ook even horen. En we zijn vandaag op zoek naar een artiest. Als jij weet welke artiest dat is, dan weet je wat je te doen staat. Even bellen of appen met ons. Hè. En wie weet is dat spel dan wel voor jou. Gaan we dat naar je toesturen? En kun je dat binnenkort met de hele vriendengroep of met de hele familie lekker gaan spelen. Zo, hè? In het weekend, met iets lekkers op tafel erbij. Eindeloze avonden spelplezier. Want ja, laten we eerlijk zijn, die avonden komen er ook weer een beetje aan, hè, de komende tijd. Gaan we vanuit. Nou goed, zoals gezegd, we zijn op zoek naar een bekende artiest die in mei 1941 werd geboren als Robert Allen Zimmerman. Dat is niet de naam waarmee hij later zijn grote hit scoorde. Nee, tegenwoordig kennen we hem onder een hele andere naam. Een wereldberoemde naam, maar dit staat in zijn paspoort. Robert Allen Zimmerman. Hij ontving een aantal jaren geleden de Nobelprijs voor literatuur voor het creëren van nieuwe poëtische uitdrukkingen binnen de grote Amerikaanse liedtraditie. Staat dan officieel in het juryrapport. Ik vind een mooie kreet. Verder is een bekend album van hem. Dat is ook weer een hint. Dat is getiteld Desire. Oké, ja, er zullen wel meer albums zijn die Desire heten. Maar die QR-code, dat is misschien nog wel de handigste tip. Want het is zo, die QR-code staat op het kaartje. Als je dan je telefoon daarop richt, dan krijg je een stukje muziek van deze meneer te horen. Maar welke meneer is dit nou ook alweer? Nou, als je de QR-code leest, dan hoor je dit. Oké, de hele fanfare is even binnengekomen in de studio hier. Zo lijkt het wel een beetje, hè? Ja. Welke man gaat hierachter schuil? Wat is de naam van de man die dit liedje gemaakt heeft en waarvan je net die andere hints hebt gekregen? Als je het weet, even bellen 0592 33 11 88. Dat kan. Je mag ook even een appje sturen. Vinden we ook prima. Dat komt hier allemaal in dezelfde centrale binnen. En hopelijk heb ik dan iemand aan de lijn zometeen die het juiste antwoord doorgeeft en die ik met alle liefde dat hartstikke leuke spel Remember the Music op kan sturen. We gaan de lijnen opengooien. Ik wens je er heel veel succes mee.

0: ik blijf het altijd zeggen. Een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Hoor. God Only Knows van de Beach Boys. En ook nog Skik met Op Fietsen daarvoor. En zo kruipen we alweer richting 5 uur. Dat is leuk, dat is aardig. Maar ik heb ook nog wel wat administratie af te handelen. Rijnt, goedemiddag. Hé, hey, Rijnt, ben je er nog? Nou, dat is gek zeg. Oh, even kijken. Er gaat weer even iets mis met de verbinding. Probeer het nog even weer een keertje. Blijkbaar is voor de telefooncentrale ook het gewone leven weer een beetje begonnen. Is het een beetje lastig opstarten. Nou ja, deze uitzending duurt tot 6 uur, dus dat is in principe allemaal heel makkelijk. Probeer het nog even een keertje. Kijk, ik zie al wat gebeuren hier in de verlichting. Dat is toch gek en ik hoor toch niks. Of ben je hier? Oh, wacht eens. Hier ben je, Rijnt.
1: Ja, daar ben ik weer. Ja, ik ben er weer.
0: Nee, er stond hier een rood lampje aan. En dat is een rood lampje dat niet aan moet staan.
1: Dus die vandaar.
0: Dus die heb ik nu uitgedrukt. Ik heb ook altijd afgevraagd waarom ze verkeerde lampjes en verkeerde knopjes op zo'n mengtafel zetten. Ja. Heeft nog nooit iemand mij uit kunnen leggen. Hé, hey, maar ik spreek je bij deze. En dat is fijn. Ja. Rijnt Hofkamp, waar bel je vandaan, Rijnt?
1: Vanuit Assen.
0: Vanuit Assen, oké.
1: Okay. Ja.
0: En ook alweer aan het gewone leven begonnen? Of zit je nog in de vakantie?
1: Nou, ik zit precies dat laatste. Ah. Dus ik zit in mijn gewone leven.
0: Kijk, ja. Jouw gewone leven is eigenlijk een soort van vakantie.
1: Het enige verschil is dat onze kleindochter morgen weer oppasdag. Dan zijn we weer oppas van onze kleindochter en de kleinzoon. Dus dat maakt het enige verschil.
0: En dat is voor jou het teken dat het echte gewone leven voor de rest van de wereld weer begonnen is. maar opa vermaakt zich wel, begrijp ik.
1: Ja, zeker weten.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is heel goed. Nou, opa Rijnt, misschien kan ik je nog een beetje blij maken. Want dat je kleindochter weer komt is hartstikke leuk. Maar een spel winnen is misschien nog wel minimaal net zo leuk.
1: Ja, niet verkeerd.
0: Nee, we waren op zoek naar deze meneer die in 1941 ter wereld kwam als Robert Allen Zimmerman. Hij heeft ooit de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Een bekend album van hem is Desire. En als je de QR-code op het kaartje leest, dan hoor je dit. De hele drumband. Nou, even een klein stukje. Dit kent iedereen wel, want naar wie waren we op zoek, Rijnt?
1: Naar Bob Dylan.
0: Ja, ik dacht na de vakantie even niet een al te moeilijke opgave om er weer een beetje in te komen. Dus dat is...
1: Nee, het was vrij gemakkelijk, dat moet ik toegeven. Ja.
0: Niet verder vertellen dat het een beetje extra makkelijk gaat. Nee. Dat houden we onder ons. Hé, hey, Rijnt, jij wint het spel Remember the Music. Dat is een doos vol met fiches en dobbelstenen en zandlopertjes en een speelbord en allerlei kaartjes. Waaronder dus één kaartje van Bob Dylan. Nou, die weet je dus in elk geval.
1: Oh, wat leuk. Wat leuk. Ik ken het spel niet, dus ik ben heel benieuwd.
0: Nou, dan is het helemaal mooi. Dan komt dat zo snel mogelijk naar je toe. Dus nodig de vriendengroep alvast uit. En dan kun je binnenkort een hartstikke leuk avondje dat spel gaan doen. Stukje dreugen worst erbij.
1: Hartstikke leuk.
0: En dan komt het allemaal goed.
1: Hartstikke leuk.
0: We gaan het allemaal regelen. Fijn dat je meedeed en veel plezier met de oppasdag morgen.
1: Ja, dankjewel René. En tot horens.
0: Dag Rijnt.
1: Yo.
0: Hoi.

0: Rainy Day Women van Bob Dylan. De man die we vandaag zochten in het spelletje Terug van Weg Geweest. Remember the Music. En dat heeft Reind Hofkamp uit de Assen toch maar even mooi dat spel opgeleverd. Gaan we zo snel mogelijk naar hem toesturen. En de hele week spelen we dit weer. Dus viel je vandaag buiten de boot, geen nood. De hele week nog volop kans om dat leuke spel binnen te hengelen. Goed, de administratie is voor elkaar. Maken we ons op voor het uurtje zometeen tussen 5 en 6. En de hele maand augustus gaan we terug naar een augustus uit het verleden. En dat wordt zometeen wel een redelijk legendarische augustus als het op de muziek aankomt. Want zometeen een vol uur lang augustus 1977.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
7: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar, zonwering en rolloon.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer, vanmiddag droog en af en toe zon, het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: is geen heel ingewikkeld liedje, hè? Maar dat was misschien ook juist wel een beetje de kracht van deze man. De man van That's the way I like it. Come to my island, give it up. Please don't go. En natuurlijk ook deze Keep It Coming Love van Casey and the Sunshine Band.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: In augustus 1977 dan staan Casey and the Sunshine Band ermee in de top 10. Ja, augustus 1977. Daar gaat het komend uur over. Nou, de zomerse omstandigheden die waren toen ver te zoeken, hoor. De Nederlandse zomer van 77 die was koel, wisselvallig en een flinke teleurstelling na de recordhitte van het jaar daarvoor. Het weer werd gekenmerkt door veel wolken. Vooral in de tweede helft van augustus plensde het flink en de temperaturen lagen vaak onder de norm. Nou, gelukkig was het op de radio wel volop zomer. Dat hoorde je net al, hè, met die plaat van Casey and the Sunshine Band. En ach, zo staat er eigenlijk nog wel veel meer moois in de top 40 lijsten van augustus 1977. Ga je het komend uur een aantal voorbeelden van horen. En dan zijn we natuurlijk weer onderweg naar de allergrootste hit van die maand. En welke dat was, dat hoor je aan het einde van dit uur. Het is in elk geval een hele zomerse, dat vertel ik je alvast. Net als deze trouwens, van een Volendamse band die in de loop der jaren maar liefst 55 keer in de top 40 heeft gestaan, waarvan 22 keer in de top 10. Zo, en dit was één van die top 10 hits. In augustus 1977 stonden ze ermee op nummer 4. Hier is BZN en Sevilla.

Het is de onvervalste Philly Soul uit 1977 van de man met de uit duizenden herkenbare mahoniehouten stem, zou je kunnen zeggen. Lou Rawls en See You When I Get There. Hij stond ermee op nummer 20 in augustus 1977. Want daar gaat het dit uur allemaal om. Ja, 1977 is het een bijzondere zomer in de ruimtevaart. Zo wordt in augustus de Voyager 2 gelanceerd. En de zonde die krijgt net als zijn voorganger, de Voyager 1, je raadt het al, een audio- en videoplaat mee. Met onder andere de groeten van

0: president Jimmy Carter. Muziek van Ludwig van Beethoven en muziek van Louis Armstrong. En ja, mochten er eventuele marsmannetjes zijn die de boel ontdekken, doet de NASA er ook een bouwpakket bij van een draaitafel met instructies. En dat klinkt dan zo.
1: Oitenis poteste gairete. Eirenikos prosfilos elelithamen filoi.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gotwai homa. Zuk gotwai. Ping on, gin hong, fai lo.
4: Adanish Lushulmu.
5: Hello from the children of planet Earth.
0: Ja, nou, vraag je nou wel af hoe moeten die marsmannetjes dat allemaal ooit begrijpen? Maar misschien zat er dan ook alweer een woordenboekje bij of zo.

Wel leuk dit, hè? Take Me Back to the Old Transvaal van Demby. Bijzonder liedje. Begin augustus 1977 komt deze plaat van deze Zuid-Afrikaanse zangeres binnen in de top 40. Het wordt met een uiteindelijke nummer 3 notering een grote hit. En het is een medley van de traditionele Zuid-Afrikaanse liedjes Suikerbossie, Die Boeren en natuurlijk Sari Marijs. Ja, er zijn best bijzondere dingen te vinden in die top 40 lijsten van augustus 1977. Op het Nederlandstalig gebied bijvoorbeeld ook. Zo komen we een heus visserslied tegen. Dat al in 1949 is geschreven en dan op de plaat gezet wordt door Max van Praag. En in de zomer van 1977 krijgt het opnieuw bekendheid door de Havenzangers. Zij bereiken nummer 22 in de top 40 met De Klok van

0: het klinkt een beetje ABBA-achtig dit, hè, maar ze zijn het niet. Het is de Britse groep Brotherhood of Man. Vooral van hun winnende songfestivalliedje Save All Your Kisses For Me. En dit liedje, Angelo, gaat over een Mexicaanse herdersjongen die verliefd wordt op een rijke luismeisje. Nou, dat levert natuurlijk allerlei gedoe op met de familie. En laat ik zeggen dat het niet bepaald goed afloopt. Denk maar aan het klassieke verhaal over Romeo en Julia. Daar lijkt het een beetje op. Eind augustus 77 staat de Brotherhood of Man ermee op nummer 4 in de top 40. Augustus 1977, daar draait het allemaal om. Zometeen nog een half uur zijn we onderweg naar de allergrootste hit van die maand in dat jaar. En welke dat is, hoor je even voor zessen. In elk geval na 6:30 een van de grootste disco-klassiekers aller tijden.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
0: Een paar seconden over 6:30. Dat is de tijd. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Reiner Hoekstra stopt na ruim 40 jaar bij Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Hoekstra was de laatste jaren directeur bij de Groene Belangenorganisatie, maar stopt daarmee vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Het was een bijzondere eerste schooldag voor de leerlingen van openbare basisschool De Dobbe in Gasselten. 6 jaar geleden telde de school nog 80 leerlingen, maar dat zijn er nu nog zo'n 150. In plaats van combinatieklassen hebben de meeste leerlingen vanaf dit schooljaar weer hun eigen groep. Erik Bierling uit Hollandse Veld, hij is voltigeur. Dat is iemand die acro- en turnoefeningen doet op de rug van een galopperend paard. Nou, Rick die zegt ontzettend genoten te hebben van zijn debuut op het WK Voltige in Aken. Maar toch verliep dat debuut niet helemaal zo als hij gewild had. Hij belandde in het eindklassement op de 20ste plaats. Maar wel tevreden dus. En ook beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk die kijkt zeer tevreden terug op het EK beachvolleybal in Polen. Gisteren won ze daar goud. En ze zegt tegen RTV Drenthe dat ze vooral blij is dat ze ondanks de druk haar eigen spel kon blijven spelen. Met de winst van het EK stelden Stam en haar compagnon Raisa Schoon een Olympisch ticket voor Nederland veilig. En dan naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
9: Mooi René, goedemiddag.
0: Hey, Hans. Nou, het kan verkeren, hè?
9: Nou ja, verkeren. Het is een stukje koeler geworden dan de voorgaande dagen.
0: Ik vond het eerlijk gezegd ook wel lekker om vanochtend weer eens met regen wakker te worden. Dat het ook wat langer donker bleef.
9: Ja, het was in elk geval lang donker inderdaad deze morgen. En de regen, nou ja, voor de scholieren die hun eerste schooldag hadden, ja. Die zullen meteen gedacht hebben van ja.
0: Die vielen meteen met de neus in de boter, ja.
9: In elk geval heb je dan niet meer het vakantiegevoel. Het is ook zo stom als het meteen prachtig mooi weer wordt als de vakantie over is.
0: Ook weer waar. Ja.
9: Precies, hoe vaak hebben we dat vroeger wel niet gehad? Voor mijn gevoel gebeurde dat ieder jaar als je vakantie erop zat. Maar dat is dus niet waar. Nee, het heeft wat geregend, een handvol millimeters vanmorgen. En eigenlijk word je van die regen zelf, in principe word je er heel gauw flauw van. Maar ja, we kunnen nog heel wat regen gebruiken. Want de droogte die heeft zich toch wel aardig verdiept in de afgelopen weken. En om dit op te lossen moet je er bijna maar 100 millimeter extra tegenaan gaan gooien. Nou, dat gaat niet lukken met buien, maar ook niet met gestadige regen. We zien op dit moment in onze provincie een wolkendek. Vrijwel gesloten, alleen in de kop van de provincie en in de buurt van Assen. Er zijn wat opklaringen te zien. Vanavond blijft dat zo en in die bewolking zit hier en daar nog een hele lichte bui verstopt. Verder was het vandaag aan de koele kant. We hebben in heel Drenthe de 20 graden eigenlijk niet gehaald. En als we hem gehaald hebben is het tiende werk, dat idee. De Bild had hem ook niet, dus er is een einde gekomen aan de reeks met warme dagen in ons landelijk hoofdkwartier. En morgen gaat dat ook niet lukken. We hebben te maken met een storing die vanuit het westen nadert. En vannacht is het nog wel droog. Maar later in de nacht begint het wat te spatteren vanuit het westen. En morgen overdag hebben we te maken met gebieden met buiige regens. Tussendoor is het dan eventjes droog, maar daarna gaat het weer regenen. De hoeveelheden zijn redelijk beperkt. Ik denk dat er opnieuw een handvol millimeters gaat vallen. Als je geluk hebt, dan kruip je richting 7, 8, misschien 10 millimeter. Als je wat minder geluk hebt, blijf je bij een millimeter of 2. Nou, dat idee dus. Het gaat een beetje variëren per plek. Zon, ja, die is er morgen eigenlijk helemaal niet bij. Verstopt achter die bewolking. En de wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwestelijke richting. Hebben we heel veel geluk, dan wordt het een graad of 20 tot 21. Maar het kan er ook maar zomaar onder blijven. Op de weerkaart intussen zien we geen hoge druk meer boven Europa. Tenminste niet boven het continent. En de hele komende week blijft de temperatuur eigenlijk rond hetzelfde peil hangen bij ons. We zien woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag temperaturen van een graad of 20, 21. Soms dus misschien tegen 22 als de dag een beetje mee zit. Lijkt op donderdag te gaan lukken. Woensdag is een vrij bewolkte dag met opnieuw buiige regens. De zon die komt er misschien in de avond nog even bij. Donderdag en vrijdag heeft de zon wel wat meer ruimte. Maar het is marginaal, het is echt haasje over tussen bewolking en zonneschijn. Nou, dan kan er iedere dag, vooral in de middag, buiige regen vallen. Ja, het is toch onstabiel genoeg om af en toe nog eens een bui te gaan bouwen. Kijken we in de lange termijn, dan zien we dat de wind eerder noordwest wordt dan zuidwest. Dus richting het weekend gaan de temperaturen voorzichtig een beetje dalen. En de ultraglazen bol, ik waag me er weer eens een keertje aan. Daarin lijkt het wel weer droger te worden. Dus het is eigenlijk... Het is geen herfst, het is geen zomer, het is echt van dat tussenin weer. En dat brengt wel wat neerslag aan, maar het gaat allemaal met mate de aankomende week.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry, bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.

0: Donna Summer en I Feel Love. Niet alleen een joekel van een hit in de zomer van 77... maar ook een revolutionaire plaat destijds. Niemand minder dan David Bowie, die was er een enorme fan van. En het schijnt dat zijn producer, Brian Eno, er ooit over heeft gezegd... deze plaat zal het geluid in de clubs en discotheken totaal veranderen. Nou, dat had hij eigenlijk wel goed gezien, hè? I Feel Love wordt beschouwd als een van de eerste platen... die uiteindelijk zou leiden tot de latere dancemuziek. Ja, totaal andere dingen die zijn er in die periode ook aan de hand. Zo kunnen we niet heen om de datum 16 augustus 1977. Want dat is een zwarte dag in de muziekgeschiedenis.
1: Elvis Presley, whose country rock guitar and gyrating hips launched a new era in popular music, died this afternoon at Baptist Hospital in Memphis, Tennessee at the age of 42. Presley had been taken to the emergency room suffering from what was described as respiratory distress. He was born in Tupelo, Mississippi on January 8, 1935. He received his first guitar when he was 12 and taught himself to play. His first recording, That's All Right Mama, sold 7,000 copies in Memphis alone. And after that, it was all uphill.
0: Ja, Elvis Presley, the king of rock'n'roll, overlijdt nog maar 42 jaar oud. Duizenden fans verzamelen zich voor de poorten van landgoed Graceland... om Elvis de laatste eer te bewijzen.
2: Pandemonium has broken out here on Elvis Presley Boulevard in Memphis. Thousands of fans from all over the country are converging on Graceland... trying to get in to view the body of the 42-year-old king of rock and roll.
0: Ja, sowieso al een hele verdrietige toestand natuurlijk. Maar twee weken later krijgt het overlijden van Elvis nog een bizarre wending... Dan worden in Memphis drie mannen gearresteerd. Die zouden hebben geprobeerd om het stoffelijk overschot van Elvis... te stelen uit het mausoleum op de begraafplaats Forest Hill. Ze worden later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Maar de leider van de groep die doet jaren later zijn verhaal in een documentaire.
3: And I needed two more people just to pull the casket out and carry it. I knew another old boy, he was a heroin addict too. I asked him and he was willing to help. I offered him $40,000. Oh, I need one more guy. Bruce, he suggested we contact this guy named Ronnie Atkins. We went to school with him, but I didn't really know who to trust.
0: Ja, de lichamen van Elvis en van zijn moeder Gladys... die worden een paar weken later verplaatst naar de tuin van Elvis landgoed Graceland... waar ze tegenwoordig nog altijd liggen en te bezoeken zijn.

Ja, afkomstig van het album Tussen Zomer en Winter van Rob de Nijs. En het is een vertaling van Und es war Sommer van Peter Maffay. En die klinkt zo.

Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk, hè. Und es war Sommer wordt geschreven door Joachim Heider en Chris Heilberg. Zij hebben zich dan weer laten inspireren door Summer the First Time, de hit van Bobby Goldsboro uit 1973.

niet zozeer qua muziek, maar qua tekst is het min of meer hetzelfde verhaal. Hè? En die schrijvers, Heijer en Heilburg, dat zijn trouwens dan ook weer de mannen achter Ich bin wie du van Marianne Rosenberg, maar dat terzijde.

Bobby Alessi en dat prachtige en ook lieve liedje Oh Lori. En die Lori was dan de vriendin van één van die twee broers. Van Bobby, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Nou, dat prachtige liedje stond 2 weken in de top 10 in augustus 77. En dit is origineel een liedje van de Stylistics, die het een jaar eerder al opnamen. Maar Gladys Knight en de Pips, die maakten hier een joekel van een wereldhit van.

zo heet het liedje ook. Baby, don't change your mind van Gladys Knight en The Pips. Een van de grote hits in augustus 1977. Maar ja, wat was nou echt de allergrootste hit in Nederland in die maand? Nou, dat is in elk geval een zomerse. Dat zei ik aan het begin van dit uur al. En dat kan ook haast niet anders. Want het is een liedje van twee Spaanse flamenco-danseressen. Maite en Maria. Een platenbaas zag ze optreden op Fuerteventura op de Canarische eilanden. Dook meteen met ze de studio in. En het resultaat was een gigantische zomerhit in Europa. In België, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en ook bij ons in Nederland werd het nummer 1. Gek genoeg bleef hij in thuisland Spanje dan juist weer op de tweede plek steken. Dat is dan wel weer bijzonder. Maar hier dus, de grootste hit in augustus 1977. Ik heb het over Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie. Fijne avond.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen, nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Hey Remo!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hey Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Radio Drenthe.
22: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Sonny Bono. In 1963 was het een hit voor Jackie DeShannon. In 1964 was het een hit voor The Searchers. En het werd ook nog opgenomen door Del Shannon, Cher, Smokey, Tom Petty, Willie DeVille, Paul Weller en Bruce Robinson samen met Kelly Willis. Jackie DeShannon, Needles and Pins.

Jackie DeShannon, Needles and Pins. Bob Lind, dat was een onbekende singer-songwriter uit Baltimore. Dit nummer werd geen hit, maar er verschenen nog wel covers van Adam Faith, Sonny and Cher, The Cascades en The Blues Project. De B-kant van deze single, Elusive Butterfly, werd een top 5 hit in Amerika en Engeland. Maar dit is de A-kant, Bob Lind, Sherry's Going Home.

Bob Lind, Sherry's Going Home. Tim Buckley, dat is een singer-songwriter uit Washington D.C. Hij maakte eind jaren 60 twee geweldige albums, Happy Sad en Star Sailor. Maar hij werd slechts 28 jaar. Hij overleed in 1975 in Los Angeles aan een overdosis heroïne en morfine. Tim Buckley, It Happens Every Time.

Tim Buckley, It Happens Every Time. Het is een prachtige compositie van Neil Young. Hij schreef het in 1970 voor Crosby, Stills, Nash en Young. En er verschenen covers van Nick Cave, Nazareth, Katie Lang en Patti Smith. Dit is een singer-songwriter uit Massachusetts en haar versie werd geen hit. Buffy St. Marie, Helpless.

Buffy St. Marie, Helpless. Het is een single uit 1977 van Mink DeVille en er kwamen covers van Long John Baldry en Boz Keggs. Op 20 februari 1986 trad hij voor het laatst op in New York als Mink DeVille en daarna ging hij verder als Willie DeVille, Mink DeVille, Mixed Up, Shook Up, Girl.

Ming DeVille mixte up Shook Up Girl. Graham Parker uit Londen begon als Beatles-fan de band The Black Rockers. Toen ontdekte hij Otis Redding en ging hij soulnummers spelen. En in 1975 begon hij met Graham Parker en The Rumour, met bandleden uit Brinsley Schwartz en Dux Deluxe. Graham Parker en The Rumour. You can't be too strong.

Graham Parker en The Rumor, You Can Be Too Strong. Het was een hit voor Betty Everett. En het werd ook nog opgenomen door The Searchers, The New Beats, Helen Shapiro, Aretha Franklin, The Hollies, Cher, The Swinging Blue Jeans, Lulu, The Supremes. Maar de originele versie was in 1963 van Mary Clayton. It's in His Kiss.

Mary Clayton, It's in His Kiss. Timmy Euro uit Chicago had in 1961 haar grootste hit, Hurt. In de jaren 80 woonde ze in Nederland en ze nam in 1981 Hurt opnieuw op. En dat werd toen een top 5 hit in Nederland. En ze maakte ook nog een serie albums voor Dureco Records. In 2004 overleed ze in Las Vegas, ze werd 62 jaar. Timmy Euro, Teardrops Till Dawn.

Timmy Euro, Teardrops Till Dawn. Bobby V uit Noord-Dakota werd na het overlijden van Buddy Holly de zanger van de Crickets en even later verscheen het album Remember Buddy Holly. Als soloartiest werd hij een hitmachine met 51 hits, waaronder beroemde hits als Devil or Angel, Rubberball, More Than I Can Say and Take Care of My Baby. Bobby V, Like Someone in Love.

Riffy, Like Someone in Love. The Gas Company, dat was een band uit Los Angeles met Greg Dempsey en Katie Jesse. De debuutsingle werd geen hit en toen gaven ze de moed meteen op. Greg Dempsey ging verder als songwriter voor PJ Proby en Don and the Good Times. En Katie Jesse ging verder als solozangeres Katie Dayton. The Gas Company, Blow Your Mind.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley van Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley komt uit West Virginia. Hij heeft 16 albums gemaakt, 60 hits, waaronder 24 nummer 1 hits in Amerika. En hij zong al duetten met Alison Krauss, Keith Urban, Dolly Parton, Carrie Underwood en Alabama. Op dit nummer hoort u ook Sarah Evans, een singer-songwriter uit Missouri. Brad Paisley. New again.

Brad Paisley en Sarah Evans, New Again. Crazy Horse, dat is de begeleidingsband van Neil Young onder leiding van zanggitarist Danny Whitten. En hij schreef dit nummer en dat werd een grote hit voor Rod Stewart. Danny Whitten overleed kort na deze opname aan een overdosis drugs en alcohol. Crazy Horse, I don't want to talk about it.

Crazy Horse. I don't want to talk about it. The Fleet Moods, dat is een band uit Olympia in Washington met Gary Traxel en Gretchen Christopher. En de debuutsingle was meteen een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Het nummer eindigde 6 in Engeland. The Fleet Moods, Come Softly to Me.

The Fleetwoods, Come Softly to Me. Billy Storm was actief in de Valiants, de Chevelles, de Untouchables en de Happy Tones. En toen begon hij aan een solo-carrière met de songwriters en producers Phil Spector en Lee Hazlewood. Billy Storm, Educated Fool.

Billy Storm, Educated Fool. Vince Howard en The Fine Nets, dat was de studioband voor Carol Connors, The Soulmates en Bruce Cloud. Maar zanger Vince Howard nam solo een oude hit van Gogie Grant uit 1956 op. Vince Howard, The Wayward Wind.

Vince Howard, The Wayward Wind. De Rogers Brothers uit Los Angeles, dat zijn Bill Medley en Bobby Hatfield, begonnen bij een klein label, Moonglow Records. Dit is een opname uit 1964 en het nummer werd geschreven door Nino Tempo, The Rogers Brothers. I Still Love You.

The Righteous Brothers, I Still Love You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Ripcords, dat is een duo met Phil Stewart en Ernie Bridges. En ze werkten met producer Terry Melchior. En dat was een beroemde jongen, want dat was de zoon van filmster Doris Day. En hij maakte later als producer de beurt groot. The Ripcords, Here I Stand.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Hey Remon!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
15: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
14: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: FC Emmen Live.
1: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.
2: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling om dit even zo te schakelen. Maar het was even een klein foutje. Want ik had eigenlijk even het uuropenetje willen doen. En dat gaan we nu dan even wel even instarten. Daar is die. Het tuintje van de sport. Het ging even allemaal door elkaar. Ik had van alles openstaan. Maar wij heten natuurlijk Drenthe. De provincie Drenthe van harte welkom. Want dit is FC Emmen Live. Vanavond dus weer een wedstrijd van FC Emmen uit tegen Jong Ajax. En we hebben zometeen contact met Amsterdam. Want daar zit Matthijs Renkema vanavond net terug van vakantie om verslag te doen van die toch wel tweede belangrijke wedstrijd van FC Emmen.
3: Ja, zeker. Het is een belangrijke start van het seizoen. We hebben de eerste 3 punten al binnen. Op weg naar de 6 punten uiteraard.
2: We gaan het absoluut hopen.
3: Ja,
2: maar ja, het is even wachten. Daarom gaan we nu al vast even over naar Amsterdam. Matthijs, goedenavond.
4: Hele goedenavond.
2: Ja, leuk dat je weer terug bent van vakantie en dan mag je direct weer aan de bak, hè?
4: Ja, dat is wel het lekkerste, hè? Komen we er direct weer een beetje in natuurlijk. Dus ja, dat is heel fijn.
2: Heb je wel een leuke vakantie gehad?
4: Ik heb een fantastische vakantie gehad, Jaap. Ja, ja hoor. Gewoon nou, lekker rustig aan.
2: Ja, dan natuurlijk waar het over gaat vanavond. De wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Emmen. We hebben natuurlijk 1 wedstrijd gehad. Toen was jij op vakantie. Jan-Willem Kralen en Tom waren erbij aanwezig. Een leuke wedstrijd tegen Roda JC.
4: Ja.
2: En nu verder, Matthijs.
4: Ja, nou ja, goed. Eén ding scheelt. Het is natuurlijk, het seizoen is al een stuk beter begonnen dan vorig jaar.
2: Dat
4: want
2: sowieso.
4: Toen, begonnen ze met 3 nederlagen. Nou, de eerste 3 punten die waren direct een feit. En ja, ik heb de wedstrijd grotendeels terug kunnen kijken. En ook wel gesproken met mensen die erbij waren. Het was vermakelijk. Er zat veel strijd in. Er kon natuurlijk nog een hele hoop beter. Maar ja, het begin is er. En dat is wel lekker. Want als je uitspeelt tegen Jong Ajax en je hebt de eerste 3 al op zak. Ja, dan dan heb je dat maar vast. Dat is een ontzettend cliché, maar het is natuurlijk wel zo. En ja, laten we hopen dat ze het een mooi vervolg kunnen gaan geven in Amsterdam vanavond. Of Duivendrecht, moet ik eigenlijk van mijn collega van het Dagblad van het Noorden zeggen.
2: Okay.
4: Want officieel zitten we daar. En daar is hij nogal punctueel in.
2: Oh, netjes toch dat je toch nog iemand hebt die het precies allemaal uit heeft gezocht.
4: Dat is wel fijn hoor.
2: Ja, natuurlijk. Ja, hey Matthijs, je zei het al, je hebt niet met Menno van gesproken, niet tenminste voor de microfoon, maar wel telefonisch, hè?
4: Ja, ik heb hem gisteren nog even aan de telefoon gehad na de laatste training om eens even te horen hoe het ervoor stond. En hij kon eigenlijk direct al verklappen dat FC Emmen, omdat ze goed uit de trainingsweek zijn gekomen, gaan starten met dezelfde 11 als tegen Roda JC.
2: Okay.
4: En dat is op zich al bijzonder, want vorig seizoen lukte het Menno van Dam niet om 2 wedstrijden op rij dezelfde 11 op papier te zetten. Dat had ook heel veel te maken met blessureleed. Nou, nu lukt het al in de 2e wedstrijd van het seizoen. Dus dat is een aardig feitje, ja, denk ik zo, ja, aan het begin van deze wedstrijd.
2: Ja, leuk. Hey, Matt is het bij me. Matt is Jansen, die presenteert vanavond met mij samen. Die heeft hele leuke feitjes al even opgezocht van ook de eerste wedstrijd, Matt is, toch?
3: Ja, klopt. In 2014 stonden Jong Ajax en FC Emmen voor het eerst tegenover elkaar. Toen scoorde, de score werd geopend door Bergkamp. Roland Bergkamp was een 4-0 overwinning. En namens FC Emmen speelde toendertijd ook mee Wout Weghorst.
2: Ja, Matthijs, dat is toch wonderlijk, of niet?
4: Dat is mooi, sowieso een Bergkamp die dan scoort in Amsterdam. Of Duivendrecht, moet ik zeggen. Maar wel een hele andere. En Wout Weghorst toen nog bij FC Emmen. Ja. Je zou de haast vergeten, hè?
2: Ja, ongelooflijk. En nu speelde hij bij Ajax en nu dan weer bij FC Twente.
4: Ja.
2: Ja, dat zijn we bijna allemaal vergeten, die namen. Ongelooflijk.
4: Ja, ongelooflijk. Ja. 2014, dus alweer 12 jaar geleden, ja, dat de belofte teams hun intrede deden. Dat is ook wel, het is door de meeste supporters van eerste divisieclubs niet echt met gejuich ontvangen.
2: Nee.
4: Dat Jong PSV, later Jong AZ en Jong Ajax natuurlijk er zomaar bij inkwamen. Maar al meer dan 12 jaar, dus een feit in de keukenkampioendivisie, ja, inmiddels. Dat is wel merkelijk.
2: Ja.
4: Het is een keer kampioen geworden, hè, trouwens, Jong Ajax.
2: Ja, dat klopt.
4: Ja.
2: Ja, dus het is niet zomaar gewonnen vanavond, hè?
4: Nee, het is wel een heel andere ploeg. Want ik geef je bijvoorbeeld even het middenveld van toen de tijd.
2: Ja.
4: Met Donny van der Beek, Frenkie de Jong en Abdellah Gnouri. Dat is wel even wat anders dan wat er nu staat. Maar het is, ook nog wel aardig. Ze hebben ooit de eerste divisie gewonnen. Uiteraard niet gepromoveerd, want dan krijg je wel een heel raar... Nee. Maar ook dat is allemaal in die 12 jaar gebeurd.
2: Ja, dat hadden wij net ook even over Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, gewone speler van de belofte Jong Ajax in die tijd.
3: Ja, die speelde in 2017 nog tegen ons.
4: Ja, dat zal wel, je bent blij dat hij voor Emma dat hij er vandaag niet bij is.
3: Nee, het zal een hele lastige pot worden.
4: Maar er zit natuurlijk heus wel wat talenten in bij Jong Ajax.
2: Ja.
4: Ik kan toch wel verklappen, we gingen er een beetje vanuit dat er eigenlijk geen echte... eerste elftal spelers mee zouden doen bij Jong Ajax vanavond. Omdat het grote Ajax internationale verplichtingen heeft. Donderdag en gisteren natuurlijk nog gespeeld heeft tegen Heerenveen.
2: Klopt.
4: Maar Dies Jansen, die daarin geen minuten maakte, doet vanavond wel mee tegen FC Emmen. En ik heb Jansen vorig jaar een paar keer bij FC Groningen gezien. Nou, dat is ook nog lastig zat. Daar gaat Jack Kuperlof nog wel een lastige avond aan beleven, vrees ik zo.
2: Zo. Nou, we gaan het zometeen nog even uitgebreid hebben over natuurlijk FCM en de opstellingen ook van beide teams. Dat doen we even na een plaatje, Matthijs, en dan komen we zo bij je terug.
4: Heel goed.

0: Sam Cooke op Drenthe en op zo 34 Joden. Wonderful World, we gaan even terug naar Amsterdam. Oh nee, Duivendrecht, sorry, Duivendrecht.
1: Ja, pas op hè.
0: Ja, ik zal proberen te onthouden vanavond.
1: Ja, nee, dat geeft niet,
0: Hey, ik zag net even in de voorbeschouwing dat nog steeds Luca Denk en Torben Rijn, die is al best wel lang geblesseerd, nog steeds niet kunnen spelen. En ook Peter Kwispel is geblesseerd.
1: Ja, klopt. Het gaat om 3 langdurig geblesseerden. Waarvan Luca Denk nog het dichtste bij is. Bij een volledige rentree bij de A-selectie. Ik heb hem in oefenwedstrijd al wel gezien hoor. Bijvoorbeeld tegen ACV laatst. Met jonge FC Emmen. En een aantal reserves. Daar deed ook Peter Kwispel mee. Die stond centraal achterin. Dus de jongens die zijn langzamerhand worden ze steeds fitter. En schuren zo weer tegen de selectie aan. Dus dat is mooi. Ja, en Torben Rijn. Dat is me zeer de vraag. Staat wel weer op het veld, traint weer mee. Maar ik vermoed dat nog wel een paar maanden gaat duren. Voordat hij ook echt onderdeel zal zijn van de eerste selectie. Laat staan dat hij dan ook weer in de basis kan beginnen. Nou ja, er is wat licht aan het einde van de tunnel, je hoort het. Maar het is nou niet zo dat die mannen op hele korte termijn zomaar weer in de basis van FC Emmen zullen gaan staan. Terwijl er bijvoorbeeld van een Luca Denk heel veel wordt verwacht bij FC Emmen. Dus ik ben wel heel benieuwd, mocht hij straks terug zijn, hoe hij zich gaat laten zien bij de Drenthe.
0: Ja, ook Stan van Maan is afgelopen week geblesseerd geraakt op de training. Maar volgens mij, als ik dat zo lees, hebben ze morgenavond ook nog een oefenpartijtje.
1: Ja, morgenavond in Hoogeveen tegen VV Hoogeveen.
0: Oké, tegen Björn Zwicker.
1: Tegen Björn Zwicker, inderdaad. Dus dat komt mooi uit. Inmiddels, hè, Björn Zwicker, voor degene die niet weten, hij loopt stage bij FC Emmen. En zit ook vanavond weer op de bank bij de Zuidoost-Drenthe. En morgen mag hij dus met zijn eigen Hoogeveen, waar hij dus trainer is, aantreden tegen een jonge FC Emmen. Aangevuld waarschijnlijk met wat reservespelers. Zou mij niet verbazen dat Peter Kwispel en Luca Denk morgen minuut te krijgen. Misschien ook wel een Alessandro Hojabapur, die trouwens vanavond wel op de bank zit bij FC Emmen. Okay. Dus dat is altijd wel aardig, denk ik.
0: Ja,
1: om als je dinsdagavond toch niks te doen hebt, even naar Hoogeveen. Ja, waarom niet? Ja. Even naar Hoogeveen te gaan.
0: Ze hebben vorig jaar ook nog tegen VV Hoge.
1: Ja.
0: Laten we dat maar snel vergeten, denk ik.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: En dat was het eerste team.
1: Live verslag van gedaan.
0: Ja,
1: dat was het eerste team. Dat werd er nou 1-0. Nou, dat kan nog wat worden morgen. Maar goed.
0: Nou ja, laten we daar niet van uitgaan.
1: Hey, nee.
0: Heb jij nog opvallende dingen over FC Emmen gehoord de laatste week?
1: Nou ja.
0: Oh nee, je was op vakantie.
1: Ja, maar je hoort wel eens wat.
0: Ja, maar hoor.
1: Was de wereld niet uit, Jaap?
0: Nee, dat klopt. Maar,
1: nee, maar er zijn natuurlijk nog steeds de verhalen. Hè. FC Emmen heeft zelf ook aangegeven nog wel 1 of 2 spelers toe te willen voegen aan de selectie. Maar daarin zijn ze geduldig. De transfermarkt loopt nog tot 2 september.
0: Ja.
1: Dus dat is nog wel eventjes. Zeker op het laatst komen er wel eens wat spelers vrij. Ja, Emmen wacht. Ik kan het woord bijna niet meer horen, want we hebben het al wel heel vaak gehoord. Op een buitenkansje. Ja, momenteel is er nog niets concreet. Is het niet zo dat er op hele korte termijn direct een nieuwe speler aan het eerste wordt toegevoegd. Maar ja, Emme wacht. En ik denk dat er nog wel iets zal gebeuren als het gaat om inkomende transfers. En voor de rest hopen zij vooral de ploeg compleet en fit te houden. Maar vooral fitheid, hè? Dat was vorig jaar natuurlijk een ontzettend groot probleem bij FC Emme. Nou, nog steeds wel een beetje. Hè? Een aantal geblesseerden die dus aan het revalideren zijn. We hadden net al een paar besproken. Als ze de boel een beetje heel weten te houden, dan hoeft er in ieder geval niet heel veel meer bij, laat ik het zo zeggen. Maar een extra aanvalletje of zo, dat zie ik nog wel gebeuren.
0: Heb jij nog iets gehoord over de stage van Andy Pembele? Is daar iets over bekend? Want ik heb er niks meer van gelezen eigenlijk.
1: Pembele, ik hoorde dat hij gisteren een geweldige goal maakte op de training van FC Emmen.
0: Okay.
1: Dat heb ik van horen zeggen, maar dat schijnt echt buitenkant rechts stijf in de kruising te zijn geweest.
0: Zo.
1: Het is wel de vraag of ze doorgaan met de stage. Morgenavond voetbalt hij nog in Hoogeveen.
0: Ja.
1: Met de ploeg waar we het net over hadden. Mm-hmm. De reserves aangevuld met wat jongens uit de jeugd. En dan heeft hij nog een kans om zich te bewijzen. Het is niet zo dat er direct een contract voor hem klaar ligt nu. Maar het is ook niet zo dat dat de deur al is gewezen. Dus wie weet hij dinsdagavond te overtuigen in Hoogeveen. En ligt er toch nog wat moois in het verschiet voor Pembele. Niet te verwarren met Dembele.
0: Nee, er was al heel veel verwarring over Pembele en Dembele. Ja. Hey, Mathis, jij hebt nog even de statistieken van de wedstrijd opgezocht. Hè, van hoe vaak ze inmiddels tegen elkaar gespeeld hebben.
2: Ja, ze hebben sinds 2014 dan in ieder geval, als ik het goed zeg, 17 of 18 keer tegen elkaar gespeeld. Waarvan Emmen op zijn minst 9 keer heeft gewonnen. En Jong Ajax maar 3 keer. En als we dan echt naar de afgelopen 3 jaar moeten kijken, dus een klein beetje de selecties van nu, dan heeft Emmen al 3 keer op rij van Jong Ajax gewonnen.
0: Ja, dat is gunstig, Matthijs.
1: Ja,
0: statistiek.
1: Zeker, dat gaat dan wel denk ik om de uitwedstrijden. Want thuis werd het begin van dit jaar nog 0-0.
0: Oh ja.
1: Een dramatische wedstrijd, weet ik nog wel. Ontzettend saai was het ook. Gebeurde heel weinig. En FCM had ook nog geluk dat in de allerlaatste minuut Luca Umbouw een geweldige redding uit de kast haalde. Waardoor het ook 0-0 bleef. Ja, toen zat Emmen wel echt in een hele diepe crisis, kunnen we wel zeggen. Sportieve crisis. Jong Ajax was op dat moment de hekkensluiter van de keukenkampioendivisie, kun je nagaan. Ja, en FC Emmen zou wel even in die periode alles rechttrekken wat voor de winterstop misging. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen. We kennen het verhaal. 0-0. Ja, dat chagrijnige gevoel zal nog wel een beetje erin zitten. Maar ik herinner me ook vorig jaar najaar dat het hier 0-1 werd. Ergens in de 80ste minuut was het Pascal Mulder die in de stromende regen de enige goal maakte. Ja, op zich, als je zo die statistieken opnoemt, stemt mij dat nog wel enigszins positief, laat ik het zo zeggen.
0: We gaan het hopen vanavond.
1: Absoluut, meer kunnen we niet doen, toch?
0: Nee, we gaan nog even een liedje draaien, I'm Still Standing. Dat hopen we vanavond ook nog. En dan gaan we straks even het nieuws van vroeg van 8 uur in starten. En dan gaan we natuurlijk terug naar jou om te kijken naar de opstellingen.
1: Heel goed.
0: Tot zo.
1: Yo.
3: FC Emmen Live. Zo 34
4: en RTV Drenthe.

0: Mr. Elton John, inmiddels ook op leeftijd. Je hoorde I'm Still Standing op RTV Drenthe en natuurlijk Zo 34. FC Emmen Live. Over een dikke 12 minuten gaan we los in Duivendrecht, Matthijs.
1: Zeker, in Duivendrecht. En jij zit natuurlijk te wachten op de opstellingen, denk ik zo.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Jij zei het al, FC Emmen staat in dezelfde opstelling. Maar zijn er nog grote namen bij Jong Ajax?
1: Ja, laten we maar eens beginnen inderdaad met de thuisploeg met Jong Ajax. Daar op de goal Jurie Heerkes. Rechtsback Avery Appia, centraal Milo van der Lans. Dies Jansen dus, hij vorig jaar verhuurd aan FC Groningen. Linksback is Sinclair de Falco. Dan het centrale blok op het middenveld met Mark Verkuil en Mohamed Abdallah. Slechts 16 jaar oud, maar een groot talent. Scoorde ook al in Ajax 1 in de voorronde van de Conference League. Daar de drie man voor, Emre Unuvar, het broertje van Nashi Unuvar. Achter de spitsen op 10, Gano Monserrate. En aan de linkerkant Pharrell Nash, de enige man die doelpunt wist te maken vorige week namens Jong Ajax op bezoek bij FC Dordrecht. En in de spits de Italiaan Diego Pugno. En dan de elf van FCM. Ja, het zijn dezelfde als tegen Roda, maar mocht u het vergeten zijn, op de goal Sam Karsis, rechtsback. Natuurlijk Luca Evering, centraal Joshua Muke en Yanis Dede Lom. Aan de linkerkant staat Brian van Hoven. Dan het driemans middenveld met Kasper Staring, Freddy Quispel en aanvoerder Michael Breij. En voorin aan de rechterkant Nelson Amedin. In de spits natuurlijk Jack Cooper Love. En links buiten staat Siebrand Veldhuis.
0: Nou, dat zijn toch wel mooie namen inderdaad. Wat ik al zei, ook tijdens de open dag van FCM. Voor jou als verslaggever is die Jack Cooper Love toch een prachtige naam om uit te spreken als die scoort.
1: Ja, is toch schitterend. Ik hoorde jullie daar inderdaad nog voor het half uur nog wat over zeggen. Nee, ja. Dat is het ook. Laten we hopen dat hij scoort. Ja. Maar ik vind het ook wel mooi, tenminste vind ik wel persoonlijk een mooie voetbalnaam. Ja. De linksback van Jong Ajax, Sinclair de Falco.
0: Ja, dat is ook heeft, geweldig.
1: Ja, het back lekker, dat is mooi. Maar goed, laten we hopen dat hij niet scoort.
0: Nee, we hebben vanavond nog trouwens twee wedstrijden. Jong FC Utrecht tegen Vitesse. En dan ook nog de Graafschap tegen Jong AZ. En Emmen speelt dus vrijdag alweer tegen Jong AZ.
1: Ja, dus ze zullen de wedstrijd terug moeten kijken om de beelden te zien van Jong AZ. Maar goed, dat is nog een beetje vooruitlopen op de muziek natuurlijk. Eerst maar eens afzien te rekenen met Jong Ajax. In ieder geval staat er een ploeg met vertrouwen bij FC Emmen. En dat is ook wel eens anders geweest.
0: Nou, we gaan het zometeen allemaal beleven. Dankjewel Matthijs. Wij gaan er heel even uit voor de boodschappen en het nieuws van 8 uur. En dan komen we terug met de platen. En dan komen we jou terug. Tot zo.
1: Yo.
0: Matthijs, ik wou bijna zeggen.
2: Ah, onze namen lijken een beetje.
0: Het lijkt een beetje op elkaar, inderdaad. Matthijs, je hoort het al. Ongewijzigde opstelling.
2: Het is veelbelovend.
0: Veelbelovend.
2: Laten we hopen dat we vanavond een goed resultaat mee gaan nemen naar
0: Emmen. Ik hoop dat we na 10 uur hier nog zo zitten, ja.
2: Ja, gewoon een blij gezicht. Geen chagrijn.
0: Moet er nog wel even een kleine voorspelling noemen.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Maar we gaan eerst inderdaad even naar het reclameblokjes en naar het nieuws van 8 uur. En dat nieuws is dan wel iets vervroegd.
3: Soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazinaveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Heller en Heller.nl.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
7: Kijk, bij Expert in Emmen komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte Expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emmen wijzer van.
8: Dit is Zo 34.
9: Het nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
10: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
9: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren... en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
12: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
13: FC Emmen Live.
14: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Ja, verbonden met FCM natuurlijk, Daniel Lohuis. En hier kom ik weg uit Drenthe natuurlijk. Ja, luisteraars, goedenavond. Welkom bij RTV Drenthe Sport en natuurlijk bij Zo34 Sport. Zometeen, over 2 minuten, gaan wij naar de toekomst in Duivendrecht voor de wedstrijd van Jong Ajax tegen FCM. Mathis, we moeten nog wel even een kleine voorspelling doen, toch?
2: Ja, is belangrijk.
1: Voor
2: even
1: ons
2: kijken
1: wel,
2: wat voor ons in ieder geval de eindstand gaat worden.
1: Ja.
2: Ik ben positief gestemd. 0-2 voor FCM.
1: Ja, ik had vanmiddag al 0-3.
2: 0-3?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay, dus, Mathijs, durf jij ook nog iets te zeggen?
3: Ik durf wel wat te zeggen, maar anders zou het dan...
1: anders wordt het stil, hè?
3: Ja. Te worden, hè?
1: Ja.
3: Ik ga voor 0-2.
1: Oh, nou ja, is ook goed.
3: Ja, toch?
1: Ja. Zijn de spelers inmiddels, hebben die de groene weide betreden?
3: Nou, als je goed luistert, dan hoor je op de achtergrond de Ajax-mars. Want beide ploegen komen het veld op voor de tweede wedstrijd in deze competitie. Rechts van ons, de FSA jongerenkern, zou ik het maar noemen. De Ajax Future noemen ze zichzelf. We hebben aardig wat sfeer meegebracht voor deze wedstrijd vanavond op de toekomst. Sportpark, waar de sfeer meestal niet echt tegen de plinten klotst, om het zo maar te zeggen. En dit geeft wel een extra dimensie in dat alles. Met deze jongelingen die zich laten horen voor Ajax, Jong Ajax in dit geval. Met toevoeging dus van Dries Jansen. Al moet natuurlijk gezegd worden dat hij qua leeftijd prima past in Jong Ajax. Hij is nog maar 20 jaar oud. De Zeeuw die vorig jaar toch best wel wat indruk maakte toen hij verhuurd werd aan FC Groningen. Nu dus centraal achterin tegen FC Emmen. Emmen dus, zoals gezegd, in dezelfde opstelling als vorige week tegen Roda JC. Die wedstrijd liep goed af. Een 1-0 overwinning. Die werd gevierd. Maar nu staan er gewoon weer 3 nieuwe punten op het menu. Tenminste, als het aan FC Emmen ligt hier in Amsterdam. Heel makkelijk hebben ze het hier vaak niet. Maar, zoals terecht al door Mathijs net werd gezegd, de laatste 3 uitwedstrijden werden allemaal gewonnen hier. Dus laten we ons daar maar een beetje aan vasthouden. Ja, die potjes tegen jongteams. Daarbij gaat het eigenlijk niet echt om de manier waarop je wint. Als je maar geen averij oploopt. Vorig jaar zagen we natuurlijk de eerste uitwedstrijd van het seizoen uit bij PSV. Dat werd Jong PSV natuurlijk. Het werd 3-1 voor Jong PSV. En niet direct onterecht. Later uit bij Jong Ajax werd er gewonnen 0-1. Bij Jong AZ werd het 2-3. Dat was een slijtageslag, durf ik wel te stellen. Nee, je moet hier gewoon met de 3 punten vandaan gaan. En dan maakt de manier waarop niet zo heel erg veel uit. We zien dat beide ploegen inmiddels aan een rondootje zijn begonnen. De laatste team hurk voordat de wedstrijd gaat beginnen. En die van FC Emmen, gestoken in het prachtige lichtblauw met eronder de bordeaux-rode sokken en het bordeaux-rode broekje. Zij staan als eerste in formatie, nu ook de 11 van Jong Ajax om te beginnen aan deze wedstrijd. Dan is het al 8 uur geweest, 8:01 zelfs, als scheidsrechter Rick Sturm zo dadelijk gaat fluiten voor het begin van deze tweede competitiewedstrijd tussen Jong Ajax en FC Emmen. En dat gaat hij nu doen. Gano Monserrate, de nummer 10 van Jong Ajax. Verrichte aftrap onder luid gejuich van de supporters. Bal gaat terug naar Heerkens die direct lang geeft richting Pharrell Nash en Diego Puño. Maar al snel levert Jong Ajax de bal in en is die in de handen van Sam Karsis. Die met een lange uittrap zoekt naar Sybrand Veldhuis. Maar die bal gaat over de zijlijn op de helft van Jong Ajax. En hoe hoort het? De stemming zit er wel in. Dat is het probleem allemaal niet. Op deze maandagavond in Duivendrecht. Want Amsterdam mag je niet meer zeggen van de collega van Dagblad van het Noorden. Ajax zet de bal met Juri Heerkens. De doelman dus geeft hem lang aan Puño. Die een duel uitvecht met Mouquet. Vooral via Pharrell Nes naar Unuvar. Emre Unuvar op rand 16 tegenover Dede Lom. Kan naar binnen. Bal voor zijn linker. Nu afgeven aan Nes. En uiteindelijk bij Puño. En dan is het 1-0. En dan hebben wij nog geen minuut gespeeld. Het is heus. Jong Ajax staat al op voorsprong tegen FC Emmen. Ja, 10-10-10 klinkt het dan. Want er zijn 50 seconden, denk ik, zo'n beetje op de klok. Als Diego Puño zijn eerste voor Jong Ajax binnenschiet. Emre Unuvar gaat naar binnen, wordt eigenlijk niet aangepakt. Geeft hem naar Pharrell Nash. En links van hem staat Puño helemaal vrij. En die schiet hem zo binnen. Ja, Sam Karsis klapt in de handen van: jongens, kom op, wat is dit nou? Wat een hopeloos begin voor FC Emmen op bezoek bij Jong Ajax. Waar het dus binnen de minuut, jawel, 1-0 staat voor de jonkies van Ajax. En dan is het direct feest hier op de tribune. En staan ze bij FC Emmen elkaar aan te kijken met de blik van: hoe kan dit nou zo snel gebeuren? Het begint daar met de lange bal van Heerkens richting Puño. Die vecht een duel met Moukea dat hij verliest. En dan gaat het opeens snel. Nu FC Emmen, de bal rolt alweer. Amadine aan de rechterkant. Nou, dan snel maar toeslaan, denk ik. De voorzet met rechts wordt geblokkeerd door De Falco. En die kan dan uitverdedigen. Wel onder druk van Amadine. Het wordt een ingooi voor Jong Ajax. Aan de linkerkant van het veld. Diep op de helft van de Amsterdammers. Gaat De Falco gooien op de ingekomen Mohamed Abdallah. Jongen, jongen, wat een hopeloos begin, zeg. Van Emmen. Ja, kijk, de goal nog even terug. Unuvar die naar binnen kan. Nash vindt en Nash ziet dat Puño echt helemaal niemand in de buurt heeft. Drukt in één keer af met de binnenkant van zijn rechter schoen. En verschoot Heerkens. Nu lange bal. Kwispel. Nou, het staat al 1-1. Haha, wat een wedstrijd. Jongen, jongen, een bal van achteruit. Lang gegeven op Freddy Kwispel. Die de 16 meter inloopt. De bal controleert op de borst. En hem met buitenkant rechts in de verre hoek deponeert. Het staat al 1-1. Nou ja. Nou, wat is het? Nog geen 2,5 minuut op de klok. We gaan op een heerlijke avond af op deze manier. En FC Emmen dus al vrij snel weer orde op zaken. Nou, vrij snel, zeg maar gerust in recordtempo. Weer op 1-1. Hoe snel ze achterkwamen, zo snel staat het dus ook weer gelijk in Amsterdam. Pardon, Duivendrecht. Waar Freddy Kwispel de man is die de 1-1 maakt. Ja, dat doet hij toch zeer netjes. Die bal van achteruit is ook op maat, hoor. Het is D.D. Lom. Die ziet dat de beweging is bij Kwispel. Loopt zo uit de rug van zijn verdediger. Controleert goed. En met buitenkant rechts na de verre hoek. Het karakteristieke juichen van Kwispel. Met een sprong in de lucht. En dan de uithaal met de rechter vuist. Ja, het staat 1-1 FC Emmen. Direct alweer orde op zaken. Knotsgekke openingsfase hier op de toekomst. Waar dus al 2 keer is gescoord. En we nu pas in de 3e minuut van de wedstrijd zitten. Hier FC Emmen weer snel met een overname. Ook snel de bal weer kwijt. Jansen levert dan in. Dan kan Emmen nog een keer breien. Rand 16 schieten. En bal geblokt door Verkuil. Maar dan kan Everink opvangen. En heeft Emmen, Jong Ajax, even onder druk. Aan de rechterkant. Amadine wil naar binnen voor een vroege voorzet. Maar die kan worden weggekopt door Abdallah. En nu kan Jong Ajax overnemen. Montserrat, een goede ingreep van Kasper Staring. Daar zit er al op het middenveld de blonde verdedigende middenvelder van FC Emmen overgekomen in de winter. Toen hij van NAC Breda naar Drenthe vertrok. Emmen in de aanval met Van Hoven aan de linkerkant. Kan voorgeven. Net te scherp voor Kopelov. En daar komt Amadine. Maar die komt er niet goed bij. En de bal is in de handen van Juri Heerkens. De doelman van Jong Ajax. Die werd gehaald een tijdje terug van Sparta Praag. Hij heeft zowel de Tsjechische als de Nederlandse nationaliteit. Momenteel zit hij niet heel dicht bij het eerste van Ajax aan. Waar Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, niet zo lang geleden natuurlijk gehaald is als de nummer 1 doelman. En Maarten Paas daar de nummer 2 is. Nu FC Emmen weer met Heerkens. En de overname is dan niet al te best. Daar is Breij, daar is Amadine en daar is Kasper Staring. En zo zijn alle veldspelers even op de helft van Jong Ajax. D.D. Lom zoekt en vindt daar Luca Everink. Everink terug naar Staring. En Staring zoekt met de blik naar voren. Naar bijvoorbeeld de Freddy Kwispel en een Koepelov. Nu Staring dan zelf maar met de combinatie aan de rechterkant. Die moet even terug naar Amadine. Breij gevonden op punt 16. Die heeft wat ruimte. Zoekt dan naar Koepelov. En die krijgt daar een aardige kans. Schiet in één keer met binnenkantje rechts. En de bal gaat een meter of anderhalf over de goal van Juri Heerkens. En zo is het begin van FC Emmen. Na de goal in ieder geval van Jong Ajax. Die al binnen de minuut viel. Ja, beslist heel goed eigenlijk. De druk vol op Jong Ajax. Alleen het is zo ontzettend jammer dat je binnen de minuut dus al op achterstand bent gekomen. Waardoor je direct moest repareren in plaats van direct op een voorsprong bent gekomen. Maar goed, het staat 1-1. En met nog ruim 85 minuten te gaan. Ja, ziet het er nog wel weer best aardig uit voor FC Emmen. Al ben ik heel benieuwd hoe Menno van Dam na afloop zou reageren op die vroege tegengoal van Diego Puño. De spits van Jong Ajax. Die overkwam deze zomer van de jeugd van Juventus. Waar hij op een zijspoor is beland. We zagen dus zojuist de kans voor Jack Cooper-Love op aangeven van Michael Breij. Schoot hij hem anderhalf meter over. Nu is Emma alweer in aanval. Weer een goede bal voor Dede Lom. Weer op Freddy Kwispel. En die kan hem nu iets minder goed controleren. Waardoor Heerkens er nog tussen zit. Ja, Dede Lom al met de tweede goede lange bal op Freddy Kwispel. De eerste werd meteen verzilverd. En nu staat Heerkens ertussen. Jong Ajax kan counteren met Puño aan de rechterkant. Maar Dede Lom is er niet te sterk af. Nee, sterker nog, die moet een overtreding maken. Waardoor Jong Ajax de vrije bal krijgt. Halverwege de helft van FC Emmen aan de rechterkant. Dat zijn aardige duels, denk ik, vanavond. Tussen Diego Puño en Dede Lom. Dat zijn allebei sterke mannen, als ik dat zo inschat. En Puño heeft er natuurlijk al eentje in liggen. Dus oppassen is het zeker voor Yanis Dede Lom. De centrale verdediger van FC Emmen. Die indruk maakt in zijn eerste maanden in Zuidoost-Drenthe. Hij kwam op proef, vlak na het vorige voetbalseizoen. En wist al vrij snel te overtuigen. Nu dus centraal achterin. Nou, eigenlijk niet meer weg te denken, zou je haast zeggen. En dat na slechts een paar weken echt voetbal. Maar goed, het is nog vers dit seizoen. Gaan om onze raten met de vrije bal van halverwege. Dus de voorzet bij de tweede paal komt hij terecht. Voorgetrokken. Verkel kan dan niet schieten. En dan kan FC Emmen denk ik uitverdedigen. Verink, ja, wordt dan een overtreding begaan door de Falco. En de vrijbal voor FC Emmen. In de eigen 16 meter is het nog. Sam Karsjes maand zijn ploeg even tot rust. Want we hebben een ontzettend bijzondere en hele enerverende, in ieder geval, openingsfase achter de rug. 7,5 minuut gespeeld. En het staat al 1-1 in Duivendrecht tussen Jong Ajax en FC Emmen.

0: op de achtergrond.
1: Ja, zo weet je wel, ja.
0: Amsterdam is poep op de stoep, hoorde ik duidelijk.
1: Ja, Mijn Stad van Danny de Munk. Oh, dat is het lijflied natuurlijk van de stad en ook wel van de club. In ieder geval van de supporters. Er is eigenlijk in het lied niet zo heel veel gebeurd. Het is net alsof beide ploegen een beetje op adem moesten komen. Van die eerste knotsgekke 8 minuten die we natuurlijk hebben gezien. 1-1 de stand hier in Duivendrecht, moet ik zeggen. Sportpark De Toekomst, waar Jong Ajax en FC Emmen dus tegen elkaar opnemen. Waar Diego Buño zorgde voor een hele, hele vroege 1-0. En Frederik Wispel voor een hele, hele vroege 1-1. Hier is Frederik Wispel in de 16 meter van Jong Ajax. Hij schiet, claimt hands. Dat was het niet, denk ik. En de bal is weg en het eerste gevaar geweken voor de Amsterdammers. Nu VAR gaat nu hard door op DD Lom. En uiteindelijk wordt er ook voor gefloten door Rick Stoerm. Die ziet dat DD Lom nog even Unu VAR ook verbal toespreekt. En misschien nog wel even van onderuit de zak geeft. Van jongen, pas een beetje op met wat je doet. DD Lom, dat is ook een straatvechter. Daar moet je een beetje mee oppassen, Emre Unu VAR. Want voor je het weet, haalt hij zelf ook uit. Vrijbal moet over worden genomen. Want DD Lom nam hem niet op de juiste plek. Dat gaat nu gebeuren. Ik zie Menno van Dam druk gebarend voor zijn dugout. Hij ziet een FC Emmen dat de eerste minuut natuurlijk hopeloos begon. En daarna prima speelde. Een aantal minuten lang de druk erop had bij FC of bij Jong Ajax. Goed speelde tot 1-1 kwam. En ook nog een mogelijkheid had via Cooper Love om er al 1-1-2 van te maken. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Nu balbezit van korte duur voor FC Emmen. Duel op het middenveld. Gewonnen door Braai en Kwispel. Als Kwispel nu wel kwijt aan Abdallah en hij en Amadine. Slordige fase in de wedstrijd waarin beide ploegen snel de bal weer verliezen. Nu Kasper Staring. Hij zoekt met een lange bal naar, ja, naar wie eigenlijk? Want die bal valt helemaal in het niet. En is voor Juri Heerkens, de doelman van Jong Ajax. Die dus al 1 keer moest vissen vandaag. Vorige week moest hij dat 2 maal op bezoek bij FC Dordrecht. Jong Ajax kwam nog op voorsprong. Doelpunt te maken was Pharrell Nash. Een van de weinigen van dit Jong Ajax dat al zijn debuut heeft gemaakt bij het grote Ajax. Pharrell Nash deed dat vorig jaar, eind oktober, in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Die voor een leeg stadion moest worden gespeeld. Omdat er een paar dagen daarvoor ontzettend veel vuurwerk werd afgestoken. En de wedstrijd ook werd gestaakt. Hij heeft dus al wat minuten in de benen bij Ajax 1. Hetzelfde geldt voor Abdallah, zoals gezegd. Mohamed Abdallah, slechts 16 jaar oud, scoorde in de voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. Hij weet ook wat het is om voor Ajax 1 te spelen. En verder geldt dat natuurlijk ook voor Dies Jansen, die ik nu aan de bal zie. En die de bal even kort geeft aan Van der Lans, Milo Van der Lans, de aanvoerder van de jonge Ajax-side. Nu Montserrat, dat draait zich handig weg bij Breij, maar krijgt dan een vrije bal mee, omdat Breij hem even vasthoudt. Vrije bal 10 meter voor de middenlijn, is snel genomen door Jong Ajax. Een ploeg die wil voetballen natuurlijk. Er zit veel snelheid in, waarschuwde Menno van Dam zijn mankrachten al eerder deze week. Ja, het is een ploeg die in de omschakeling heel snel kan zijn, dat zagen we ook bij die 1-0. Toen ze opeens met heel veel man toch voorin stonden. De bal ook snel van rechts naar links ging. En Diego Buño dus aan het einde stond van die Amsterdamse aanval. Nu Abdallah. De bal naar Van der Lans. En voor het eerst deze wedstrijd ook alle veldspelers op de helft van FC Emmen. Jong Ajax wat langer in balbezit met Jansen. De bal richting Unu VAR. Alleen wordt dat verdedigd door Brian van Hoven. Lichaam ertussen. En dan wordt het een doeltrap. Anders was het wel een vrije bal geweest. Want Unu VAR trok van Hoven daar echt naar beneden. Dat is de tweede overtreding die Emre Unu VAR. Broertje dus van Nashi Unu VAR. Die vroeger altijd gold als een groot talent uit de Ajax-jeugd. Momenteel zit hij te verpieteren op de bank bij FC Twente. Onlangs speelde hij nog in Coevorden. Een oefenwedstrijd tegen dit FC Emmen. Dat werd met 0-3 gewonnen door de reserves van Twente. 3 doelpunten door ook iemand die op een zijspoor is beland. Sam Lammers. Zo snap je natuurlijk niet helemaal waarom zo'n goede spits, die toch bij iedere subtopper in Nederland wel mee zou kunnen, waarom die op de bank zit. Maar nou ga ik een hele verhandeling houden over FC Twente. En dat is niet de bedoeling van deze mooie maandagavond in Duivendrecht, waar Van Hoven de bal heeft naar Veldhuis aan de linkerkant. Verkel zet een harde tackle in, maar is te laat. Veldhuis, goede actie. Appia voorbij, 16 meter in. Nu voorzetten. En dan wil hij een strafschop. En dan heeft hij heel misschien wel een punt, hoor. Deze Sibrand Veld.

0: Huis die Appia heel snel voor was en naar de grond ging, leek dat toch echt op de hakken te worden getrapt. Dat heeft Menno van Dam nu ook aan bij de vierde man. Maar een strafschop krijgt FC Emmen niet. En Sybrand Veldhuis is er niet blij mee. Legt het aantal Avery Appia goed in de luren. Daar bijna op de doellijn van Jong Ajax. Maar het mag uiteindelijk verder niet baten. Dedelon nu met een lange bal richting Amadine. Die kan hem daar controleren. Maar de Falco is hem net te snel af. Nu de bal bij Breyer. De tweede lijn en het schot met een stuit in de handen voor Joeri Heerkes. Die de bal even rustig in de handen laat liggen. Om hem dan uit te rollen naar Milo van der Lans. FC Emmen is beter na de 1-0. Kwamen dus snel op de 1-1. En sindsdien ook wel beter van het spel. Zonder dat ze echt hele grote kansen creëren. Jack Kupelov was denk ik nog het allerdichtst erbij met die kans daar zo rond de 11 meter stip. Moest in één keer wilde met de binnenkant van de rechtervoet. Dat deed hij niet eens zo heel onaardig, maar toch ging hij een 1,5 meter over. Nu wordt er niet gefloten voor een mogelijke overtreding op Puño. Heeft Emmen de bal, raakt ze hem ook snel weer kwijt. En wordt hij ook weer snel ingeleverd door de Falco. Waardoor Emmen weer opnieuw mag bouwen aan een aanval. Met Dede Lom en Kasper Staring. Staring met de blik naar voren vindt Sybrand Veldhuis. Die even uitzakt naar het middenveld. En dan Muke inspeelt. Sybrand Veldhuis dus. De man overgekomen van Cambuur. Waar hij vooral in de onder 21 speelde. Hoewel die ook wel een paar minuten in de KKD heeft. Hé, handige bal, Kwispel op. Ja, daar was hij, Veldhuis. En er zit net nog Appia ertussen met een voetje. Waardoor Veldhuis niet fatsoenlijk kan afdrukken. Anders was dat een dot van een kans geweest. Dat is slordig. Dat is jammer voor FC Emmen. Dat op deze manier een aardige mogelijkheid op zeep helpt. Nu aan de andere kant, Emre Unuvar. Geweldige actie, twee man voorbij. En dan is het 2-1. Oei, oei, oei, dat ziet er niet best uit hoor. Daar een snelle bal naar voren. Emre Unuvar die het duel wint van Van Hoven. Dan op snelheid ligt, naar binnen komt. Dede Lom uitspeelt en met links in de korte hoek raakschiet. Sam Karsis ook kansloos blijkbaar. Nou, daar heb ik toch wel mijn vraagtekens bij. Want dat ziet er allerminst goed uit bij FC Emmen. Kort daarvoor Sybrand Veldhuis die een tot van een kans krijgt. Maar er zit Appia er net op tijd tussen. Lange bal, bal naar Emre Unuvar. Hij naar binnen, Van Hoven afgetroefd. Dede Lom alsof hij er niet staat. En dan binnenschieten. Ja, het ziet er allemaal wel kinderlijk eenvoudig uit voor Jong Ajax. En dan staat het toch 2-1. Ondanks het feit dat Emmen even daarvoor misschien wel op 1-2 had moeten komen. Weer Emre Unuvar heel belangrijk bij deze treffer. Zoals hij dat ook was bij de openingstreffer van Diego Puño. Toen kwam hij ook naar binnen met zijn linkerbeen. Had hij wat meer overzicht, gaf hij hem aan Pharrell Nash. Nu dacht hij, ik kan het ook zelf. En dat had hij goed gezien. 2-1 voor Jong Ajax. En dan moet FC Emmen weer opnieuw beginnen. En is daar Dede Lom. Die denkt, nou ja, de vorige keer gaf ik een lange bal op Kwispel. En die schoot hem binnen. Nou probeert hij hetzelfde. Maar krijgt Kwispel hem niet in de voeten. En kan Jong Ajax overnemen. Dies Jansen, ja, die speelt daar Kasper Staring uit. Die gaat daar beslist geel voor krijgen, wou ik zeggen. Maar dat is niet het geval. Beetje een wilde overtreding voor Kasper Staring. Bijna op de 16 van Jong Ajax. Ja, dat is een streep door de rekening. En een hele vette ook. Want ja, Jong Ajax, daar had Emmen een aantal minuten toch niets van te vrezen. Dan één keer weer een bal op Emre Unuvar. Die een uitstekende actie inzet. En ja, dan is het zomaar weer 2-1. FC Emmen helemaal opnieuw. Het was zo stabiel. Tenminste, verdedigend stond het allemaal wel tegen Rode JC bijvoorbeeld. Daar had ook best een doelpunt kunnen vallen hoor in die thuiswedstrijd tegen de Limburgers. Maar verder, nou, het zag er allemaal wel redelijk uit. En nu, voor de tweede keer vanavond, ziet het er achterin bij Emmen, ja, eigenlijk heel slecht uit. Waardoor het 2-1 staat voor Jong Ajax. Het indribbelen van Van der Lans naar Unuvar. Van Hoven tegenover zich. Even terug naar Appia. Druk zetten van Veldhuis. Jong Ajax daardoor wat terug, maar nog wel in balbezit met Dies Jansen. Die zoekt naar Pharrell Nash. Maar Nash staat in de dekking bij Everink. Dus gaat hij naar Van der Lans. En Van der Lans dribbelt de middenlijn over. Nu wel een handige bal. En wel naar Pharrell Nash. Geeft hem in één keer door naar de Falco. Handig gespeeld. De Falco naar binnen. Daar op rand 16 staat Puño. Maar die weet Nash niet te bereiken. En dus moet Jong Ajax opnieuw, omdat Emmen die bal wat wild wegschiet. En het uiteindelijk Abdallah is die hem richting Van der Lans brengt. Van der Lans speelt dan in Sochta naar Nes, weet hem niet te bereiken. Nu met heel veel geluk draait Diego Puño. 3-1. Jongen. We gaan nou wat beleven in Duivendrecht vanavond, wat ze weer gaan niet kent. Met heel veel geluk komt die bal bij Diego Puño. En die kan tekenen voor zijn tweede. Blijft daar ijzig kalm. Mouquet ligt op de grond. En je vraagt je toch af hoe dit allemaal mogelijk is. We hebben 22 minuten gespeeld en het staat 3-1. Het is de tweede dus van Diego Puño uit de jeugd. Zoals gezegd van Juventus. Terwijl scheidsrechter Stoorn vraagt of ze even door willen lopen. En bij FC Emmen staan ze elkaar aan te kijken en weten ze niet wat er overkomt zo vroeg in deze wedstrijd. Want dat is er nog, want we hebben nog geen 22 minuten gespeeld als de 3-1 er al in ligt van Diego Puño. We zien hem even te kijken naar hoe die goal nou precies ging zojuist. Hier zie je een aanval door de midden met heel veel geluk. En daar, ja, dat is Joshua Mouquet die uit lijkt te glijden. De bal niet weg kan koppen tegen Puño aan. En Puño kan dan eenvoudig binnenschuiven. 3-1, een grote fout van Joshua Mouquet. En Jong Ajax op Rozen tegen FC Emmen. Het is toch ongelooflijk, dan win je thuis van Roda JC. Dan heb je het al over lekker twee uitwedstrijden tegen beloftes. Te beginnen met Jong Ajax. En dan staat het na 23 minuten 3-1. Dat is momenteel hoe het ervoor staat. Jong Ajax gaat nog maar een keer gooien. Diep op de helft van FC Emmen. Met Emre Unuvar. Die hem geeft aan Monserrate. Kwispel verdedigt mee. Gaat er hard in bij Verkel. Maar heeft de bal niet. Sterker nog, Jong Ajax heeft hem nog steeds. Appia Staring brengt hem uiteindelijk naar Monserrate. En met wat geluk heeft uiteindelijk Sam Karsis de bal. We hebben 24 minuten op de klok. Jong Ajax 3, FC Emmen 1.
1: FC Emmen live. Zo 34
2: en RTV Drenthe.

0: Ooit bekend met de nummer 1 hit Sugar Baby Love, The Rubettes, hoor je. En You're the Reason Why. Goed, 26 minuten, 27 op de klok, Matthijs. En een 3-1 achterstand.
1: Ja, dat is een hele juiste conclusie. Het is een hele bijzondere eerste helft tot nu toe. Waarin we dus al 4 doelpunten hebben gezien binnen 23 minuten vielen die. De eerste viel natuurlijk al binnen de minuut. Ene van Diego Puño, de spits van Jong Ajax. Die zojuist ook tekende voor de 3-1. We zien nu een hoekschop voor FC Emmen. Dat dus een achterstand moet zien weg te poetsen. Michael Breij gaat hem inbrengen. Bij de eerste paal wordt hij weggekopt. En dan kan Jong Ajax eruit met Monserrate. Dede Lom in de achtervolging. En Emmen heeft hem al snel weer. Met Jack Cooper-Love die ook mee verdedigt. En hem teruggeeft aan Brian van Hoven. Het is een hele bijzondere openingsfase. Zoals gezegd dus. Emmen dat zich snel wist te herpakken na die 1-0. Toen ook de druk wel op Jong Ajax had. En daarna was het eigenlijk... Emmen dat de klok sloeg. Maar dat was maar van korte duur. 1 lange bal op Emre Unuvar. Die zomaar naar binnen gaat en er 2-1 van maakt. En zojuist een grote fout voor Joshua Muke. Die waarschijnlijk uitgleed. En daardoor de bal zo inleverde bij de spits. Die er al 1 had gemaakt. Ik zit nu in dubio. Want of ik ga kijken naar een hoekschop van FC Emmen. Of naar iemand van Ajax Future die zijn broek op zijn hoofd gaat doen. Ik kies toch voor Michael Breij. Die de hoekschop gaat nemen vanaf de linkerkant. Al hou ik me nog steeds warm aanbevolen voor dat andere. De bal richting de tweede paal. Waar die wordt weggekopt. En Sybrand Veldhuizen op punt 16 kan opvangen. Hij geeft hem niet terug. De Falco het bos in. Nu de voorzet. Die is goed. En dan wordt hij met het hoofd door Amedin gestuurd naar de tweede paal. Maar dan gaat hij ver aan voorbij. Dan is het een doeltrap voor Jong Ajax. Jurie Heerkes gaat hem nemen. En ik zie zo snel niemand met zijn broek op zijn hoofd. Dus we gaan maar gewoon weer naar het voetballen kijken. Die Jansen gaat de doeltrap nemen. En Emre Unuvar wil hem natuurlijk wel weer. De gevaarlijke buitenspeler die belangrijk was bij de 1-0 van Jong Ajax. En zelf tekende voor de 2-1 van de Amsterdammers. De overtreding van Joshua Muke op Diego Puño. Wat heeft hij te moeilijk mee, Joshua Muke, met die Italiaanse spits. Die er dus 2 in het mandje heeft al vanavond. Zijn eerste 2 officiële goals voor Jong Ajax. Hier Dies Jansen. Vrijbal inmiddels dus al genomen. Nes gaat voorbij aan Everink. Voorzet met links. En Muke maakt er een hoekschop van voor Jong Ajax. Aan de linkerkant van het veld. Voor het uitvak met 68 FC Emmen supporters. Waar ik momenteel ook wel wat verslagenheid mee te bespeuren. Dat terwijl we nog geen half uur op de klok hebben staan. Maar ja, de 3-1 biedt weinig perspectief natuurlijk voor Emmen. Dat vorig seizoen al veel meemaakte. Maar een 3-1 op bezoek bij Jong Ajax. Binnen een half uur. Dat had men nog niet zo snel verwacht. Nu ook de voorzet. Die zomaar bij Univar terechtkomt. Stond helemaal vrij. Neemt het op de pantoffel. Hoog over. Ziet Sam Karsis tot zijn opluchting. Maar het is wel weer tekenend dat hij zomaar zo vrij kan staan. Daar in de 16 meter van de Zuidoost-Drenthe. Doeltrap genomen. Deed de Lom naar Sam Karsis. En dan weer terug naar Dedelon, die met links zoekt naar Van Hoven. Die bal is te kort. Univar er weer tussen. Die zoekt dan naar Puño. Maar Kasper Staring is op tijd terug om in te grijpen. Dan gaat er ook in de opbouw opeens van alles mis bij Emmen. En kan Jong Ajax dus weer de bal in bezit hebben. Appia handig gedaan met de buitenkant naar Abdallah. Abdallah zwaaiende armen. Volgens Sybrand Veldhuizen in ieder geval. Die blijft ook liggen met pijn aan zijn gezicht. Er wordt dan voor gefloten door Rick Sturm. Maar die wil eerst, voordat FC Emmen snel kan nemen, dat er wordt gekeken naar de linksbuiten van FC Emmen. Sybrand Veldhuis. Om te zien of hij door kan. Dat lijkt het geval te zijn. Geen blessurebehandeling nodig. En FC Emmen dat dus een vrijbal mag gaan nemen. Diep op de eigen helft. Dede Lom is de man die dat gaat doen. Voorin Jack Cooper-Love een beetje aan het duwen en trekken met Dies Jansen en ook Milo van der Lans. Hij de bal nog niet echt gekregen vandaag. 1 kansje hebben we van hem gezien. Die ging er niet in. Nu ligt het spel al even stil, omdat Veldhuis nog buiten de lijn is en verzorgd moet worden aan het gezicht. Veldhuis zegt zelf, ik kan wel weer, laat me alsjeblieft naar binnen. Maar dat is een nieuwe regel. Als je geblesseerd bent, moet je een minuut wachten voordat je er weer in mag. Ja, dat is dan even ongelukkig voor FC Emmen. En heel even met 10 man, die Jansen aan de bal voor Jong Ajax. En Emmen dat even inzakt. Appia, Avery Appia, terug naar Milo van der Lansen. Van der Lans naar Dies Jansen. Dan gaat het spel van rechts naar links. Veldhuis nog steeds niet binnen de lijnen. En een singeling is misschien een groot woord van Jong Ajax. Maar wel alle veldspelers op de helft van FC Emmen. Abdallah even weer terug naar Verkuijl. Zo is er weinig terreinwinst voor Jong Ajax. En graaft FC Emmen zich even in met een mannetje minder. Om te wachten tot Sybrand Veldhuis weer het veld in kan. Abdallah, ja, die heeft een leuke actie in huis, dat weten we. Maar drijft dan iets te ver door, waardoor Emma kan overnemen. Freddy Kwispel even inhouden, terug naar Everink. Everink naar Muke. En dan staat Emma weer onder druk. Nog wel in balbezit. En Muke voelt zich daar goed uit. Everink doet hetzelfde. De rechtsback vorig jaar nog gehuurd van Go Ahead Eagles. Nu definitief overgenomen. Heeft een goede bal in huis naar Michael Breij. Spel van rechts naar links. En Veldhuis doet weer mee. De linksbuiten van dienst, waardoor Emmen weer compleet is. Michael Breij nu naar binnen dribbelend. Kan dan de bal naar rechts geven. Naar Amadine. Die bal komt niet aan. Even daarvoor werd Breij aangetikt. Dus krijgt de aanvoerder van FC Emmen een vrije trap mee. Gaat Staringen nemen of Michael Breij. Daar is het wachten even op. Uiteindelijk is het Mouquet die zegt we gaan toch maar weer kort naar Dede Lom, naar de linkerkant. Daar is Veldhuis, een meeverdediger van Unuvar. Voorzet met links wordt geblokt en de hoekschop is voor FC Emmen. Dat is niet de eerste van vanavond die de Drenten te nemen krijgen. Veldhuis kan dan kort op Breij, maar uiteindelijk wordt er besloten dat Breij hem toch maar weer in één keer voor gaat geven. Nee, niet kort op Veldhuis. Veldhuis dan maar voor richting de tweede paal. Daar staat onder andere Joshua Mouquet. Kan hem nu terugbrengen naar Staring. Staring in de 16 meter. De scherpe voorzet. Maar Jong Ajax ertussen. En de bal weggewerkt. Lange bal voor El Nest. Er wordt een strafschot gegeven. Want ik denk dat er hens is gemaakt door een van de Ajaxiden. Scheidsrechter Rick Sturm op aangeven van zijn assistent. Legt hem op de stip. Strafschop bij Jong Ajax begrijpen ze er helemaal niets van. En ook bij FC Emmen is het nou niet zo dat iedereen direct stond te appelleren. Maar de bal ligt wel op de stip. En Emmen krijgt de kans op de 3-2. Misschien een beetje op de goedkope manier. Ja, dat moeten we dan straks maar met de beelden gaan zien. In ieder geval heeft Jack Koepeloof de bal in handen. Nou, Emmen, dat kan al 3-2 gaan worden. Dan hebben we er al 5 doelpunten gezien binnen de 35 minuten. Zal het zijn. Jack Koepeloof voor zijn eerste voor FC Emmen. Het is raak. Het is 3-2. Emmen doet weer helemaal mee door die strafschop. Die dus zomaar werd gegeven aan de Drenthe. Dat is voor Ajax Future, de jonge harde kern, reden om hun manschap in ieder geval nog wat harder aan te moedigen. FC Emmen in ieder geval op 3-2. Jack Koepeloof met zijn eerste officiële doelpunt voor de FC. We zagen zojuist op de beelden dat Everink wel direct appelleerde voor een hensbal. Dan is het aan de heren analytici om te besluiten of het inderdaad genoeg is voor een strafschop. Hij staat in ieder geval. Hij stond en hij telt. Het staat 3-2. En ja, ik kan heel veel zeggen over deze wedstrijd. Zo is het absoluut niet. Het staat 3-2 in Duivendrecht op Sportpark de Toekomst. Waar Menno van Dam zijn ploeg nog maar eens wat peper in hun achterwerk geeft. Want het is wel nodig vandaag. Het kan niet om halve kracht. Dat is inmiddels wel duidelijk. Tegen een jonge Ajax met veel snelheid voorin. En dus met die Diego Puño. Die twee keer goed scoorde. De spits van Jong Ajax, de Italiaan. Die dus uit de jeugd van Juventus komt. En nu tegen FC Emmen. Twee keer raakschoot. De andere was van Emre Unuvar. Emmen nu gescoord middels of via Freddy Kwispel en Jack Koepeloof. Daar komt Emmen alweer met Michael Breij. Aan de rechterkant, Nelson Amedin zoekt de Falco op. Die moet dan een beetje op snelheid liggen. Dat ligt hij eigenlijk niet. Naar binnen, ja. En dan kan de Falco makkelijk verdedigen. En kan Jong Ajax overnemen. Abdallah, ja, die kan wel voetballen hoor. Heel makkelijk aan de bal. Heel comfortabel aan de bal. Laat zich niet opnaaien door Amedin. Maar moet nu wel zien uit de eigen hoek te komen. dat lukt hem uiteindelijk door de bal via Breij over de achterlijn te spelen. Doeltrap voor Jong Ajax. 36 minuten zijn er gespeeld. Het is een rollercoaster tot nu toe, om maar eens in goed Drents te zeggen. Stand hier op Sportpark de Toekomst. 3 voor Jong Ajax, 2 inmiddels voor FCM.

0: Ja, afgelopen weekend stond ze nog op een grote rockfestival. Hanna May met haar band en nu met Meteor en Wat wil je van mij? Goed, we gaan bijna naar de rust waarschijnlijk. Nog een paar minuten, Matthijs. En al 5 doelpunten in 1 helft.
1: Tja, ja, rust hebben we allemaal wel even nodig. Niet alleen de 22 op het veld. Ook hier op de perstribune en de supporters. Want je komt ogen tekort vandaag. Zes lag eigenlijk al de 4-2 er weer in. Maar Emre Unuvar stond buiten spel. En even later kreeg diezelfde Unuvar, de gevaarlijkste man, samen met Spits Puño vandaag. Bij jonge Ajax ook een dot van een kans op de 4-2. Schoot net naast. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt, hoor. Deze eerste helft. Nu zijn er exact 40 minuten verstreken. 5 doelpunten, je zegt het goed. Ja, het gaat echt alle kanten op. FC Emmen kwam niet zo lang geleden terug tot 3-2 uit die strafschop. Die werd binnengeschoten door Jack Cooper-Love. En nu een kleine fase van een paar minuten waarin jong Ajax toch het betere van het spel heeft. En nadrukkelijker op de Drentse poort klopt. Pharrell Nash naar binnen. Schiet dan van heel ver op de hakken van Mouquet. Dan is Abdallah fel en maakt hij een overtreding bij dat kopduel met Luca Everink. Vrijbal staat voor FC Emmen. Zo'n beetje op de eigen 16 meter. Dan moet ook Everink, die heeft last van zijn hoofd, denk ik, verzorgd worden zo dadelijk. Ja, en dan gaat hij er ook weer een minuut uit. Menno Verdam die zegt tegen Everink: jongen, ga nou staan, want we zijn je straks weer kwijt. En dan moeten we weer vol in de verdediging voor een hele minuut. Everink lijkt verder te kunnen. Ik denk dat Karsjes ook hetzelfde tegen hem zegt. Blijf alsjeblieft staan, want dan kunnen we door met de 11 man die we hebben. De bal rolt en Everink staat. Dus kunnen we inderdaad met 22 veldspelers verder. Hier is DD Lom zoek naar Veldhuis. Vindt Veldhuis ook. Die kopt dan wel door. Maar Jack Cooper-Love stond onder hem, niet achter hem. Waardoor FC Emmen de bal weer kwijt is. Jong Ajax met Montserrat net iets over de middenlijn. Balletje buitenkant links. Dat wordt doorzien door DD Lom. Geeft hem dan snel aan Staring. Driehoekje gevormd. Nog op de eigen helft. Van Hoven onder druk gezet door Montserrat. Die zet door. Die gaan om Montserrat. Afkomstig uit de jeugd van Atletico Madrid. De nummer 10 van Jong Ajax. Het wordt wel een ingooi voor de Emmenaar aan de linkerkant. Van Hoven mag hem gaan nemen. De linksback die er niet al te gelukkig uitzag bij de 2-1 van Jong Ajax. Toen Emre Unuvar hem toch echt de baas was. En makkelijk kon inschieten in de korte hoek. Lange bal wordt door Jong Ajax onderschept. En dan is er een duel op het middenveld. En maakt Appia een gigantische overtreding op Sybrand Veldhuis. Gele kaart voor Avery Appia, de rechtsback van Jong Ajax. Die stevig inkomt daar in dat duel. En Veldhuis die speelt met van die hele, hele kleine scheenbeschermetjes. Die kan net zo goed een flippo bij zijn sokken in doen als ik dat zo zie. En ja, dan is dat een stevige als je hem net daarboven dat kleine scheenbeschermetje krijgt. Dat was hier het geval. Hij loopt ook even te hinkenpinken Veldhuis. Maar zou ook wel denken, gaat het niet weer uit? Want ik stond net al een minuut aan de kant. Dat overkomt hem niet weer. De lange bal uiteindelijk uit die vrije bal van Dede Lombard. Eenvoudig doorzien door Jong Ajax. Heel slordig eigenlijk hoe de Emmenaren daarmee omgaan. En dan kan Jong Ajax snel overnemen. Appia met korte, vinnige passen op de helft van Emmen. Is hij hem kwijt. Dede Lom heeft een goede actie. Nu wat ruimte. Speelt hem achter Amadine. Dat is jammer. Maar de aanval is nog in leven. Nelson Amadine gaat buitenom. Bij de Falco is de bedoeling. Dan toch maar weer terug naar Everink. Dan is er wat snelheid uit die aanval. Maar Emma heeft hem nog wel. Michael Breij dan nu zoekt, vindt Amadine aan de rechterkant. Is de Falco nog niet echt voorbij geweest vandaag. Heeft hem dan maar mee. En Everink. Everink naar Michael Breij. En het schot gaat het dak van het hoofdgebouw op hier op Sportpark De Toekomst. Geen beste poging van de aanvoerder van FC Emmen. Waardoor de 3-3 nog uitblijft. Ja, 3-2, 5 doelpunten in 1 helft. Het is voor de neutrale toeschouwer is het genieten. Ik denk dat het voor Menno van Dam een grote ergernis is. Zeker als je kijkt hoe die doelpunten tot stand komen bij FC Emmen. Dat is absoluut niet om over naar huis te schrijven. Lange bal gegeven door Jong Ajax. Dan heeft FC Emmen hem snel weer. Het zal mij verbazen als ze nog voor de rust een kans weten te creëren. Maar goed, er is in deze wedstrijd zoveel gebeurd dat dat er misschien nog wel bij kan in de eerste helft. De bal is nu in ieder geval bij Sam Karsjes, de doelman van FC Emmen. Geeft hem aan Dede Lom. Dan moet hij even terug. Er is wat tempo uit de wedstrijd, zo vlak voor de rust. Karsjes zoekt met een lange bal naar Veldhuis. En vindt hem denk ik ook nog. Of is Appia er eerder bij? Dat laatste is het geval. De rechtsback zit er tussen en werkt weg. Maar de lange bal opgevangen door Staring. Naar Kwispel, onder druk gezet door Verkuijl. Waardoor Emmen ietsje terug moet. Staring naar DD Lom. De bal is op eigen helft. Maar de blik is naar voren gericht. Staring, nou niet meer. Want enige druk. En hij speelt hem direct weer naar achter naar Karsjes. Emmen weer helemaal opnieuw in de opbouw dus. Met Joshua Mouquet, een van de centrale. Hij ging dus onderuit bij de 3-1 van Diego Puño. Zag er allemaal erg knullig uit. Ik denk dat hij gewoon uitgleed. Waardoor het 3-1 kon worden. Lange bal Dede Lom wordt doorzien door Dies Jansen. En dan wordt Verkuijl goed onder druk gezet door Breij. Daar is Kwispel. Nee, overtreding, zegt Rick Stoerm. En dus geen kans op een 3-3. Michael Breij maakt zich daar ontzettend kwaad over. Is een Amsterdammer trouwens, Michael Breij. Ook een Ajax supporter. Al zal hij vandaag maar wat graag van jong Ajax willen winnen. De aanvoerder van de Emmenaren. Die denk ik ook wel wat makkelijk werd teruggefloten hoor. Volgens mij was daar niet zo heel veel aan de hand. Maar de vrijbal staat nog steeds voor jong Ajax. Is genomen. Die Jansen heeft hem. Die haalt wat tempo natuurlijk uit die wedstrijd. Daar heeft hij gelijk in. Want het is nog iets meer dan 2 minuten. En dan is het rust. 3 minuten extra tijd zijn erbij gekomen. 1 dus al verstreken. En we lijken op een 3-2 ruststand af te stevenen. Van Hoven wilde snel gooien. Maar ziet dat Dede Lom helemaal niet in de buurt is. Daar lijkt hij ook zichtbaar van te balen. Dan maar naar Kwispel. Kwispel weer terug naar Mouquet. En FC Emmen. Ja, ik zie ze niet zo heel snel nog een aanval op de mat leggen. In de komende 1,5 minuut die we nog hebben in deze eerste helft. Deze bijzondere eerste helft, zoals gezegd. Dus de 5 treffers, de strafschop voor FC Emmen, het wegleiden van Mouquet. Er is een hele hoop gebeurd. Van Hoven, Kwispel, zit er dan nog een aanval in? Kwispel achter Van Hoven, kan hij hem inhouden? Dat is wel het geval. Appia zit hem dan dwars, houdt hem binnen. Jong Ajax probeert uit te verdedigen, maar staat onder druk. En Veldhuis heeft hem dan uiteindelijk zijn voorzet, wordt makkelijk weggekopt. Staring dan in duel met Monserrate, maar uiteindelijk Pharrell Nash. Namens Jong Ajax leeft hem ook weer in bij Kwispel. Het is allemaal slordig, Breij. Kwispel kan dan schieten, maar dat is een rolletje van buiten de 16 met links. Ook niet zijn beste been. En dus makkelijk voor Juri Heerkes, die er al wel 2 om de oren kreeg. Maar hij al ziet dat zijn ploeg voorstaat. Nu Kwispel handig daar ertussen uit die opbouw. De bal van Breij naar Amadine. Die moet in 1 keer. En die scoort 3-3 in de korte hoek met zijn chocoladebeen. Want voor zijn rechter, dat leek ook een houdbare bal voor Juri Heerkes. Maar niets is minder waar. Nelson Amadine in de korte hoek. 3-3, daar ziet Heerkes er absoluut niet goed uit. En dan staat het 3-3 op de toekomst. Dat is voor FC Emmen een fantastisch moment om te scoren. En bij Jong Ajax denken ze ook van ja, hoe kan dat eigenlijk? Het is een snel balletje tussendoor van Breij die het overzicht daar goed houdt. Het begint eigenlijk bij Kwispel die de opbouw van Jong Ajax verstoort. En dan Michael Breij met een bal op maat. Amadine kon niks anders dan zelf schieten met zijn rechterbeen dus. Zeker niet zijn beste been. In de korte hoek met de binnenkant van de voet. En dan scoort hij ook nog. En daarna is het direct rust. 3-3. Nou, dat is een opsteken. Wat een ongelooflijk bijzondere eerste helft. Ik blijf het maar herhalen. We hebben 6 treffers gezien op de toekomst. 3 voor Jong Ajax, 3 voor FC Emmen. En ik ben wel toe aan een bakje koffie.
0: Dat denk ik ook wel, Matthijs. Dankjewel. Zometeen horen we jou weer in de tweede helft van FC Emmen tegen Jong Ajax. Oftewel Jong Ajax, FC Emmen, Matthijs. Wat een doelpunten. Ongelooflijk, toch?
2: Ja. Het is een bizarre eerste helft, waar het eerst heel erg erop leek alsof flink ten onder gingen, zou je kunnen zeggen.
0: Binnen de eerste minuut al 0-1, 1-0 voor Ajax.
2: Ja, en na een minuutje of 3 alweer 1-1, dankzij Freddy Kwispel.
0: Ongelooflijk.
2: En toen ging het ineens heel hard, ja. In de 19e minuut en in de 22e minuut, als ik me niet vergis. 2 keer Ajax, werd het 3-1. Maar vlak voor rust toch nog
0: strafschop.
2: Die gelijk maken. Ja. En die strafschop inderdaad.
0: Van die mooie naam Jack Cooper, Love. En ja, dan net een doelpunt in de korte hoek. Ja, het, wat gaat de tweede helft brengen? Ik heb geen idee.
2: Nou, het wordt in ieder geval een knotsgekke wedstrijd. Nou. Ik heb het idee, Martijn zei het ook al. Iedereen is daartoe aan een bakje koffie en een beetje rust. Want,
0: ja, lijkt me wel.
2: Je weet niet waar je moet kijken bij deze wedstrijd.
0: Inderdaad, we gaan het allemaal beleven straks na 9:00. De tweede helft van Jong Ajax tegen natuurlijk FCM. Het is 3-3. Kijk ik even naar die andere wedstrijden. Er zijn nog twee wedstrijden. Namelijk, even kijken. Jong FC Utrecht tegen Vitesse is 1-1. En de Graafschap tegen Jong AZ staat ook 1-1. Nou, maar het is zometeen weer het vervolg van deze enerverende wedstrijd.
2: Dat zeker.

0: Marshmallow en natuurlijk de Jonas Brothers. Je hoorde Leave Before You Love Me. Maar het is, onze voorspelling is inmiddels in de prullenbak. Allebei helemaal fout. Ook Matthijs, die zei 0-2. Het is 3-3. Wat gaat dat worden in die tweede helft? Wat denk je nu?
1: Nou, we hadden in ieder geval geen tegendoelpunten voorspeld. Dat valt vies tegen. 3 maar liefst hebben we er te pakken.
0: Ongelooflijk.
1: Wat die tweede... Ik vind het echt... Oprecht reten ingewikkeld.
0: Ja, ik ook.
1: Want 3-3 bij rust, dat hadden we allebei niet verwacht.
0: Nee, dat is ongelooflijk. Dan ga ik de voorspelling maar aanpassen. Dan wordt het 3-5.
1: ga ik maar voor 3-6. Geen tegendoel. Jeetje. Bijna 4-6 maken we er
0: een soort korfbaluitslag.
1: Nee, ik hoop dat het in ieder geval net zo'n leuke tweede helft gaat worden als eigenlijk de eerste. Ja. Maar uiteraard wel met een overwinning van FC Emmen.
0: Dat hopen we.
1: Ja, dat hopen we inderdaad.
0: Nou ja, we gaan het allemaal beleven. Straks weer Matthijs Renkema van RTV Drenthe natuurlijk bij de wedstrijd Jong Ajax FC Emmen. En dat allemaal in Duivendrecht. Wij gaan er even uit voor het vervroegde nieuws van 9 uur en de boodschappen.
2: FC Emmen Live. Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.
3: Zeggen jouw medewerkers vaak, ik wist van niks.
4: Of, ik hoor ook nooit wat.
3: Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
4: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
3: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
5: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
6: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klazinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
7: Zonder stroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op SolarFeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
8: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Grandstraat 30A in Emmen.
9: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
10: Het Monument.
9: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
11: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
12: Snijders Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
9: In landelijke stijl, hetmonument.nl.
12: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
13: Dit is Zo34.
14: Het nieuws van 9 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
10: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
15: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
16: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
17: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. FC Emmen Live. Zo34.
18: En RTV Drenthe. Zo34.

0: Nou, dat was de weekschrijf van deze week, Mathis. Wat vind je ervan?
1: Luna en schoonzoon. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik Luna sowieso wel een artiest van het moment vind of zo.
0: Oké, okay, leuk.
1: Een goede zangeres.
0: Tot vrijdag is de schoonzoon de weekschrijf bij Zo34. En ik ben natuurlijk live in heel Drenthe, RTV Drenthe Sport en Zo34 Sport... in afwachting van de tweede helft van Jong Ajax tegen FC Emmen. En als er weer 6 doelpunten komen, Mathis, dan wordt het een korfbalwedstrijd.
1: Ja, dat zou je wel bijna kunnen zeggen. We gaan nog niet het scorebord erbij pakken met de dubbele cijfers. Ik denk dat ook niet gaat gebeuren. Maar het belooft wel een leuke tweede helft te worden.
0: Nou, we hebben allemaal de voorspelling niet goed. Ik had hem niet goed, jij hebt hem niet goed.
1: Nee.
0: Matthijs, jij had hem ook niet goed, hè?
2: Nee, vraag het er maar in. Als we een voorspelling hadden gedaan, denk ik, met, laten we zeggen, 100 Drenten. En we hadden gevraagd, wat is de ruststand?
0: Ja.
2: Dan denk ik dat er ook niemand was die 3-3 had ingevuld. Het is, het is heel bijzonder. Maar het is wel uiterst vermakelijk, moet ik zeggen. Het is lang niet allemaal goed. Dat je de 3 om de oren krijgt. Dat is niet best natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar ja, joh.
0: We gaan het allemaal zien.
2: Je hoort mij niet klagen. Het is toch mooi.
0: Hey, nu ik je toch spreek. Je bent net terug van vakantie. Maar je hebt wel een beetje verdiept in de KKD. Wat vind jij tot nu toe de ploegen die eruit springen? Zijn dat Heracles? Is dat Roda? Is dat Volendam? Ja. Maar die moet natuurlijk ook weer bewijzen.
2: Ja, Volendam valt me nog een beetje tegen. Mm-hmm. Die hebben dit weekend wel gewonnen, vrij eenvoudig van Top Os. Maar ik heb wat delen van die wedstrijd gezien. Het was nog niet zo dat zij de hele tijd domineren. En ze verloren natuurlijk op bezoek bij Jong PSV. Nou ja, Emmen weten als geen ander hoe moeilijk dat kan zijn. Heracles hebben 2 keer gewonnen, maar 2 keer uiteindelijk nog best moeizaam.
0: Ja.
2: Al vind ik wel dat ze een geweldige voorhoede hebben. Met onder andere Njole, die er volgens mij al 4 heeft gemaakt in 2 wedstrijden.
0: Goed.
2: Ja, ik vind het moeilijk. Als je mij nou vraagt wie is de favoriet op de titel, dan denk ik, omdat ze zo'n goede voorhoede hebben, Heracles.
0: Okay.
2: Maar het is nou niet zo dat ik zeg, er is 1 absolute favoriet, zoals vorig jaar met ADO Den Haag wel het geval was natuurlijk.
0: Nou ja, we gaan het seizoen is net begonnen. Het is nog ontzettend lang. We hebben natuurlijk ook nog de bekerwedstrijden tussendoor. Dus wat dat betreft kunnen we ons lol nog op. Volgens mij komen de spelers het veld op.
2: Zeker, spelers komen het veld op. En bij Jong Ajax komt er een nieuweling in de ploeg. Dat is Marvin Muzungu. Die is 18 jaar en hij vervangt de nummer 4. Dat is Dies Jansen. Die is 20 jaar, dus iets minder ervaring in het veld. Dies Jansen eruit, dat is voor Emmen nou geen heel slecht teken hoor. Want Dies Jansen, dat is natuurlijk wel iemand die zijn mannetje staat. Die zijn sporen heeft verdiend vorig jaar, zoals gezegd. Heel seizoen eredivisie bij FC Groningen. Dan is het voor Emmen niet verkeerd dat hij gewisseld wordt voor Muzungu. Jansen natuurlijk ook nog niet helemaal fit om weer helemaal mee te doen bij Jong Ajax. Laat staan bij het grote Ajax. Moet weer langzaamaan ritme opdoen. Hij deed dat met 45 minuten tegen Emmen. Dan zou ik me afvragen hoe hij vanavond nou in bed ligt. Als hij weet dat hij in 45 minuten tijd met zijn verdediging toch 3 om de oren kreeg tegen FC Emmen. Nou ja, ik weet niet of het zal ongetwijfeld goed zijn voor het ritme. Voor het vertrouwen, dat betwijfel ik. De bal rolt in ieder geval weer in Duivendrecht. Waar Sam Karsjes direct een lange bal in huis heeft. Ik denk dat FC Emmen best niet met tevredenheid in de kleedkamer zou hebben gezeten. Maar omdat ze zo laat in de eerste helft de 3-3 maakte, wel met wat vertrouwen. Van Hoven nu voorzet richting Amadien. Die kopt hem wel, maar die is voor Heerkes. Maar ja, verdedigend was het erg matig de eerste helft. Maar als jij zo laat, zo vlak voor de T, toch nog de 3-3 erin legt. Ja, dat is wel lekker. Hè? De mentale tik heb je het dan vaker over. Of een mentale voorsprong, in dit geval voor FC Emmen. Laten we kijken wat het oplevert de tweede helft. Zoveel spektakel als de eerste. Ja, dat lijkt me heel stug dat dat gaat gebeuren. Maar ik zou ervoor tekenen. Stand is in ieder geval 3-3. En de bal die rolt. We zitten in de 46ste minuut. En FC Emmen op de helft van Jong Ajax. Maar wel zonder de bal. Die is voor De Valko. Speelt hem terug. En Joeri Heerkes zag het niet best uit. Joeri Heerkes bij de 3-3. Nelson Amedien in de korte hoek. Met binnenkant rechts nog wel zijn chocoladebeen. Nu geeft Heerkens de bal aan Emre Unuva. Die direct Van Hoven omspeelt. Maar daarna wel Dede Lom op zijn pad vindt. Waardoor Emme kan overnemen. Met Amedien aan de rechterkant. Iets over de middenlijn. De Falco tegenover hem. Amedien. Everink wil hem wel. Amedien met een dubbele schaar. Maar dan toch weer terug naar Kasper Staring. Alle veldspelers op de helft van Jong Ajax. En Staring zoekende naar beweging voorin. Dat is er weinig. Dan maar naar Everink aan de rechterkant. De rechtsback een beetje mee opgekomen. Terug naar Staring. Staring naar Amedien. Laat lopen voor Veldhuis. En die voorzet wordt weer heel matig verwerkt door Heerkens. Waardoor het een hoekschop wordt voor FC Emmen. En de Jurie Heerkens die moet je maar gewoon op de... Hoe noem je dat? Op de proef nemen? Geen idee. In ieder geval testen. Laten we dat maar, laten we dat er maar van maken. Want die is absoluut niet zeker vanavond. Maakt hier ook heel eenvoudig een hoekschop van FC Emmen. Krijgt hij dus aan de rechterkant van het veld. Het wordt een afdraaiende bal van Michael Breij, de aanvoerder. De hand gaat omhoog. Dede Lom is onder andere meegekropen voor deze bal. Het wordt een korte. En dat is een variant die zomaar voor de voeten van Koppeloor valt. Maar de bal geblokt. Te veel Ajaxide voor het doel. Dat is weer goed ingrijpen van Kwispel. Die haalt er een counter uit. Dan is daar Michael Breij. En die krijgt de vrije bal mee. Doet hij slim. Overtreding van Abdallah. Ik geniet toch altijd wel van Freddy Kwispel. Hoor. Die ook hier weer een goede tackle inzet. Hij natuurlijk de maker van de 1-1. Vroeg in de wedstrijd en later zag ik hem al een paar keer verhitte duels uitvechten op het middenveld. Nu ook weer fijne sliding, waardoor hij toch weer een counter van Jong Ajax om zeep helpt. We zagen hem ook bij de 3-3 een opbouw van Jong Ajax verstoren. Nee, Fredrik Wissel kan mij best wel vaak bekoren. Vrijbal staat voor Nelson Amedien. Halverwege de helft van Jong Ajax. Het wordt een inswingen met links Nelson Amedien. Die bal richting tweede paal. Daar kan Koppeloor hem niet brengen. Is er wel buitenspel. En is de vrijbal dus voor Jong Ajax. Jurie Heerkens neemt daarvoor ruim zijn tijd. En dan is het kijken even naar wat er warm loopt bij FC Emmen. Daar zie ik David Voet, die in ieder geval bezig is met de warming-up. Hij de rechtsback, die ook op links kan. Of andersom, de linksback die op rechts kan. Het is Moïtzi natuurlijk. In ieder geval een verdediger. Hij loopt warm bij FC Emmen. Dat dus op 3-3 staat op bezoek bij Jong Ajax. En waar ze zien dat Van der Land, de aanvoerder van Jong Ajax, weer wordt dwars gezeten in zijn opbouw door Freddy Kwispel. Hij haalt er wel een ingooi uit voor de Amsterdammers. Momentje van rust. Het is 49 minuten precies op de klok hier in Duivendrecht. Stand op de toekomst. Jong Ajax 3, FC Emmen 3.

0: Dat was Elvis Presley. Natuurlijk moeten we onderbreken, want er is gescoord. Matthijs de Renkema, wie heeft er gescoord?
1: Ja, als je het publiek van Jong Ajax zou horen, dan denk je dat het de Amsterdammers zijn. Maar niets is minder waar. Fantastische voorzet. Michael Breyer richting de tweede paal. En daar staat Freddy Quispel tegendraads ingekopt. Dat kan hij dus ook koppen. En een uitstekende goal. Ja, het is... Ja, vergelijken met Luc de Jong gaat misschien wel heel ver. Maar het is echt technisch perfect gekopt door de vrij kleine Freddy Quispel. Tegendraads ingekopt in de verre hoek. Het staat 3-4 na 52 minuten spelen. Ja, we gaan echt een... het is nu al een legendarische avond in de keukenkampioendivisie. Met die 7 doelpunten. Met al dat spektakel dat we tot nu toe hebben gezien. De voorzet van Michael Breij om door een ringetje te halen, werkelijk waar. Zo afgemeten, zo goed. Maar ja, hij moet er nog in. En Quispel, ja, om maar eens te zeggen dat we daar toch best verrast over zijn. Hoe technisch hij hem dus tegendraads inklopt. Het is 3-4 voor Ajax Future.

op de toekomst waar Muzungu inschuift. Na Punho speelt Abdallah wil hem hebben. En er wordt een overtreding begaan door Diego Punho, de aanvaller van Jong Ajax, die dus 2-0 op zijn naam heeft vanavond. Hij is bedrijvig, de spits, die veel in duel gaat, met Italiaans temperament speelt. Soms wat overdreven reageert ook na wat duelletjes met bijvoorbeeld Dede Lom of Joshua Mukee. Maar het valt mij niet tegen wat die spits van Jong Ajax laat zien. Ik vind het wel wat te hebben. Zo'n jongen die er de hele tijd wat inkleunt. Die het in ieder geval de verdediging van Emmen heel lastig maakt. Nu Heerkes wordt ook in verlegenheid gebracht met die terugspeelbal. Maar de keeper van Jong Ajax redt zich eruit. En drie passes later heeft Pharrell Nest de bal. Linksbuiten van Jong Ajax. Op de druk gezet door Evering. Daar is hij snel langs. Bal naar Punho aan de linkerkant. 5 meter van de 16 van FC Emmen af. Moet dan toch even terug. De Falco Verkuil. En de bal in het midden door Kasper Staring heroverd. Alleen Jong Ajax heeft hem wel weer. Omdat Emmen de bal niet in de ploeg weet te houden. Muzungu speelt in op Verkuil. Die heeft wat ruimte. Nu naar de rechterkant naar Unuvar. Unuvar met het schot. Maar geblokt door Dede Lom. Waardoor het een hoekschop wordt voor Jong Ajax. Aan de rechterkant van het veld. 55 minuten op de klok. FC Emmen dus vrij kort naar rust op 3-4 gekomen. Weer Freddy Kwispel. Zijn tweede van vandaag. Zijn derde in deze competitie. Ja, dat zijn hele mooie cijfers voor een middenvelder. Kunnen we concluderen. Freddy Kwispel, die toch echt volwaardig lid is van FC Emmen. Dat heeft een tijdje geduurd. Maar nu een gewaardeerd basisspeler. Met de hoekschop gaat Jong Ajax erg slordig om. Ook het grote Ajax en hoekschop is niet altijd een gelukkig huwelijk. En bij Jong Ajax hadden ze ook weer een variant bedacht waarvan je achteraf denkt, had dat maar niet gedaan. Voor Emmen is het goed nieuws. Ze hebben de bal. Het is een doeltrap namelijk. Ik kijk even naar de topscorerslijst. En alleen Mjoli van Heracles staat nog boven Freddy Kwispel. Hij scoorde 4 keer in 2 wedstrijden. Kwispel 3 keer in 2 wedstrijden. Maar we hebben nog even de 35 minuten wel te verstaan. Dus wellicht dat Freddy Kwispel na vanavond mede topscorer is. Ja, had dat een jaar geleden gezegd en je bent misschien wel voor gek verklaard, maar dat is de voetballerij. En dat toont ook wel, vind ik, de weerbaarheid van een typetje Freddy Kwispel. Nu Muzungu schuift in, maar verliest hem aan, daar is hij, Freddy Kwispel. Schermt goed af bij Nes en brengt hem terug naar Joshua Mukee. Mukee naar Kasper Staring, de bal door het midden, komt niet bij Brey aan. Waardoor Jong Ajax kan overnemen. Abdallah, Nes, dan kan het snel gaan, dat weten we. Nes, randje 16, het inbrengen. Verkuil is doorgelopen, die kan schieten. Korte hoek. Helemaal net naast de goal van Sam Karsis. En dus is het geen 4-4, maar nog steeds 3-4 voor FC Emmen. Het is een geweldige wedstrijd. Zo eerlijk moeten we zijn. Je kunt heel veel zeggen over de belofte teams. Maar allereerst is de sfeer heel anders dan bij de andere belofte teams. Dat komt dus ook door die nieuwe fanatieke groepering die zich hier de longen uit het lijf zingt. Dat heeft ook vooral te maken natuurlijk met die 22 op het veld. Er wordt aanvallend gevoetbald. Het is allemaal niet even goed. Het is allemaal niet even zuiver. Het is wel de keukenkampioendivisie ten voeten uit. 3-4. En we hebben nog geen uur gespeeld in Duivendrecht, waar Appia de bal heeft namens Jong Ajax. FC Emmen zakt even in het lage blok. Daar is in de voorbereiding veel op geoefend. Eens kijken hoe dat eruit komt. Dan is het loeren op een foutje van Jong Ajax. Ze schuiven nu iets op van FC Emmen, omdat Jong Ajax de bal wel erg ver achterin heeft. En nu is dat Van der Lans en Muzungu, de twee centralen van de Amsterdammers, die rustig aan een aanval beginnen. Lange bal van Muzungu slaat nergens op. Is voor Van Hoven. Kasper Staring, goede bal op Van Hoven. Dan kan het misschien snel gaan. Van Hoven zoekt naar steun. Vindt dat bij Kwispel. In de as. Kwispel gaat eventjes terug. Even de rust bewaren. Bal naar Dede Lom. En Dede Lom naar Mukee. Zo staat het precies andersom. Als, laten we zeggen, een halve minuut geleden. Toen Jong Ajax aan de bal in controle en Emmen dat terug moest. Nu precies andersom. Dede Lom zoekt het. Met zijn linkerbeen naar Koepelov en Brey. Muzungu wint, maar Amadine heeft hem kunnen meegeven aan Brey. Dan moet het in 1 keer op de bal. Oei, oei, oei. Handig geschoten, al vallend met een soort slidingschot. Michael Brey naar de verre hoek met de bal op de paal. En dus blijft een 5e tegentreffen. Juri Heerkes bespaard en staat er nog 3-4. Oh, dat was jammer zeg. Amadine gaf hem prima mee. Michael Brey deed alles.

0: alles wat in zijn macht lag. Ja, doet eigenlijk alles goed zou je zeggen. Maar ja, de bal belandt op de paal. Dus perfect was het niet. 3-4 nog steeds de stand. Ja, maar weer eens een wapenfeit in deze ontzettende... Ja, leuke wedstrijd. Het is 41, er gebeurt ontzettend veel. En inmiddels is Jong Ajax weer een aanval. Abdallah zet een actie in en stuit op D.D. Lom. Gelukkig maar. Kwispel verdedigt uit, maar vindt de Falco. En dus kan wellicht Jong Ajax de rek weer. Dat gaat in ieder geval wel de bedoeling zijn. Puño verliest aan Kasper Staring. Die nuttig werk verricht daar. Verdedigend op het middenveld bij FC Emmen. Duels uit vecht met onder andere Monserrate en Puño. En nou, de tweede helft doet hij dat zeker hartstikke goed tot nu toe. Sam Karsis wordt wat hobbelig aangespeeld. Maar schiet hem dan maar ver naar voren. En vindt toevallig ook nog Jack Cooper Love. Die ook niet weet hoe hij hem meekrijgt. Maar hij heeft hem in ieder geval even terug naar Veldhuis. Combinatie met Cooper Love was de bedoeling. Maar die bal is te kort. Niet handig gedaan. Overname Jong Ajax. Daar is Abdallah. Over de middenlijn nu aan de linkerkant heeft hij Nash. FC Emmen plooit terug. Abdallah is Michael Breij voorbij. Zoekt nu Everink op. Daar is hij niet aan voorbij. Goed verdedigd door Luca Everink. En FC Emmen neemt weer over. Diep op eigen helft. Michael Breij wordt lastiggevallen door Abdallah. Zo erg zelfs dat scheidsrechter Rick Stoerm uit Oostkapelle, een Zeeuw dus, er voor fluit. Het is een vrijbal voor FC Emmen. Diep op eigen helft, Rick Stoerm. De scheidsrechter die dus een strafschop gaf. Die leidde tot de 3-2 van FC Emmen. Benut door Jack Cooper Love. Hij is bezig aan zijn 43ste wedstrijd in de keukenkampioen divisie. In 42 wedstrijden gaf hij 105 gele kaarten. Wat u met die statistiek moet, dat moet u zelf weten. Het is wel een feit in ieder geval. Vandaag heeft hij alleen Appia, de rechtsback van Jong Ajax, uiteraard een gele kaart moeten geven. Karsis aan de bal. De doelman van Emmen laat even Puño op zich afkomen om hem dan in te spelen bij Mouquet. En Mouquet met grote passen richting de helft van Jong Ajax. Nu Everink, handige bal in de diepte naar Cooper Love. Die gaat 1-1 en die scoort 3-5. Jack Cooper Love, zijn tweede alweer van de avond, maakt het uitstekend af. Wat een geweldige bal, dat moet gezegd, van Luca Everink. 3-5, ja jongens, we zien vanavond wat. Het is fantastisch. Dit is echt een heerlijke avond. Dit is echt een avond waar je het voor doet. En FC Emmen maakt er 5. Ja, 3 tegen. Dat staat allemaal niet zo fraai. Voor de rest is het prima hoor. Prima afgemaakt door Jack Cooper Love. 3-5 voor FC Emmen. Ze kwamen zojuist al voor het eerst op voorsprong door de goal van Freddy Kwispel. Nu juist op een hele comfortabele voorsprong. De stand is na 61 minuten op de toekomst. 3 voor Jong Ajax en 5, jawel, voor FC Emmen.
1: FC Emmen Live. Zo 34
2: en RTV Drenthe.

0: Matthew Wilder op de stem van Zuidoost-Drenthe. En natuurlijk RTV Drenthe, je hoorde. Nothing's gonna break my stride. Ja, onlangs de 3-5. Matthijs, blijven de Ajax-supporters wel hun complete jukebox-repertoire afspelen, toch?
1: Natuurlijk. Ja, ze hebben groot gelijk.
0: Ik hoor van allerlei leuke liedjes voorbij komen.
1: Ja, het is maandagavond en als ik zo kijk hebben de meesten misschien nog wel vakantie. Ja. Dus die hebben een lekker biertje erbij en die zijn mooi aan het zingen. Joh. Ze hebben groot gelijk. Het is ook lekker voetbalweer. Ook lekker om te kijken vanaf de tribunes. We hadden wel net een doelpunt moeten zien. Weer voor Emmen. Weer voor Jack Kubelov. Kwam 1-1 met Heerkes en had alle tijd en alle ruimte, alle vrijheid om er 3-6 van te maken en zijn hattrick te voltooien. Maar dat gebeurde niet net langs de Paul. Dat is jammer voor Kubelov, die daar absoluut meer mee had moeten doen. En dan had hij de wedstrijd, denk ik, toch ook wel beslist. Al weet je het nooit. Zeker niet op deze knotsgekke avond. Maar ja, 3-6, dat is toch wel even anders. De stand is, zoals je dus weet, 3-5 in het voordeel van FC Emmen. En zo dadelijk gaat er gewisseld worden bij Jong Ajax. Maar in ieder geval twee man klaarstaan. Ik kan zo 1, 2, 3 niet zien wie dat momenteel zijn. Maar er wordt nu in ieder geval gewisseld. Dan gaan we zien. Levi Asjempong komt erin. En we zien Jinairo Johnson, laatst genoemde, aardige middenvelder. Eraf gaat Abdallah, Mohamed Abdallah. Dat is een meer dan verdienstelijk voetballer ook. En ook Verkuil gaat eraf. Mark Verkuil is dus ook naar de kant gehaald. Jinairo Johnson en Levi Asjempong er allebei bij. Bij FC Emmen is nog niet gewisseld, maar dat is wel aanstaande. Want voor mij zijn er in ieder geval twee die hun hesje hebben uitgedaan. Ik zie daar sowieso David Voet bij zitten. Met nummer 5 te verdedigen dus. Die zowel rechts als links back uit de voeten kan. Hij zal er zo dadelijk bij gaan komen. Dan is het even de vraag of Everink of Van Hoven eruit gaan. Misschien wel laatst genoemde. Want hij was de enige die nog een beetje twijfelachtig was. Voorafgaand aan dit duel met Jong Ajax. En ook Abdulatif komt er zo dadelijk in. Mustafa Abdulatif zal dan waarschijnlijk Sybrand Veldhuis gaan vervangen. Zij zijn elkaars concurrenten dit seizoen. Veldhuis begon goed tegen Roda. Waardoor hij nu ook mocht beginnen. Sybrand Veldhuis. Maar eigenlijk is Abdulatif toch wel gehaald van het tweede van Hannover 96 om hier basisspeler te worden. Michael Breij gaat op de bon vanwege het vasthouden van nummer 5 Sinclair de Valco. En dan wordt er gewisseld bij Emmen. David Voet dus erin, evenals Abdulatif. En dan denk ik dat het Van Hoven en Veldhuis zijn. Veldhuis klopt in ieder geval. Dus die streep ik alvast af op mijn bingo kaart. Nog even wachten op de volgende speler die er afgaat. En dat is niet Van Hoven. Dat is wel Luca Everink. Dat betekent dus dat Voet naar de rechterkant gaat. En dat Brian Van Hoven blijft staan. Everink met een piekfijne assist op de 3-5 van Jack Kubelov. Dat deed hij echt rag fijn. Wordt bedankt voor bewezen diensten. En weet dat hij met een 3-5 tussenstand het veld verlaat. Nog zo'n 23 minuten op de klok. Hier op de toekomst. Waar, zoals u weet, nog een hele hoop kan gebeuren. Want we hebben al 8 doelpunten gezien. Wie zegt dat de laatste al is gevallen? Ik denk zelf van niet. Dus er is nog zeker niks gewonnen voor Emmen. Maar zo comfortabel als dit stonden ze er vanavond nog niet voor. 3-1 achter gestaan nog en nu staat het 3-5. Ja, ook dat is de keukenkampioendivisie. En misschien ook wel het grillige van dit FC Emmen. Wie weet. Aan de ene kant is het wel heel positief te noemen dat ze de 5 hebben weten te maken. De andere 3 tegendoelpunten, ja, daar moet goed naar gekeken gaan worden. Maar dat zag er niet uit. Maar goed, het is FC Emmen. Muzungu aan de bal op de helft van Emmen. Emmen dat wat terugplooit. Jack Kubelov, ook een van de mannen die mee verdedigt, de aanvallen. Je kunt veel over hem zeggen, maar niet dat hij lui is. Jack Kubelov, de maker van 2 treffers, is dus druk bezig in de verdedigende stelling. Terwijl de bal van links naar rechts gaat bij Jong Ajax. Appia zoekt daar Van Hoven op, maar komt er niet langs. Te weinig snelheid in die aanval. Je ziet dat Hojabekpour ook zijn hesje gaat uitdoen. En dus zo dadelijk bij zal gaan komen. De Canadees die nog zijn draai klein beetje moet vinden bij FCM. Laat veel op training zien dat hij goed kan voetballen. Ik zag hem laatst nog in een oefenwedstrijd met jong FCM meedoen tegen ACV. Dan zie je ook wel weer hele leuke dingen van het is een rasvoetballer. Dat valt echt wel op. Alleen ja, ze mist nog een beetje dat onverzettelijke, dat grinta. Waar Menno van Dam het laatst nog over had. Hey, daar kan Jong Ajax er even uit. Met Punjo brengt hem voor. En dan wordt er verdedigd door Mouquet. Nash heeft hem nog. Het kan geschoten worden door Johnson. Bal geblokt. Jong Ajax heeft hem nog wel aan de linkerkant. Met Achampon. Heeft veel Emmenaren tegenover zich. Nu Johnson met de actie. De 16 meter in. En het wordt een hoekschop voor Jong Ajax. Michael Breij die geeft daar een van zijn medespelers de verlangst. Zie zo snel niet wie dat is. Maar hij hekelt in ieder geval dat er het lakse verdedigen, laat ik het zo maar zeggen. Hoekschop staat voor Jong Ajax aan de linkerkant. Gennaro Johnson gaat hem inbrengen. Met zijn rechterbeen inswingen dus richting de tweede paal. Daar wordt hij weggekopt door D.D. Lom. Nu kan er wellicht geschoten worden. Overtreding Breij. Nu het schot. Unuvar. Ah jongens, toch 4-5. Ja, daar zit hij weer. Schot uit van een metertje of 18. Huppatee. Kan hem zo binnenschieten. Met zijn rechterbeen stuurt hij hem naar links. Alfons Arts, die zie ik hier recht voor mijn neus in de dugout van Emme. Wilde gebaren maken. Die is woest. Want die ziet er allemaal dingen misgaan. Het staat 4-5. Het is weer een wedstrijd. De 9e treffer op deze mooie zomeravond in Amsterdam. Pardon, Duivendrecht. Anders krijg ik het dagblad weer op mijn dak. En het staat zomaar 4-5. Ja, Emre Unuvar. Het is al de hele wedstrijd de man van Jong Ajax om in de gaten te houden. Hij maakt zijn tweede van de avond. Schiet hem heel fijn binnen. Ja, hij heeft daar ook alle tijd en ruimte voor. Het staat 4-5. Het is echt ongelooflijk wat we vandaag zien. En ja, het is nog lang niet gedaan hoor. We hebben nog gewoon 20 minuten te gaan. Uittrap. Karsjes, die is zomaar voor Abdul Latif. Die heeft er wat ruimte. Kan misschien een voorzet gaan geven. Veel Emmenaren mee. Abdul Latif, hier zit wat in. En dan vindt hij een Ajax-ziet op zijn pad. En wordt het een hoekschop voor FCM. En dat is jammer. Maar goed, wel dus een corner gewonnen. Zo kun je het ook zien. Hojabapur gaat er zo dadelijk inkomen. De Canadees dus met rug nummer 21 bij FC Emmen. Ben ik benieuwd wie eruit gaat. Dan zou je zeggen dat zal Breij, Kwispel of misschien Kasper Staring wel zijn. Al zou ik Staring in deze fase er niet zo snel uithalen. De nummer 6 van Emmen die natuurlijk verdedigend best wel wat met zich meebrengt. Hoekschop staat nog. Michael Breij de voorzet. Daar is Juri Heerkes. Deze heeft hij wel. En dan wil hij snel uittrappen, maar gaat Abdul Latif goed voor zijn neus staan. Moet hij hem uiteindelijk gooien naar de Falco. Onder druk gezet door Joshua Mouquet. Doet Mouquet goed. Even tempo eruit, maar Ajax heeft hem nog wel. Monserrate ziet Nes gaan. Dat is een aardige bal, maar Karsjes is op tijd zijn doel uit en glijdt er goed naartoe. Waardoor hij erger voorkomt. Het is balbezit voor Emmen. Karsjes rolt hem uit naar Dede Lom. Dede Lom ziet dat Van Hoven wel weer wil. Maar slaat eentje over. Abdul Latif tegenover Appia. Die heeft al geel, de rechtsback voor Jong Ajax. En Abdul Latif is fris. Nou, zoek hem eens op, zou ik zeggen. Hij gaat even terug naar Kwispel. Die heeft wat ruimte. Wil hem meegeven aan Breij. Maar net achter de man gespeeld. Nu een herkansing wellicht. Dan krijgt hij hem niet bij Koepelhof. En dan krijgt hij nog een tweede herkansing. En dan gaat hij even voor de rust naar Dede Lom. Abdul Latif naar de linkerkant. Van Hoven. Aanval is in leven voor Emmen. Abdul Latif. Goed 1-2'tje met Van Hoven. Van Hoven voorzet. Ruimte voor Koepelhof. Maar weggekopt door Muzungu. Nu Ajax verdedigt uit. En dan gaat Punjo weer in de strijd met Mouquet. Ja, dit vind ik heerlijk. Die spits en die centrale verdediger die lijf en leden allebei erin gooien. Het wordt uiteindelijk een vrije bal voor Jong Ajax omdat Mouquet te opzichtig vasthoudt. Geen kaart voor Joshua Mouquet. En nu kan eindelijk de wissel plaatsvinden waar Nelson Amadine eruit gaat. En Hojabapur erin iets meer de verdedigende stellingen. Ik denk dat Michael Breij daardoor wat meer als rechtsbuiten zal gaan fungeren. Hojabapur dus extra man op het middenveld. En de vrijbal is voor Jong Ajax een metertje over de middenlijn met de Falco die hem terugspeelt naar Muzungu. Ja, Amadine, hij dus eruit. Maker van de belangrijke 3-3 op slag van rust. Toen hij met binnenkantje rechts in de korte hoek schoot. Dat was allemaal niet heel onhoudbaar. In ieder geval zo leek het niet. met Juri Heerkes. Toch niet de beste doelman van de KKD. Liet hem wel door in de korte hoek. Jong Ajax aan de bal. De stand is 4-5 op de toekomst. En Pharrell Nash gaat even terug naar Van der Lans. Die wil misschien wel van heel ver. Bedenkt zich dan toch. En gaat de combinatie aan met Monserrate. Monserrate naar Appia. En weer terug. Omsingeling van Jong Ajax. FC Emmen zakt aardig in. En Jong Ajax bijna door de assen doorheen. Dat gebeurt niet. Quispel overname. Abdulatif op snelheid. Nu aan de linkerkant. Abdulatif, daar gaat hij. Wel met veel Ajaxide daar. Maar Abdulatif is al in de 16. Wil naar zijn rechterbeen. Dat duurt allemaal wat lang. Dan gaat hij terug naar Staring. En Staring naar Ojabapur. Dan is de snelheid uit deze tegenstoot van Emmen. Dat is jammer. Daar weer de voet. Hij heeft hem nu aan de voet. En geeft hem aan Michael Breij. Die hem aan Ojabapur geeft. Emmen kiest voor de rust. Menno van Dam zei het in de voorbeschouwing al. We moeten ook af en toe wat meer kiezen voor de rust in plaats van die gehaaste ballen. FC Emmen zegt, we gaan niet wachten op Appia die zit. Ja, dat is misschien niet heel sportief, maar wel een goed recht. De bal is bij Jack Kuperlof. Schieten met links, bal geblokt. Hoekschop voor FC Emmen. En bij Jong Ajax zijn ze daar niet al te blij over. Want Avery Appia lag op de grond met waar het zich naar laat aanzien. Kramp. En FC Emmen speelde gewoon door. Ja, die zagen hun kans. Uiteindelijk maken ze er niet heel veel van. Alleen een hoekschop. Aan de linkerkant van het veld gaat hij zo dadelijk getrapt worden. Voor het uitvak met 68 Emmenaren. Die, ja, niet de allerbeste pot van FC Emmen voorgeschoten krijgen. Wel 9 doelpunten hebben gezien. Zien dat er veel fout gaat. Maar ook dat er best nog wel wat goed gaat natuurlijk. En natuurlijk dat hun FC op een voorsprong staat op de toekomst. Dat is het allerbelangrijkste. Dat die punten straks over de streep worden getrokken. 4-5 is de stand. U hoort het goed. Uw radio hapert absoluut niet. Een kwartier nog te spelen. Michael Breij gaat de hoekschop nemen. Voor FC Emmen. Dat wordt een inswinger met zijn rechterbeen dus. Vanaf die linkerkant aanvoerder Breij. Dat is een harde bal, maar die kan worden weggekopt. Staring op 30 meter. Vangt hij hem op en geeft hij hem tekort aan Breij. Maar die weet zich daar wel uit te redden. En gaat zo de 16 in. Breij, oh, slordig geschoten. Recht in de handen van Heerkes. Jammer, jammer, jammer. Te weinig vuur in dat schot. Heerkes gooit snel uit. Voet zit ertussen. Goed gezien. Quispel heeft hem. En Emmen weer aan de bal. Dat doet FC Emmen goed. Fouad Zahouni gaat er zo dadelijk. Zahouani moet ik zeggen. Gaat er zo dadelijk inkomen bij Jong Ajax. Een Marokkaans talent. Deze zomer opgehaald voor een paar ton uit de Marokkaanse competitie ook. En hij moet zo dadelijk, ik denk als back gaan fungeren, Zahouani. Terwijl ook, als ik het goed zie, Yeshurun Simeon erin gaat komen. Dat is de allerjongste speler die vandaag aanwezig is. Hij is 16 jaar en wordt pas in december wordt hij 17. Dat betekent dat hij van 2009 is. Schrik niet. Abdulatif aan de bal aan de linkerkant voor FC Emmen. Krijgt geen hoekschop, ook geen strafschop. Gaat wel makkelijk naar de grond. Waardoor de doeltrap voor Juri Heerkes is. Maar scheidsrechter Stoem zegt, we wachten nog heel even. Want we gaan eerst naar de wissels. Waar dus Yeshurun Simeon er inderdaad in komt. Voor Avery Appia. De man die al geel had, de rechtsback, wordt vervangen dus door Simeon. En vervolgens komt ook inderdaad Zahouani erin voor Jong Ajax. Aan de kant gaat De Falco. 78ste minuut. Jong Ajax neemt de tijd voor een doeltrap. De stand met nog 12 minuten en natuurlijk nog wat blessuretijd te gaan. 4-5 voor FC Emmen.

0: Ja, de laatste berichten zijn dat Henk Wijngaard weer redelijk goed gaat. En dat hij inmiddels op de verpleegafdeling ligt. Dus wat dat betreft kan hij nog jaren mee. Je hoorde, ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. En Matthijs, kan Emme het over de streep trekken, denk je? Die laatste dik 12 minuten nog, denk ik.
1: Menno Verdam moet ook nog wat jaren mee. Maar ik denk als hij 10 van zulke wedstrijden in een seizoen heeft... Dat die carrière snel voorbij is. Want dat kan zijn hart niet aan.
0: Of een pilletje.
1: Het is ongelooflijk. 4-5, ongelooflijk. Wat er op de toekomst vanavond gebeurt. En we zijn er nog niet. Want er is nog een krappe 10 minuten te spelen. Reguliere speeltijd. Dan krijgen we ongetwijfeld nog wat blessuretijd. En Jong Ajax heeft er nog wel zin in. Want die ruiken dat er wel wat meer in zit. Van der Lans nu aan de bal. FCM een plooi terug. En Jong Ajax zoekt naar een opening. Muzungu nu naar de linkerkant. Naar Zouani. De voorzet vroeg. En Mouké werkt hem half weg. Abdulatif met het hoofd verder. Maar opgevangen door Jong Ajax. Met nu aan de rechterkant de actie van Simeon. Hij is er nog langs ook. En met links schiet hij uiteindelijk recht op Karsis af. En daar mag Emme blij mee zijn. En anders was het heel gevaarlijk geweest, deze actie. Van de rechtsback van Jong Ajax ingevallen dus. Jeroen Simeon, 16 jaar oud. En hij scoort niet. En nu aan de andere kant opeens een dot van de kans. Jack Cooperlof. 4-6. Het is toch wat. Een lange bal van achteruit. Sam Karsis wordt gefeliciteerd. Hij geeft een assist. Dat deed hij ook al in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Deze bal komt uit bij Jack Cooperlof. En hij maakt zijn hat-trick compleet. Het is 4-6. Ja, en nou moet het wel gedaan zijn hier op de toekomst. Wat een wedstrijd is dit, zeg. Het is ongelooflijk. Cooperlof schiet er 3 in. Namens FC Emmen. En het staat 4-6. Met nog 7 minuten op de klok. Zomaar is de bal bij Jack Cooperlof. De assist is van Sam Karsis dus. De doelman met de uitstekende trap. Dat heeft hij eerder laten zien. Ook dus in die oefenwedstrijd op de open dag. Tegen Almere City. Toen bereikte hij ook Jack Cooperlof. Nu doet hij hetzelfde. En de opluchting is groot hoor op de bank bij Emmen. Want wat hebben ze het van ver moeten halen. Vandaag, als je 6 keer scoort, dan win je over het algemeen heel, heel ruim. Maar ja, als je er 4 tegen krijgt, het vooral is bekend. Cooperlof maakt hem in ieder geval uitstekend af. 4-6 voor FC Emmen. Dat op weg is naar de tweede driepunter van dit seizoen. En ik vraag me toch af of we nog een spectaculairdere wedstrijd gaan zien dan deze vanavond op de toekomst. 68 supporters mee van FC Emmen. Ze hebben 6 keer al kunnen juichen. En in ieder geval straks een 7e keer ga ik vanuit. Als straks het laatste fluitsignaal heeft geklonken. 4-6 overtreding van Michael Breij. Overigens zei ik dat alleen Appia geel had gekregen namens Jong Ajax. Maar ook Michael Breij is wel degelijk op de bon geslingerd door scheidsrechter Stoerum vandaag. De aanvoerder van Emmen. Die ook weer als aanjager gold hoor vandaag. Af en toe kwaad werd op ploeggenoten als hij vond dat er te weinig inzet werd geleverd. Aanvallend zijn steentje heeft bijgedragen. 4-6. Jongen. Ik had veel verwacht vanavond, maar niet dit. Daan Lambers gaat er zo dadelijk inkomen bij Emmen. Want ze hebben nog niet genoeg doelpunten gemaakt. En Lambers kan dat. Hij is een jongen uit de jeugd die indruk maakte in de voorbereiding. Daan Lambers. Ook tegen Rode JC viel hij in. Hij heeft een profcontract verdiend. Doet het heel verdienstelijk. En naast hem staat Vincent Karus. Dat is een verdediger uit Duitsland. En ook hij komt erbij. Dat is een vretertje. En hij zal zo dadelijk zijn minuut er ook nog gaan maken namens de ploeg van Menno van Dam. Ja, de overwinning, dat kan haast niet anders. Gaat mee naar Drenthe. Maar zoals gezegd, het moest het van ver komen. Ja, eigenlijk moet ik dit ook niet zeggen. Want we hebben nog 5 minuten. En we hebben al 10 doelpunten gezien. Dus waarom zouden er niet nog gewoon 2 kunnen vallen? Jack Cooperlof gaat eruit. En Daan Lambers is zijn logische vervanger. Cooperlof, 3 doelpunten gemaakt. Hadden er misschien 4 moeten zijn. Maar een kniezoor die daarop let. Want wat was hier belangrijk vandaag. Tekende voor de 3-2, dat zeg ik goed. Jongens, er zijn zoveel doelpunten gevallen. Ik ben het overzicht even kwijt. Tekende voor de 3-5. En tekende voor de 4-6. Deze Jack Cooperlof. Hij eraf. Tevreden gezichten op de bank. De aanvaller. Ja, als je een hat-trick maakt, dan heb je niks te klagen natuurlijk. En ook Brian van Hoven. Hij hinken naar de kant. heeft vorige week een tik op zijn been gehad. Kon vandaag 86 minuten meedoen. En hij dus vervangen door Vincent Karus. Jong Ajax aan de bal. Spelen hem rond, terwijl Emmen zoiets heeft van we zakken wel even in en we laten de laatste minuut op ons afkomen. Dan gaat er vanzelf iets mis, zoals nu. Abdulatif kan overnemen, Vira, ik zie er om hem heen. Hij redt zich aardig uit. Oh, wat een goede bal op Daan Lambers. Helemaal vrij voor de 4-7 Lambers. Oh, Juri Heerkens met een uitstekende redding, dat moet gezegd worden. Oh, Lambers 1-1 gestuurd door Abdulatif. Fantastische bal van de linksbuiten van Hannover 96 overgenomen. En Daan Lambers, die weet dat hij daar de 4-7 op de schoen had. 1-1 met Juri Heerkens. Maakt hij hem niet? Daan Lambers, dat is jammer voor hem. Zijn eerste officiële doelpunt. Laat dus nog even op zich wachten namens FCM. Een hoekschop. En Freddy Kwispel gaat hem kort nemen naar Lambers in de hoek daar. Kwispel nu terug naar Hojabarpour. Hojabarpour naar Kasper Staring. En de overtreding gemaakt van even kijken. Simeon, inderdaad, de jonge back van Jong Ajax. Hey, de bal rolt alweer, maar Stoem zegt dat gaat allemaal wel iets te snel, jongens. Ze moeten in stil liggen. Dus wordt Emmen teruggefloten. 10 doelpunten op de toekomst vanavond. 4 voor Jong Ajax, 6 voor FC Emmen. Nog een paar minuten te spelen. Vrij bal is voor Emmen. Kwispel staat erachter. Ook hij weer heel belangrijk vandaag. Met 2 doelpunten. Natuurlijk. En veel inzet, ja, dat is natuurlijk een vereiste. Dat is een basisvoorwaarde die je moet hebben. Maar ik geniet er toch altijd wel weer van. Freddy Kwispel, het is een absoluut bijter. En vandaag dus ontzettend belangrijk met 2 doelpunten. Zoals ook Jack Kubelov met 3. Ingooi voor FC Emmen aan de linkerkant van het veld. Michael Breij heeft hem daar verdiend. De supporters van Emmen gaan nu van 2 vakken naar 1 om een sfeertje te bouwen. Denk ik 68 dus meegereisd vanuit Zuidoost-Drenthe naar Duivendrecht vanavond. En zij zien dat na de 1-0 tegen Roda JC er ook gewonnen wordt bij Jong Ajax. Nou, het zag er een tijdje niet zo uit hoor. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn met z'n allen. Maar 4-6, ja, het is wat. Simeon aan de bal voor Jong Ajax. Ze proberen eruit te komen, maar omsingeld door Emmen naar Kwispel. Valt daar over de jonge Simeon heen. Raakt hem daarbij bij zijn hoofd. Dat doet hij niet expres. Vrijbal staat wel voor Jong Ajax. Vrijbal snel genomen. Jong Ajax wil nog één keer in de aanval. We schrijven de 89ste minuut. Met Aschampon en Simeon nu aan de rechterkant tegenover Karus. Even terug naar Monserrate naar Simeon. En Karus werkt hem over de zijlijn. De ingooi is voor Jong Ajax. Snel genomen terug naar Gennaro Johnson. Gennaro Johnson breed naar Muzunga. En uiteindelijk wordt die bal weer slordig ingeleverd. Emmen staat verdedigend nu heel goed. Muzungu verliest hem aan Lambers. Lambers naar Breij. Breij kan hem meegeven aan Lambers. Wacht lang. Geeft hem aan Abdulatif aan de linkerkant. Kwispel meegeslopen. Krijgt hij hem? Hij krijgt hem. En in de korte hoek Juri Heerkens. En dus is het geen 4-7. Maar nog steeds 4-6. En de hoekschop voor FC Emmen aan de linkerkant van het veld mag genomen gaan worden. Pak de statistieken er even bij. Want we hebben 10 doelpunten gezien. We hebben 22 doelpogingen van FC Emmen gezien. We van 11 op doel. Ja, de cijfers liggen er niet om. We hadden best nog wel wat doelpunten bij gekund vandaag voor FC Emmen. Maar goed, ja, 6 gemaakt, waar hebben we het eigenlijk ook over. De hoekschop staat. Freddy Kwispel neemt zijn tijd. Abdulatif heel wel kort. Krijgt hem niet. Breij wel trouwens, waardoor het alsnog kort is. 4 minuten extra tijd. 4-6 de stand voor FC Emmen. En in de hoek wint Michael Breij de nodige tijd. Maar krijgt hij wel de vrije bal tegen. Daar is hij het niet mee eens. Protesteren heeft niet zoveel zin. Zeker niet als je geel op zak hebt. Dat lijkt Breij zich nu ook te realiseren. Vrije bal staat voor Juri Heerkens daar in de hoek van het veld. Geeft een lange bal richting Muzungu. Zo begint de opbouw van Jong Ajax. We zitten dus in de extra tijd. Nog 3,5 minuut te gaan. En dan gaan we straks van Menno van Damme horen hoe hij deze bizarre avond heeft beleefd. Een avond waarin 10 doelpunten vielen. waarin FC Emmen op de duur tegen een 3-1 achterstand aankeek. Maar waar het uiteindelijk wel gaat winnen met, zoals het nu lijkt, 4-6. Maar we hebben dus nog een paar minuutjes te spelen. Vroege voorzet van Simeon en daar is uiteindelijk Karsis die makkelijk weet te pakken. De doelman van FC Emmen die er weliswaar 4 op de oren kreeg. Maar ook een assist gaf bij de 4-6 van Jack Cooper Love. Beetje vergelijkbaar met Etienne Vaase die namens FC Groningen een assist gaf tegen ADO Den Haag. Ook Karsis heeft een geweldige uittrap. Dat demonstreerde hij nog maar eens vanavond. Zal zeker niet blij zijn met het feit dat hij de 4 om de oren kreeg. Maar goed, ja, een assistje, dat is voor de keeper toch nooit gek. Emmen heeft de bal alweer. Jong Ajax is wat slordig. De tank is leeg bij de Amsterdammers. Daan Lambers wordt op de huid gezeten door Muzungu. Verliest de bal, maar Jababour brengt hem handig naar Abdoulatif. Aan de linkerkant tegenover Simeon. En Simeon wint daar het duel en wint zelfs de ingooi. De rechtsback mag gooien. Simeon zoekt naar medespelers. Hij ziet vooral Emmen-spelers tegenover hem staan. Emmen dat dus de overwinning over de streep trekt. 4-6. Ja, ik blijf het maar herhalen, want ik kan het eigenlijk zelf niet geloven. Nu aan de linkerkant is daar Zahouani die indribbelt. Maar lastig wordt gevallen door Michael Breij. Dan kan Voeten nog eens uit, de rechtsback. Met grote passen richting de helft van Ajax. Ja, lelijke overtreding van Monserrato. Gano Monserrato overgekomen dus uit de jeugd van Atletico Madrid. Ja, die expres daar voet aantikt. Het is ook geen gruwelijke overtreding, maar lelijk is het wel. Vrijbal staat voor Emmen, gele kaart voor Monserrato. De vrijbal voor Emmen, Michael Breij, die neemt alle tijd van de wereld. Die vindt het wel welletjes zo. Toch hebben we nog ruim 1,5 minuut te gaan. Mouquet speelt hem naar Dede Lom. De bal is dus weer in de ploeg. Dede Lom zoeken naar Breij. Die bal is te kort. Zahouani ertussen. Maar Staring vangt op. Hojabapour dan. Die brengt hem naar Kwispel. Door de as. Nog één aanval dan. Van Emma aan de rechterkant misschien. Met Michael Breij. Nee, gaat toch maar weer even terug naar voet. Bal in de ploeg houden. Lijkt het de Vies voor de laatste seconden van deze wedstrijd. We hebben al genoeg spektakel gezien. Hoeveel kan een mens verdragen op één avond? Vraag me haast af. Sam Karsis met een lange bal. Zoeken naar Abdoulatif. Ja, dat is weer zo'n goede uittrap hoor. Abdoulatif op het hoofd. Maar Simeon ertussen. Dat doet Abdoulatif. Wou ik zeggen dat netjes met een schouderduw. Maar scheidsrechter Stoerm ziet dat toch anders. Het wordt een vrije bal voor Jong Ajax. Dat dus gaat verliezen in een waar spektakelstuk van FC Emmen. Maar ja, de neutrale toeschouwer zou genoten hebben. Nu een bal door de as gespeeld. Dat is op bouwen niet al te lekker van de Amsterdammers. Breij en nog eens een keer druk. Doet dat meer dan voldoende hoor. Ja, het is wel echt een aanvoerder, Michael Breij. Dat is goed om te zien. De ingooi voor FC Emmen hoeft niet meer genomen te worden. Want er is afgefloten. 4-6. Gaan we dit nog meemaken dit seizoen? Ik denk het haast niet. FC Emmen wint de tweede wedstrijd van de competitie. 26-27. Scoort liefst 6 maal. En dus met 6 punten trots mede koploper van de keukenkampioendivisie. De wereld ziet er heel anders uit dan een jaar geleden. Vanuit Duivendrecht, Sportpark de Toekomst. Groet ik u. Jong Ajax 4, FC Emmen 6.
0: Dankjewel Matthijs Renkema en een hele veilige reis terug naar Drenthe.
1: Dankjewel.
0: En tot vrijdag waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: Dat was hem dan. Inderdaad, Jong Ajax tegen FC Emmen werd 4-6. Met dank aan Matthijs Renkema voor RTV Drenthe. En

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.